0: South Band.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is hem. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar hoe is het eigenlijk gegaan in die tijd? Want je won en toen?
1: Ja, ik won en toen...
0: Goedemorgen, goedemorgen, Rise and Shine. Zometeen muziek van Vals Bezig, Soundfloor met Ding Ding. We hebben het vaak natuurlijk over acteurs die bijzondere dingen doen, die ons hebben geïnspireerd op basis van de films waarin ze speelden. Maar, wie is jouw favoriete atleet? Ja, misschien draag je schoenen, Jordan. Misschien ben je voetballiefhebber. Dan heb je in je hoofd van, nee, Pelé, nee. Cristiano Ronaldo, nee. Hallo, laat even weten, wie is jouw favoriete atleet? Topsporter dat je denkt, ja man, die inspireert mij in de mentaliteit en de vibe. Laat even doorkomen via de NPO luisteren.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Funix.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
8: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat en we gaan de dag weer invullen met good vibes, lekkere muziek, leuke spelletjes en vooral mooie verhalen. En die verhalen die komen voort uit je passie, uit wat je hebt meegemaakt in life. Dus de lijn staat gewoon open, dus leef je uit. Vandaag gaan we het hebben over topatleten. En waarom? Vaak hebben we het over muzikanten waar je tegenop kijkt of waar je naar luistert. Of die veel voor je hebben betekend in moeilijke of in goede tijden. Acteurs. Ja, ik ben echt een movie gek. Dus je weet, series en films, dat is mijn ding. Snap je? Obsessed. Maar er zijn ook atleten die mij bijvoorbeeld ook hebben geïnspireerd over de jaren heen. Qua voetbal zou ik zeggen Cristiano Ronaldo. En met name om zijn vastberadenheid, zijn dedication. Het feit dat deze man al zo lang domineert op de allerhoogste niveau geeft alleen maar aan dat die dedication, die motivation wat hij heeft, is ongekend. Elke topsporter, elke persoon die diep zit in, zeg maar, in prestaties, zal je zeggen dat hij, zeg maar, de belichaming is van focus en hard work. En dat is eigenlijk wat ik ook weer hanteer in mijn eigen werk. Kijk, als je 18, 19 jaar lang de ochtendshow doet en 22 jaar lang op de allerhoogste niveau radio maakt, dat is ook topsportmentaliteit. En daarom zeg ik, ik kan me daarom heel erg vinden in atleten, hoe zij denken, hoe zij een bepaald doel hebben. En Michael Jordan was dat voor mij bijvoorbeeld ook in mijn jeugd heel erg. Een man die werd omarmd vanwege zijn successen. Maar hij heeft in het verleden heel veel mindere momenten gekend. Momenten dat mensen hem afschreven of dachten, jij wilt nooit dat wat jij denkt te worden. En puur door hard work, focus en motivation, dedication is hij geworden wie hij nu is geworden. En zal hij voor altijd in mijn optiek de greatest zijn. En voor sommige mensen is het weer een andere basketballer, maar dat maakt niet uit, het is iets persoonlijks. Maar ik zou zeggen, qua voetbal is het Cristiano Ronaldo, wat ik me nu nog kan heugen vanuit this moment. Maar in mijn jeugd en overall, Michael motherfucking Jordan. Als je hem ziet, als je zijn verhalen bekijkt, als je

0: Netflix, man, over Michael Jackson en de Michael Jordan. Als het dan met de Michaels. Ik heb ook Michael Jackson, was ook een role model. Maar Michael, is het in het woord Michael?
1: Ik denk inderdaad dat je The Last Dance.
0: Dat de Last Dance gruwelijk,
1: van Michael Jordan. Ja, die is zeker de moeite waard om te checken.
0: Ja. Go check it out,
1: zelfs
0: man.
1: Zelfs als je niet van basketbal haalt.

0: Good morning.
1: Ja, wie is voor jou jouw favoriete topatleet?
0: Ja, ik denk ook een beetje een randje basketbal. Dan zoek ik het Jimmy Butler. Niet eens heel groot, maar ik weet niet. Er is gewoon één ding. Vanaf het moment dat ik begon met kijken naar basketbal, was dat volgens mij de eerste wedstrijd. Dat was van de Miami Heat, waar hij toen nog speelde. En op een gegeven moment dan voel je gewoon iets voor één van die mensen dat je denkt, oké, jou vind ik het hardst.
1: Ja.
0: Dus dat was vanaf het begin dat ik basketbal keek, was het Jimmy Butler voor mij. En ik denk Lewis Hamilton misschien wel, Formule 1.
1: Oh ja.
0: Gewoon de, natuurlijk op de baan is hij goed, maar ook buiten de baan heeft hij een heleboel missies. En maakt hij zich hard voor een heleboel onderwerpen. Ja. Wat ik heel nice aan hem vind.
1: Ja.
0: Tuurlijk, Max ook legend, echt tegenovergestelde. Gewoon heel nonchalant, heel... Ja.
1: Maar Lewis staat echt voor iets.
0: Maar Lewis staat inderdaad echt voor iets. En dat is inderdaad heel...
1: Mooi man.
0: Goed. Ja.
1: Mooi gezegd. Als je aan het luisteren bent, ik denk meestal, oh ja, maar bij die atleet heb ik een gevoel van, wow. Dat vind ik geweldig. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Welk topatleet heeft jou geïnspireerd? Of kijk je tegenop en denk je, ja man, mooi verhaal, mooi focus, mooi doel. Wow.

0: check sowieso de documentaire op freaking Netflix, man. Echt, Save the Last Dance. Dat is gruwelijk. The Last Dance.
1: Echt van groot, inderdaad. Ja.
0: Unbelievable vet. Dus de vraag is, wie is jouw favoriete topatleet? De persoon die jou heeft geraakt, geïnspireerd. Laat het doorkomen via de NPO luisteren-app. Je kan ook gewoon een bericht sturen, een voice note. We hebben Sergio, vaste luisteraar. Good morning.
2: Goedemorgen, Nando.
0: Hey, Sergio, vertel, wie is jouw favoriete topatleet en waarom?
2: Nummer 42, Jackie Robinson.
0: Hai, daar is een film van, toch, Jackie Robinson?
2: Dat klopt.
0: Ja, vertel eens even over Jackie Robinson voor mensen die het gemist hebben.
2: Ja, Jackie Robinson is een van, kijk, toen die tijd had je zeg maar, de witte en de zwarte mensen waren apart.
0: Ja.
2: En in de honkbalwereld had je zo van, ja, de Black League en de White League.
0: Ja.
2: En Jackie Robinson is van de Black League naar de White League gegaan. En dat is een van de, ja, wat hij allemaal daar meegemaakt heeft in de Witte League, weet je wel. Dat kan je niet voorstellen voor vernamen en beledigingen. En alsnog heeft hij het gemaakt in de Witte League.
0: Next level, man. Next level.
2: Ja, of niet?
0: Ja, man. Kippenvel. Die stories van deze man. Volgens mij is hij ook bij de Brooklyn Dodgers ook gespeeld.
2: Ja.
0: Iconic. MVP gewonnen. The most valuable player. Dit is een topper. En wat haal je zeg maar uit hem? Zeg maar van zijn verhaal. Soms inspireert iemand jou op een bepaalde manier en dan haal je iets eruit.
2: Ja, dezelfde situatie. Ik ben van Curaçao, ben ik hier in Nederland gekomen op mijn 14e. Ah ja, weet je wel, je belandt ergens in de witte wereld. En dat zijn de dingen die je een beetje laat struggelen. Want je krijgt niet de deuren, niet alle deuren gaan open, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
2: Dus je moet het forceren. En dat heb deze man gedaan en dat heeft me geïnspireerd om toch door te gaan. En uiteindelijk breek je ook door in de honkbalwereld hier.
0: Ja, man. Ja, ik vind het mooi, man. En je ziet ook, zeg maar, van de Antillen zijn er een hoop supersterren, weet je? Andrew Jones, weet je, dat is ook een...
2: Je begint met Ansley Mailers, Andrew Jones.
0: Ja.
2: Je hebt Jurien, nog wat. Je hebt Kenley Jansen.
0: Ja.
2: Je hebt nu, weet je, die gast die speelt nu in Atlanta nu. Je hebt Profar, noem maar op.
0: Ja, heel veel topspelers die daar vandaan komen. Dus belangrijk man, belangrijk om daar bij stil te staan man. It's a beautiful thing man, it's a beautiful thing. Ja man, thanks man. En mensen gaan checken, Jackie Robinson, er is ook een film van hem. Dus,
2: goeie verhaal.
0: Ja man, lobby.

0: Ben Binnen. Vandaag hebben we het over de meest inspirerende sporters voor jou. Vriend van de show Robertino stuurt een bericht en die zegt...
1: Good morning, good morning. Ja man, mijn favoriete top atleet. Dat zijn Boakaupur Pramukh en Sein Chai. Dat zijn Muay-boxers die, die komen uit een hele andere dimensie.
0: Nice man, nice, nice. Ook tof om dit te horen. Muay-boxers. Hey, don't get it twisted, hè. Die levels daar. Ik wil ooit, dat is ook een ding op mijn lijst, naar een echte Muay-wedstrijd gaan in Thailand. Ik ben al een keer in Thailand geweest. Ik heb helaas niet een wedstrijd van dichtbij mogen ervaren of zien. Maar dat staat wel op mijn to-do-list voor de volgende keer. Ik zei mijn vriendin al, we gaan naar een Muay-wedstrijd. Maar waarom dan? Gewoon omdat dat is legendary. Dat is. Snap je?
2: Dat het is daar volgens mij ook echt anders, hè? In Thailand. Ja, is echt dat, een groot ding.
0: Daar komt het hele ding vanaf. De manier hoe je als vechter opkomt voor je volk. Er zit een hele diepe traditie achter Muay Thai. Snap je? Mm-hmm. En ik wil dat gevoel ervaren. Als je daar bent, ga je hem echt voelen.
2: Ja, ja.
0: Kijk, hier zien we stukjes van Muay Thai is mensen Muay Thai doen. Maar als je daar gaat naar de bron.
2: Ja.
0: Dat wil ik mee. Ik hou altijd van naar de bron gaan. Gewoon waar het echt. Weet je,
2: dus, zeker, ja, mee eens.
0: Weet je, dus. Robertino, thanks voor deze man. Tof, tof, tof, tof. Nog meer berichten van inspirerende atleten. Las zegt Ronaldinho. Ja, die man is een next level voetballer, hoor. Die man met die gekke voet.
2: Zo.
0: Ik moet je voorstellen, ik ben niet eens een voetbal-expert en ik weet wie hij is en wat hij kan. Daar ben je huge.
2: Ik heb eigenlijk hetzelfde. Ik ben ook geen voetbal-expert. En ik ken hem ook heel goed.
0: Ja. Ja, ja, dan ben je echt gewoon...
2: Alsof het mijn vriend is.
0: Ja, nee, maar dan merk je ook, zeg maar, dat je status of je level is voorbij de liefhebber gegaan.
2: Ja.
0: Dus dat zijn bepaalde namen, ook al heb je geen idee wat Maradona, Cruyff, dat zijn Van Basten. Je snap je, Bergkamp, zijn bepaalde namen, Pelé. Zijn namen als je ze roept, dat iemand weet, oh ja, dat is...
2: Ja,
0: dat is, ja, het is knap hoor, dat is knap als je dat kan voor elkaar kan krijgen. Kia stuurt voor de NPO-lijster, ik vind Femke Bol leuk om naar te kijken. Schaatser, toch?
2: Schaatser, ja. Ja. Was, ja. Met de winterspelen was zij ontzettend goed.
0: Ja. Maar wat bedoel ik? Ik heb geen idee. Ik kijk nooit schaatsen.
2: Nee.
0: Maar ik weet wie Femke Bol is.
2: Ja, omdat ze hebben het gewoon heel goed gedaan op de spelen. Ja.
0: Shout-out aan Femke Bol, man. Doing your thing, man. Doing your thing. Als je zelf een sporter bent, je hebt dromen en fantasieën. Als het denkbaar is, is het mogelijk. Maar er is één sleutel key om het te maken in life. En dat is dedication. Hard work always pays off.

0: nervøs og stiv, som om jeg ikke hits mere. We back in the states, man, let's get it.
1: Kijk, ik ben nu 33. En vanaf mijn 28ste tot mijn 33ste heb ik best wel veel maatschappelijk.

0: vrouw bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

in zon en wolken wisselen elkaar. Vandaag afgespreid over het land komen wat buien voor. Met lokaal zelfs een beetje onweer. Ja, dat is niet best. Geen zin. Het wordt ongeveer 18 graden.

0: Hij is de allereerste winnaar van The Voice. En het begon allemaal met deze auditie. I was roaming around, always looking down, and all I see. Ben Saunders, rest in peace. Ja, tragisch. Moeilijk. Mooie guy. Lieve guy. Weet je, ik bedoel, ik zag hem met de tattoos en al dat soort dingen, maar hij was zo lief. Ik heb hem jaren geleden persoonlijk ook leren kennen. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment gewoon een spelcomputer bij mij had gelaten. Jaren geleden in mijn vorige huis had hij zo'n soort Android-achtige gameconsole waar we aan het gamen en dat soort dingen. Wilde tussendoor zeg maar, online zeg maar, contact. Een jaar geleden schoof je ook aan in mijn podcast Real Talk. En daarin hadden we het over, weet je hoe het was om voor de allereerste keer The Voice of Holland te winnen. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, hoe dat voor hem was, weet je.
1: En iedereen die kon mij opeens. Want ik had die auditie gedaan en toen was het gewoon rustig, want er was niet op tv geweest. Toen kwam het op tv en gelijk vanaf dag 1 was het niet normaal. Gewoon bij de stoplicht, iedereen toeteren, het was gewoon gevaarlijk op de snelweg.
0: Ja.
1: Mensen gingen gewoon zo rijden. Yay. Ja, en ik kwam overal te laat, want ik moest overal op de foto. Dus dan moest je naar de optreden. Nou, dan ga ik dus eerst tanken. Dan moet iedereen op de foto.
0: Ja.
1: En dan ben je onderweg en dan kom je daar. En dan staan de mensen buiten, moet je op de foto. Kom je binnen, moet je weer met iedereen op de foto. Na het optreden moet je weer met mensen op de foto. En dan staan er nog meer mensen te wachten. En als je dan buiten komt naar je auto, staat er weer de hele groep. Maar je moet door eigenlijk naar je volgende. Maar ja. Dat lukte niet zo heel goed altijd.
0: En qua werk, ja. Was je al gestopt met werk door dit, door het succes? Moest je noodgedwongen stoppen? Wat?
1: Ja, nou, ik zou dit zeggen. Tijdens The Voice, toen ben ik op gesprek gegaan met John de Mol van ik kap ermee. Het kost mij veel te veel tijd, weet je. Ik moet gewoon werken, weet je. Ik moet gewoon naar de shop. Dus, of ik moet gewoon wat centen hebben, weet je.
0: Ja.
1: Dus zei hij, ja, goed, wat heb je nodig?
0: Ongelooflijk. Mooi gesprek met Ben Saunders. Rest in peace. Ik sprak hem zeg maar een jaar geleden in mijn podcast, Real Talk. En daarna was hij ook heel erg openhartig over de pijn die hij voelde. Had hernia's. Weet je, dus ik. Maar ik zag vooral zeg maar een trotse vader. Hij ging toen ook een single. Had toen ook een single uitgebracht met zijn dochter. Weet je, dan zie je gewoon een hele lieve guy die. Ja, ik weet niet man. Die gewoon midden in het leven staat, doen zijn ding. En toen ik het nieuws gisteren hoorde dat, dat er een lichaam was gevonden. En toen waren ze nog een beetje, een beetje vaag over wie het was. Maar het is een paar uur geleden ook bevestigd. Weet je, ja, crazy man. Ik word er een beetje stil van man. Ik sprak hem nog in juli nog via Instagram. En hij zat te lachen en berichten naar elkaar te sturen. Dus rest in peace, bro. Rest in peace, man. Je zal zeker gemist worden. En you're a legend, man. Dus sterkte ook aan de familie. The world lost a great soul, man.

0: Yato. Sunshine, Tiger, Jhené, Aiko, and Pop Smoke.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste release.

Good vibes, Friday the Morning Show at your service. Wil je nog meer van deze nieuwe tunes? Heb je een paar gemist waarvan je denkt, oh ja, die is nice. Van wie zijn die songs? Nou, check gewoon die playlist. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify, baby. Hola.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hmm,

0: Quickies.nl en level up your business.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Morning, Rise and Shine. Zometeen de dikste van deze week hier op Phoenix. En we spelen 5 voor Fernando. Ja, ja, gaan we spelen. Kun je mijn 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is: in welke stad ligt het Binnenhof? Ja, precies. Ping! Ja, in welke stad ligt het Binnenhof? Geef daar antwoord op, geef het door via de NPO-luisterapp en dan gaan we helemaal los. Tijd voor het nieuws met Jasper. Jasper, good morning.
1: Goedemorgen. Zo, nog een beetje opstarten de stembanden. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat hij is overleden. Gisteren werd het lichaam van de zanger gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. We dachten al dat het om hem ging en zijn broer Dean bevestigt dat nu. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het niet om een misdrijf gaat. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Ook had hij een tattoo shop in zijn woonplaats Arnhem. Hij was 43. Een grote brand in een supermarkt in Amsterdam gisteravond. Die ontstond toen de winkel dicht was, waardoor is nog niet duidelijk. Zo'n 20 mensen die boven de supermarkt wonen, moesten hun huis uit. De schade aan de Amsterdamse super is groot. Er vielen geen gewonden. Er zijn maar weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het lijkt er wel op dat het mogelijk het werk was van boerenactivisten. Gisteren werden er allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken geen treinen konden rijden. Premier Jette had er geen goed woord voor over.
2: Op tientallen plekken in Nederland was er sprake van sabotage aan het spoor. Heel ontwrichtend, omdat daardoor veel mensen niet naar hun werk of school konden. En ook levensgevaarlijk. De politie is nu druk bezig met het onderzoek. En we gaan alles aan doen om de daders op te sporen.
1: ProRail zegt dat ze het spoor de komende tijd extra gaan beveiligen, maar dat het lastig is om alles in de gaten te houden. Vandaag rijden de treinen allemaal weer normaal. En Ajax was gisteravond op dreef bij de inhaalwedstrijd tegen Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Commentator Arman Afsaroglu was vooral lovend over één man.
3: Brand. Altijd maar weer Brand. Goeie voorzet van Brand. Bal voorgekregen. Brand. Dat is goed. En dan ook schitterende goal van Julian Brand. En in de laatste teller van de eerste helft verdubbelde Ajax de voorsprong. Wat een genot is het om naar deze man te kijken.
1: Nou, door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar plek 4. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat nu 17e. Ik heb het weer nog, veel buien, tussendoor af en toe wat zon, maar het waait ook hard en het wordt een graad of 18.
0: Fernando. It's the good vibes only at your service is fresh and Roby Lassa.

renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauw naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hé, ze weet niet van die dompjes, dus

0: man die letterlijk uit zijn huis is gehaald en werd gezien als een van de mannen die verantwoordelijk was voor 9/11. Er is een film over deze man gemaakt en ja, ik kreeg kippenvel toen ik het zag.
1: Oeh. If you stray outside the designated areas, you will be removed from the island.
2: It's recommended you wear a hijab when visiting your client. We've had incidents of inmates spitting at female lawyers.
3: You want to represent the head recruiter for 9/11.
4: Mohamedou Oudslahi, the Mauritanian held in Guantanamo. He recruited the guys who flew your friend's plane into the South Tower.
0: Kippenvel als je dit hoort. Kippenvel, die film is next level. Dus ik zei op een gegeven moment tegen Maximilian Max. Ik zei, Max, luister, ga deze film checken. Ik ben zo benieuwd wat je ervan gaat vinden. De film heeft mij geraakt. Was ook een van de redenen dat ik ook besloot om deze man op de sporen te zoeken. En hij zit nu in mijn podcast Real Talk terug te vinden op je favoriete podcast app of YouTube. Maar laten we naar het begin gaan. Mijn vraag aan jou. Neem ons even mee. Want je hebt objectief naar de film gekeken. Maximilian Max, vertel over The Mauritanian.
5: Ja, ik had deze film inderdaad al lange tijd wel in mijn watchlist staan. Dus ik wist, ik ga hem sowieso een keer kijken. Maar nu begon het onderwerp natuurlijk weer te leven. Het was net 9/11 geweest. Hij was in jouw podcast gekomen. Dus ik dacht, oké, ik geef hem even voorrang. Je zei, ik ga hem checken. Dus ik ben hem gaan kijken. Op het begin was ik ben vaak kritisch. Hè? Op het begin was ik nog een beetje sceptisch van, hè, wordt hij nou gewoon zo uit zijn huis gerukt? Nog vrij rustig, toch? Je verwacht misschien een groep met tientallen agenten en zo. Dus het was nog niet helemaal duidelijk, maar dat, op een gegeven moment wordt het meer dan duidelijk. Als je ziet hoe hij in die cel wordt gegooid, hoe hij wordt mishandeld, wordt

0: hij dan in zijn hoofd het beeld zou moeten afspelen hoe het dan is gegaan. Maar op hetzelfde moment ziet hij ook de ondervragers die hem onder druk zetten. Het is echt, het is zo lijp. En je gaat natuurlijk heel anders naar zo'n film kijken nu ik dan die podcast heb gehoord. Het voelt ook een beetje, ik ken die hele man niet eens, maar het voelt alsof ik een bepaalde band met hem heb, omdat hij nu ook Nederlands spreekt.
1: Ja, ja.
0: En dan de film eindigt dan met een beetje richting het einde. Heeft hij natuurlijk die prachtige speech.
1: Ja.
0: Waarin hij vertelt dat in de rechtszaal. En daarna op het allerlaatste van de film zie je zeg maar de echte beelden van de bevrijding.
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg maar hoe hij weer terugkomt, thuis weer terugkomt en hoe hij wordt onthaald door vrienden en familie. En daarna zie je hem nog meezingen op een liedje van Bob Dylan. En dan denk ik, hè? Die man die lijkt daar zo positief, zo vrolijk. Dan denk ik, die man heeft zoveel bizarre dingen meegemaakt.
1: Heftig gemarteld.
0: Het is zo ziek. Ik kon het ook, toen ik dat zag, ik kan het bijna niet geloven dat het gewoon oprecht zo ernaartoe gaat.
1: Ja.
0: Maar daarom vind ik het heel goed dat deze film is gemaakt. Dat het gewoon jou een beeld geeft van hoe dingen daaraan toe gaan in de wereld. Dit is gewoon een heel goed inkijkje met hoe het in Amerika kan gaan of in andere landen.
1: Ja.
0: Wat voor onrecht er wordt aangedaan. Het is echt ongelooflijk wat deze man heeft meegemaakt.
1: Ja.
0: Mooi om te zien hoe positief hij nu eigenlijk is. Ook in jouw podcast.
1: Ja, bro.
0: Het is echt bizar.
1: Ik gaf hem zo'n dikke knuffel toen hij de studio binnenliep. Ik zei letterlijk tegen hem, yo, ik vind jou tof. Hij zegt, nee, ik vind jou tof. Ik zei, nee, luister. Jij bent 14 jaar, sterker nog, 15 jaar, want hij was 8 maanden opgesloten, gevangen genomen, ontvoerd, meegenomen naar Jordanië. Mm-hmm. Daar heeft hij 8,5 maand vastgezeten. Toen dacht hij dat hij vrij zou komen. Hebben ze de kleren van zijn lijf afgerukt, hebben ze hem meegesleurd naar Guantanamo Bay. Daar hebben ze hem vanaf dag 1 mishandeld. Hebben ze hem 70 dagen niet laten
0: 70,
1: slapen.
0: Ja, ja.
1: Dat hij gewoon letterlijk werd gedisoriënteerd.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben die man zijn eigen moeder niet eens laten zien. Zijn moeder is komen te overlijden terwijl hij gevangen zat.
0: Ja.
1: Zoveel trauma's, bro. En dan zit hij dus in de studio met mij te praten over vergiffenis. Ik zei tegen hem, ik weet niet waar jij bent. Maar ik weet niet of ik mensen zou kunnen vergeven als mij zoveel onrecht zou worden aangedaan.
0: Ja, snap je wat ik bedoel? Dat vertelde hij ook in die film inderdaad tijdens die speech, ja.
1: Zo! En dus daarom zei ik van tegen mensen van, als je tijd over hebt, check die film. Want dan krijg je een beeld van hoe onrecht ook plaatsvindt in live. En in die podcast, Real Talk, praat ik met hem over het onrecht. Maar ook over hoe één telefoontje zijn hele wereld heeft veranderd. En hoe de CIA op zijn nek zat.
0: Ja.
1: Och.
0: Ja, het was echt bizar om te zien. Je hebt natuurlijk een verhaal dan van jouw podcast en ik hoorde jou een beetje vorige week erover praten.
1: Ja.
0: En tuurlijk, je kan je dan voorstellen hoe heftig iets is, maar als je dan die beelden ziet, als je de film ziet, dat is echt bizar. En ik heb sowieso echt een zwak voor waar gebeurde films.
1: Ik
0: dus
1: ook.
0: Die raken mij sowieso
1: ik
0: veel
1: ook.
0: Meer. Dus
1: ik ook.
0: Ja, echt een hele zieke film.
1: Ja.
0: Zeker een aanrader.
1: Ga hem checken, man.
0: Ja.
1: The Mauritanian. Dus het is volgens mij op Amazon. Kan je hem checken. Check it. Het is echt de moeite waard. En mocht je tijd over hebben en een intens verhaal willen horen van een man die echt heftig dingen heeft meegemaakt, check dan mijn podcast Real Talk met Mohamedou. Je kan hem nu checken of beluisteren via je favoriete podcast app of de beelden zelf zien op mijn YouTube kanaal. Nando Leaks!

week Karel en Ronnie Flex. A very good morning. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Ik kan je zeggen, we gaan het weer spelen. Vijf voor Fernando. Kun je me vijf woorden laten raden in 30 seconden? Ben je zelf heel erg goed met 30 seconds? Dan is dit het spel voor jou. Ja, dus doe maar lekker mee vanuit de auto. Als je tanden aan het poetsen bent, je bent net aan het ontwaken uit de diepe slaap. Of je komt uit de nachtdienst. Doe gewoon lekker mee. En het is een challenge, want soms, ja, soms word je de verkeerde kant op gestuurd. Maar het is leuk. Het is leuk om te spelen. Luister, de kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is: in welke stad ligt het Binnenhof? In welke stad ligt het Binnenhof? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan spelen we zometeen 5 voor Fernando. Dit is Ira Star, Tornado. Let's get it.

0: 30 seconds, maar dan op de Nederlandse radio met je boy. Dus wees gewoon scherp elke ochtend. En dat doen we deze week met Amin en Jeroen. Amin, good morning. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, in welke stad ligt het Binnenhof? Dat was de kwalificatievraag.
1: Den Haag.
0: Den Haag, aga, ja man. We gaan beginnen met Amin. Amin, are you ready?
1: Jazeker.
0: Oké, let's get it.
1: Oké,
0: een
1: sieraad door je neus, lip of navel, wordt gestoken.
0: Piercing.
1: Yes.
0: Neusbel, ja.
1: Zit aan beide kanten van je hoofd, daarmee luister je.
0: Oren.
1: Yes. Een zanger uit Puerto Rico, bekend van reggaeton.
0: Uit Puerto Rico, Daddy Yankee? Ja.
1: Nee, niet. Een apparaat waarmee je snel thee maakt.
0: Waterkoker.
1: Yes. En die,
0: Wat bedoelde hij? Bad Bunny?
2: Bad Bunny.
0: Bad Bunny. Ja, maar bro, zijn er hoop hoor.
2: Ja, maar Puerto Rico nu op dit moment. Ja. Happening. Nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Drie goede antwoorden.
0: Drie goede antwoorden. Oké, nice. We gaan even kijken. Jeroen, are you ready?
1: Ja hoor.
0: Go!
1: Je gaat erin om te bidden.
0: Kerk, moskee. Oké.
1: Ja. Kinderen gaan erop springen.
0: Trampoline.
1: Vrouwen gebruiken het om hun haar zachter te laten maken.
0: Een relaxer.
1: Een krultang.
0: Om hun haar zachter te maken?
1: Ja.
2: Conditioner.
0: Wow, oké. Ja, zoals je ziet, ik heb geen conditioner. Oké.
2: Okay. Wat gebruik jij eigenlijk om je...
0: Om mijn hoofd zo glad te houden, is zeg maar... Babyolie?
2: Ik wou zeggen, baby het shampoo. Shine het wel oprecht mooi.
0: Ja, het shine. Ik shine bright like a diamond. Dus gewoon babyolie. Dus, okay. Nee, dat doe ik elke dag.
2: Geen conditioner. Nee. Ja. Nee. Twee goede antwoorden. Kerk en trampoline hadden jullie goed. Betekent wel dat Amin vandaag opnieuw heeft gewonnen.

0: de Bongo Russian, Rao Alejandro and Wizkid. Ja man, even naar buiten kijken. Wat zien we dan? Zon en wolken, die gaan elkaar afwisselen. Tikkie, jij bent het. Verspreid over het land komt er ook nog eens wat buien voor. Zelfs kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Het weer is schizofreen. Laten we kijken hoe het zit met het weer. Jasper, good morning.
1: Hey, goedemorgen Fernando. Het is de dag na Prinsjesdag en dus is het tijd voor de algemene politieke beschouwingen. De Tweede Kamer gaat dan debatteren over de financiële plannen van het kabinet. En dat wordt spannend omdat het kabinet steun nodig heeft van andere partijen. Vertelt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
1: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op tv al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het treinverkeer was gisterochtend helemaal ontregeld nadat er buizen op het spoor waren vastgemaakt. Er zijn nu wel aanwijzingen wie erachter zitten, vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
3: De meest concrete aanwijzing die we hebben is dat we mensen spreken die vertellen dat er in appgroepen instructies gedeeld worden over hoe je metalen balken op het spoor vastmaakt.
1: Gisteren lag een groot deel van het treinverkeer plat door de sabotageacties. ProRail zegt dat ze extra alert zijn. Boerenactivisten hebben gisteren langs meerdere snelwegen hooibalen in de fik gestoken. Daarvoor zijn meerdere mensen opgepakt. En de Amerikaanse tour van Ed Sheeran begint steeds verder uit elkaar te vallen. Ook zijn andere voorprogramma's en zijn begeleidingsband trekken zich terug nadat Macklemore uit het voorprogramma werd gehaald. Eigenaren van concertzalen waren niet blij met zijn pro-Palestina statement eerder deze maand.
4: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say 2 words that are very near and dear to my heart: Free Palestine.
1: Ed Sheeran zei al dat het niet zijn beslissing was en dat hij onder druk is gezet door de eigenaren van concertzalen waar hij op gaat treden. Toch staat hij er nu helemaal alleen voor. Zijn support acts, waaronder Lucas Graham en Phineas, willen solidair zijn met Macklemore en trekken zich dus ook terug.
0: Ja, zo merk je maar, zo zie je maar, hè. Zeg maar, ja, artiesten staan op. Maar ja, Ed Sheeran is natuurlijk ook bang dat het zeg maar een smet wordt op zijn flawless imago, the good boy. Maar ja, weet je, er komt heel veel geld bij kijken. En mensen maken een keuze. Kijk, hij zegt, hij spreekt zijn solidariteit of gedachten uit gewoon niet op zo'n podium. Maar het is heel dubbel, want ja, ik heb die man ook wel eens over Oekraïne horen praten, dat hij voor hun staat. Dus dan kies je als het ware wel voor dat, maar dan niet. Dan moet je gewoon bij alles voor niks kiezen.
1: Nou, en het ding is natuurlijk dat het voor alle mensen eromheen makkelijker is om zich terug te trekken dan voor Ed Sheeran zelf. Want ze hebben Ed Sheeran geboekt voor ik weet niet hoeveel miljoen. Ja. Daar zijn allemaal peperdure contracten en daarin staat je moet met een voorprogramma komen en je moet met een band komen. Ja. Maar daarin staat niet wie dat dan precies moeten zijn. Dus ja, Ed Sheeran heeft nog even de tijd om daar andere mensen voor te vinden, maar hij kan er natuurlijk niet onderuit, want dat zijn gewoon miljoenen afspraken.
0: Ja, bizar man. Ik vraag me echt, ik zou hem wel echt willen interviewen over dit gebeuren, want ja, inderdaad, hij staat ook voor een gekke situatie. Maar, shout-out aan Macklemore, man, dat hij zich zo heeft uitgesproken. Want kijk, het kost hem ook heel veel geld en business opportunities. Want in deze wereld word je niet altijd beloond voor het goede, hè?
1: Nee, zeker. Dit is natuurlijk een soort tweestrijd waarin hij zich uitspreekt. Dus dat zal het zal goed voelen voor hem. Maar tegelijkertijd natuurlijk qua business ook wel een risico.
0: Ja, to be continued, man. Thank you.
1: Zeker. En tot straks weer.
0: Fernando. Zometeen nog meer zoetigheid voor je oren. Dit is Russian. Rauw Alejandro.

0: Snap Maps op de iconic hondenfilter gebruiken. Snapchat bestaat 15 jaar, je zou het niet denken. Maar spookje, spookje, kijk je al 15 jaar aan. Maar wat is de story eigenlijk achter die eerste app met stories? Met bijna 3 miljoen gebruikers in Nederland kunnen we hem eigenlijk niet meer missen. En toch zitten er heel veel mensen op. Maar toch, als we eerlijk zijn, ligt diezelfde app steeds vaker onder vuur. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaan we vragen aan een van de bekendste advocaten die de strijd aangaat met Big Tech. Christian, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zei net al 15 jaar houden we contact met elkaar via Snapchat. Maar nu was er vorige week in het nieuws dat Stichting Massaschade en Consumenten... die hebben namelijk een rechtszaak gestart omdat Snapchat te verslavend zou zijn. Mijn vraag is het niet een beetje overdreven? Ja, je kan er toch zelf voor kiezen om je telefoon te gebruiken of niet te gebruiken? En ja, ik bedoel...
1: Ja, we zeggen niet dat iedereen die Snap gebruikt verslaafd is. Hè? Laat dat duidelijk zijn. De meeste mensen die ergens verslaafd aan zijn, zullen trouwens ook zeggen... ik ben helemaal niet verslaafd. Dat is een kenmerk van verslaving. Maar wat we zeggen is dat Snap die app zo heeft gemaakt, zo heeft ontworpen... zodat we steeds terug willen en steeds langer op de app willen zitten. Dat is het probleem.
0: Ja.
1: Het verslavend ontwerp.
0: Is dit een soort rechtszaak wat een beetje lijkt op de rechtszaak die... gericht was aan Meta, waar Meta op een gegeven moment meer dan 18 miljard schadevergoeding voor moet betalen. Is het zo'n soort gelijk rechtszaak of zeg maar een soort ja, richting waar je op wil gaan om eigenlijk aan te tonen dat deze apps te verslavend zijn opgebouwd qua algoritme?
1: Exact, Fernando. Dat is precies wat het is. Dus je ziet in de Verenigde Staten zie je al dit soort zaken. Je hebt dus onlangs gehad dat Meta 18 miljard betaalde om die zaak te schikken.
0: Ja.
1: Nou, dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Hè? En 18 miljard is een gigantisch bedrag. Dus dat is precies het idee. In de Verenigde Staten zien we dit al heel erg lang. Ook hele heftige verhalen komen er uit de Verenigde Staten van kinderen die depressief worden, die eetstoornissen krijgen, die niet meer slapen, tot zelfmoord aan toe. Dat zijn precies de misstanden die we willen bestrijden.
0: Maar hoe kan je aantonen dat Snapchat bewust bepaalde functies heeft geïmplementeerd in een app die verslavend bedoeld zijn?
1: Nou, het mooie is, er is heel veel informatie uit die Amerikaanse zaak gekomen. Dus we hebben heel veel interne documenten bij Snap. Dus we zien gewoon hoe ze erover praten en wat ze doen. Snap ziet dus bijvoorbeeld dat het gebruik van Snap vlak voor het slapen gaan heel erg toeneemt. Want dan zijn alle kids even snel hun Snapstreaks op orde aan het brengen. Dan zijn ze nog even snel het Snaps aan het versturen. Dus we hebben heel veel informatie gekregen. En we weten ook, en dat geldt niet alleen voor Snap, maar voor alle sociale media. Kijk, als jij niet betaalt voor een product, dan ben jij het product. Dus Snap heeft dat zo ontworpen om jou zo lang mogelijk op die app te houden. Want daarmee verkopen ze advertenties. Want jij bent gewoon het product van de adverteerders. Ze focussen op jou, ze targeten op jou. En om die reden hebben zij ontwerpen gemaakt. Bijvoorbeeld de Snapstreak, maar ook de Snapmap en de Snapscore. Om jou echt aan die app gekluisterd te houden.
0: Want ik kan me nu voorstellen dat als dit soort rechtszaken vaak gaan gebeuren en ook gewonnen worden en dat bepaalde partijen in hun gelijk worden gesteld, dat inderdaad deze apps zijn te verslavend, dan volgens mij lopen die big tech companies ook nog eens het gevaar op dat ze dus die apps ook anders moeten gaan programmeren.
1: Dat is precies wat we willen. Dus we willen ook dat die apps anders geprogrammeerd worden. We willen niet een verbod. Er zijn heel veel leuke functies in Snap en andere sociale media. Maar we willen niet een verbod, maar we willen wel dat de gebruiker de autonomie krijgt. Dat die de macht krijgt over wat hij ziet en wat hij kan. En het idee dat ouders dat moeten instellen, dat is natuurlijk onzin. Want een kind gaat echt niet zijn ouder op Snap laten om bepaalde ouderinstellingen in te zetten. Je moet zelf de keuze krijgen om dat te doen. En we willen ook bijvoorbeeld dat tijdens schooltijd of voor het slapen gaan de app ook niet gebruikt kan worden.
0: Ah, een soort blokkade, een soort...
1: Exact.
0: Ah.
1: Ja, en dat zie je dus ook. Dat is dus ook de uitkomst van die schikking in de Verenigde Staten. Dus het is eigenlijk, ons verlanglijstje lijkt heel erg op wat er in de Verenigde Staten, wat Meta heeft afgesproken.
0: Zo. Ja, dit is wel een... het is een mooie tijd om in op te groeien. Dat er ook partijen zijn die zich zo hard maken en die ook onze kids, onze zusjes, onze broertjes proberen te helpen. Want inderdaad, wat je zegt, er zijn heel veel mensen die ook door social media zo verslaafd raken. Rare challenges. Voor mij mogen jullie TikTok ook aanpakken, hè? Want ik ben van mening, die rare challenges die daar gepromoot worden, die zouden TikTok gewoon geblokkeerd moeten worden.
1: TikTok is ook helemaal lijp. Nee, absoluut. Kijk, dit is gewoon het nieuwe roken. Dus vroeger zei iedereen ook, ja, met roken is helemaal niks aan de hand. En toen zijn de grote processen gekomen en toen zagen we gewoon hoe de tabaksindustrie roken expres verslavend maakte. Dus ik roep iedereen op, ga naar snapclaim.nl, want daar kan je je inschrijven. Daar kan je ook schadevergoeding krijgen. Maakt niet uit of je jezelf verslaafd vindt of niet. Het gaat om wat Snap heeft gedaan. Dus ga naar Snapclaim en probeer daar ook die schadevergoeding op te eisen. Gemiddeld 1000 euro per persoon. Dus het is echt de moeite waard om dat even te doen.
0: Oké, nou duidelijk. We snappen. Ik hoor mensen gelijk. Ga nu daar naartoe. Nee, Christian, dankjewel dat we hierover konden praten. En je hebt ons mooie inzicht gegeven. Laten we contact houden. Mochten er wat ontwikkelingen zijn, dan spreken we je weer.
1: Oké. Top man.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Heerlijk. High fashion, Roddy Rich en Mustard on the beat.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste.

0: Zo, duidelijke taal. Nandelijk Sound System, de playlist met de hardest tunes. Ben je op zoek naar nieuwe muziek voor je eigen playlist? Als je gaat sporten, bewegen en je denkt bezig, ik moet nieuwe dingen aan. Ik heb een playlist met, zoals je net hoorde, Tina, Fat Joe, Abracadabra, K-Trap, Nams, Yves Laurent. Zoveel zoetigheid voor je oren. Ja, je kan niet omheen. Nandelijk Sound System, de playlist met de hardest tunes. Check en volg die lijst, dan zit je helemaal goed.
1: Yo, het is your boy Dylan Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Raaah! Tijkie de tijkie, let's go! Info 2.

0: Nandalik Sound System, the playlist with the hottest tunes. Don't get it twisted. Jasper, zometeen met de nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, goedemorgen. Als je denkt dat jij lange vergaderingen hebt op werk, nou, wees dan maar blij dat je niet in de Tweede Kamer werkt.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Bong Sima, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
5: kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
7: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: dix.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
1: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
4: Zometeen Games featuring Distinct met Spider. En het datingdilemma gaan we het hebben over wanneer is, ja, is het officieel. Je kan lang daten met iemand, maar hoe lang is de date op een gegeven moment gewoon nodig om te weten dat het officieel is? Daar gaan we het zometeen over hebben. Denk erover na. Misschien heb je een zelfdatum van. No man, na het 15 dates, 20 dates moet je weten hoe het zit. Laat het doorkomen via de NPO luisteren. We gaan luisteren naar Jasper. Jasper, what's cracking? Wat heb je voor ons?
5: Morning Nando, het is de day after Prinsjesdag. En dat betekent dat straks de algemene politieke beschouwingen beginnen. Dat is een enorm debat in de Tweede Kamer dat 2 dagen duurt over de financiële plannen van het kabinet. En het wordt spannend dit jaar, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Niet alleen voor jou en mij, maar ook voor de politici zelf.
6: In het verleden kon je redelijk een algemene politieke beschouwingen voorspellen. Iedereen weet wat de posities zijn, je weet waar het kabinet mee komt, je weet ongeveer wel waar de ruimte zit om nog plannetjes aan te passen. Maar als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
5: De algemene beschouwingen beginnen om 9:45 en zijn live te volgen in de NOS-app. Een nieuwshelikopter van de Amerikaanse zender NBC News is gisteravond neergestort bij Los Angeles. De heli was onderweg om beelden te maken van een crash van een bus, vertelt deze presentator van de zender.
7: All of a sudden we're getting ready to go on the air with that and Robert Kovacic's out there and we see this large plume of smoke and realize something else has happened. Just a couple blocks away our helicopter went down, it crashed. One person in the parking lot was killed and 2 people on board the chopper also lost their lives.
5: Ja, er vielen dus 3 doden. 2 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En opnieuw heeft de baas van een AI-bedrijf gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De afgelopen dagen gebeurde dat al vaker en nu spreekt ook Sam Altman zich uit. Dat is de CEO van het bedrijf achter ChatGPT.
8: These models have gotten so good, so fast, that we need to treat the alignment and monitoring and security with a new level of rigor, such that alignment, safety and monitoring are always ahead of capabilities.
5: Ja, hij zegt dat de veiligheidssystemen altijd voor moeten blijven lopen op wat de AI-modellen kunnen. Er is veel steun voor de waarschuwingen van de topmannen, maar ook kritiek. Critici denken dat ze de gevaren overdrijven om hun producten interessanter te laten lijken. En zodat de Amerikaanse regering met regels komt waardoor kleinere bedrijven niet meer met de AI-reuzen kunnen concurreren. Ik heb het weer nog voor je. Veel buien vandaag, tussendoor af en toe wat zon, maar het waait ook hard en het wordt ongeveer 18 graden.
4: Fernando. Wanneer is een relatie officieel? Na hoeveel dates?

0: is woensdag en dat betekent...
1: Dating Dilemma.
0: We hebben weer een leuke confession binnengekregen via de NPO Luister-app. En vandaag van Amy. Hey Fernando, help me out, want ik weet serieus niet of ik in een relatie zit of niet. Na een tijdje uit de dating scene te zijn geweest, ben ik weer op Bumble gegaan en daar een hele leuke jongen ontmoet. We daten inmiddels 6 maanden, waarvan we de laatste 4 maanden exclusief zijn. We hebben het er laatst nog over gehad dat we elkaar gewoon blijven zien, dus zolang het leuk en gezellig is. En hoewel ik weet, ja, hoewel ik eerst wel wat twijfels had, merk ik nu dat ik steeds meer sterkere gevoelens begin te ontwikkelen. Maar hij heeft me nog steeds niet gevraagd om zijn vriendin te zijn. Dus wanneer is iets officieel in een relatie? Na 3 maanden exclusief, na 6 maanden exclusief, of pas als iemand letterlijk vraagt: wil jij mijn vriendin zijn? Ja, wat vind je hiervan? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Wanneer is het officieel? Na 6 maanden exclusief te hebben gedate? 6 maanden exclusief te hebben gedate? Of wanneer iemand letterlijk zegt: wil jij mijn vriend of vriendin worden? Ja, ik... Maximilian, good morning.
2: Good morning.
0: Ja, hoe ging het bij jou?
2: Ja, nee, dat is voor mij echt wel duidelijk. Gewoon wanneer iemand vraagt: wil je mijn vriend of vriendin worden? Ik vind wel, het is wel een beetje de taak aan de man of zo, toch? Om dan te vragen.
0: Om te zeggen van, yo, jij bent...
2: nu officieel, ja, wil je mijn vriendin?
0: You're mine, of zo.
2: Ja,
0: bij mij.
2: Zo is dat ook bij mij gegaan. Na, ik denk, 2 maanden.
0: Oké, jij zei, luister dan.
2: Ja.
0: Dit is heel leuk.
2: Ja.
0: Ik wil jou vaker zien.
2: Is het nu officieel?
0: Ja.
2: Zeg maar, ja. Zo is dat gegaan eigenlijk.
0: Oké, grappig.
2: Dan kijk je in hoe dat bij mij achter de schermen is gegaan. Hoe is dat bij jou?
0: Nou, mij is soms heel lastig, want ik ben zeg maar heel erg altijd afwachtend. Mijn vriendin noemt mij een slak. Zeg maar een escargot, letterlijk. Omdat ik zeg maar echt de kat uit de boom altijd kijk. Dus letterlijk voordat de kat... totdat de kat zeg maar uit de boom valt. Dat ben ik. Nee, omdat ik aan het analyseren ben. Je wilt weten... Kijk, ik geloof altijd dat iedereen heel leuk is in het begin. Iedereen doet zich leuk voor. Als iemand aan het daten is, zie je ze op het allerleukste. En dan denk je, ja... Maar hoe ben je echt? Daarom wacht ik altijd. Want ik wil altijd kijken hoe iemand in verschillende situaties reageert. Maar ik moet eerlijk zeggen, er was een moment dat mijn vriendin me helemaal zat was. En toen dacht ik, nee, jij hoort bij mij. Toen dacht ik, nee. En dat was heel grappig, want ik was een beetje altijd afwachtend en ik deed het moeilijk. En zij is gangster. Zij dacht, hé, weet je wat, ik ga niet lang op deze guy wachten, man. Ga weg. En ik vond het best wel erg. En ik merkte gewoon dat ik dus boos werd, omdat ze me niet feliciteerden mijn verjaardag, want we spraken elkaar niet.
2: Hey, wow.
0: Toen dacht ik, ik vind het echt erg. Toen werd ik verdrietig. Toen heb ik haar gewoon bericht van, hé, luister, zomaar ga je me niet... je gaf toch zogenaamd om me?
2: Ja.
0: Ja, maar jij...

0: gebeuren.
1: Zij moest weglopen.
0: Uh-huh. Oh, ja.
1: Voordat ik zag.
0: Anders had je het nog steeds niet gevraagd.
1: Nee, omdat ik weet dat ik heel gevoelig ben. Dus ik ben heel afstandelijk, zeg maar, met mijn emoties. En dan ik duw mensen eerder weg.
0: Ja.
1: Maar met loyaliteit kan ik echt zien of je tof bent of niet. Sommige mensen kunnen niet met afwijzing omgaan. En dan merk je gewoon dat ze heel raar gaan doen of whatever. Maar zij was zo van, hey, luister dan, als je nu niet, je bent moeilijk. Want, ja, doei.
0: Oké.
1: Okay. En dat was toen, en ja, 6, 7
0: jaar.
1: En
0: daarna heb je het...
1: Ja, toen ben ik gewoon als man zei, heb ik gezegd, luister dan, jij hoort bij mij. Zegt ze, I don't see no ring on his finger. Nee, maar die vrouw heeft heel veel geduld met mij, man. Ik ben ook op basis van mijn jeugdtrauma's, ook op een bepaalde manier, ook emotioneel soms onbereikbaar. Dus zij heeft er echt geduld voor, hoor.
0: Ja.
1: En dan, maar als je me hebt, dan heb je me echt. Maar dan moet je echt loyaal en real zijn. Maar zo zijn er heel veel mannen en vrouwen die bepaalde bagage, emotionele bagage met zich meedragen, waardoor ze gecompliceerd kunnen zijn in relationships. Dus in dit geval kan iemand denken, ja, we gaan 6 maanden daten, ik kijk de kat uit de boom. Of 10 maanden, whatever. Dus het verschilt eigenlijk per persoon. Dus de vraag van vandaag is van Amy die we binnenkrijgen van, ja, zij is een tijdje aan het daten met een guy, exclusief. En de vraag is, wanneer is het officieel? Na 3 maanden exclusief daten, 6 maanden? Of pas op het moment dat iemand zegt, hey, wil je mijn vriend of vriendin worden? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: very good morning. Vandaag hebben we het over wanneer maak je het officieel? Na 3 maanden exclusief te hebben gedate, 6 maanden of wacht je gewoon tot de ene persoon zegt: hé, hey, wat is dit? Gaan we het serieus maken of wat? We hebben Sharon aan de lijn. Sharon, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw kijk op deze situatie? Wanneer maak je het officieel?
1: Nou, luister dan. Ik ben meestal van de ongeveer 6 maanden. Omdat ik van mening ben, de eerste 3 maanden is het allemaal happy the peppy.
0: Ja.
1: Je bent zo blij, je hebt iemand leren kennen. Je gaat de strandwandelingetjes maken. Je bent, weet je, lachen, hier, brullen. Uit eten, leuke dingen doen. Maar ja, iemand zijn persoon, zijn echte persoonlijkheid komt pas later.
0: Ja.
1: When the guard drops.
0: Ja!
1: When the guard drops, dan pas ga je erachter komen hoe iemand in elkaar zit. En dat heb je echt niet in 1 of 2 maanden.
0: Klopt.
1: Dus ik denk 6 maanden. En dan meestal zo dan de 2, 3 maanden, komen de rot

0: vlaggetjes.
1: Ja. Soms, en gelijk, soms gelijk. Soms gelijk.
0: Soms gelijk. Juist. Dus dat weet je misschien. Ja, ik denk er misschien te lang over na, hoor.
1: Ja,
0: weet je, liefde op het eerste gezicht is ook best wel leuk. Maar je moet ook realistisch blijven.
1: Maar soms vraag ik me af, bestaat liefde op het eerste gezicht? Of is het gewoon die klik die je dan voelt met iemand? Dat je op een gegeven
0: moment klik. Ja, ja, het is die klik. Maar die klik, gegeven ogenblik, dan gaat de realiteit komen.
1: Ja.
0: Ja. Klik is altijd leuk, maar zo meteen is de realiteit. En dan is het, oeps. Ja. Foutje, bedankt. Ja,
1: het zou zo fijn zijn als mensen eigenlijk in de datingfase oprecht zouden zijn over wie ze echt zijn. Dat we letterlijk zeggen, ik kan dit niet. Ik weet nog dat toen ik begon om te gaan met mijn vriendin, huidige vriendin. Ik kom gelijk met alle minpunten. Ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik kan zus niet. Ja. Keer dat wat vaak weer indruk maken, dan ga je voor iemand koken. Ik kan niet koken, dus waarom ga ik het faken? Want later moet ik het weer waar maken.
0: De persoon, die tegenover je staat, misschien vind jij dat eten niet lekker, maar zij vinden het geweldig.
1: Ja!
0: Ja, het is moeilijk. Dat daten gebeuren tegenwoordig is zo moeilijk.
1: Ja,
0: maar ja, geef het de tijd. Je moet echt de tijd geven. Anders ja, minimaal 6 maanden.
1: Minimaal 6 maanden. En dan zeg je, luister, wat is dit? Gaan we het officieel maken of niet?
0: Juist, en dan moet het besproken worden en gezegd worden. Ja. Niet van, ik denk dat we een relatie hebben.
1: Ja.
0: Ik denk dat dit goed,
1: Of gewoon research doen. Naar iemand. Ja. Gewoon als de politie.
0: Inspector Gadget.
1: Hey, vrouwen zijn goed. Ik wil niet generaliseren, maar vrouwen zijn echt Inspector Gadget. Die vinden dingen dat je denkt, misschien moet je bij de politie werken.
0: Nou, ik heb een vriendin, hè. Hey, als je ziet, jongen, dus die dingen die zij doet om erachter te komen. Wat Woody Boy, Nee. Maar ja, vrouwen zijn, klopt. Je hebt gelijk.
1: Maar ze heeft ook, ze ging ook heavy in de research.
0: Ja, ze gaat echt in de Facebook rommelen naar 2, 3, 4 jaar geleden. Ja, er is een vrouw, is een foto van het met de vrouw. Ik zei, hey, zus, dat ding is 4 jaar geleden.
1: Wow.
0: 4 jaar geleden, ja, die vrouw is vervelend.
1: En dan een foto maken van die vrouw.
0: Kijk.
1: En dan confronteren. Wie is dit?
0: Wie is dit? Ja.
1: Ik ga stuk, man. Maar jij zegt, geef het tijd en doe research. Nee, goeie, we gaan het doorgeven.
0: Geef
1: het
0: tijd, ja, zeker.
1: Hi, Lobby, thank you.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Kleine. We hebben Reffy aan de lijn. Reffy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fernando.
0: Goedemorgen. Vandaag een dating dilemma. Het volgende. Wanneer maak je het officieel? Na 3 maanden exclusief te hebben gedate? Of 6 maanden? Of tot de persoon zegt, hey, wat is dit?
1: Ja, het is allemaal veel te lang. Mensen zijn te gefocust op tijd tegenwoordig.
0: Oké.
1: Je moet je focussen op wat belangrijk is. Kijk, als jij al gaat slapen met diegene voordat jij iets bent, dan ja, wat ga je hem nog geven dan als je wel zijn vriendin bent?
0: Oké, dus jij bent van mening, je wilt eerst iemand leren kennen voordat je fysiek wordt.
1: Ja, kijk, ik heb nu, het is nu mijn vrouw, maar we hebben elkaar leren kennen via Tinder.
0: Ja.
1: Toen hebben wij 1 date gehad en in die date hebben wij gebold en alles besproken. Eigenlijk de planning was dat ze 7:30 thuis moest zijn. Nou, we begonnen te praten en het was 2:30 s'nachts.
0: Wauw.
1: Ja, na dat wist ik van, oké, dit is het of dit is het niet. Dat moet je voor jezelf beslissen. Kijk, je kan het lang gaan afwachten, maar mijn ouders die zijn na 34 jaar uit elkaar gegaan. Omdat ze toch niet, ja weet je, dus je weet niet wanneer iemand verandert.
0: Oké, je hebt zoiets van, als je een goed gesprek gevoerd hebt en het voelt goed, ga ervoor, go for it.
1: Ja, kijk, niet iedereen is perfect, toch? Niemand is perfect.
0: Niemand,
1: als jij,
0: zeker.
1: Als jij de flaws zeg maar, van die persoon kan accepteren, dan weet je dat het een goede persoon is.
0: Ja, 100. Ben ik helemaal met je eens, hè? Daarom zei ik ook van, als je vanaf het begin kan zeggen wat je niet kan, en je benoemt de dingen van, hey, ik kan dit niet, zus en zo niet, dit is een minpunt, naast alle positieve punten, dan krijg je balans en dan zie je ook of iemand je echt leuk vindt. 100% Reffy, ik ben het helemaal met je eens, man. Mooi gezegd.
1: Ja.
0: Love.
1: Ja,
0: thanks.
1: Ja, kijk, wij waren, ja toch, goed man. Thanks, man.
0: Social lobby, man. Thank you. De appjes stromen binnen, belletjes, we hebben YVE, hebben we nu online. Come on, hè.
2: Yves.
0: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Vertel, hoe zit jij de wedstrijd?
2: Nee, ik had eigenlijk gereageerd op wat je zei van soms zijn er goede bedoelingen, maar negeren we dat. En daar ben ik het met je eens. Van, soms zegt iemand een red flag. Hij zegt bijvoorbeeld, ik hou alleen maar van gele schoenen. En in het begin, als persoon die hem leert kennen, ben je er cool mee. Maar achteraf ga je nadenken van, hey, ben ik er eigenlijk wel cool? We ontvangen de informatie die we in het begin krijgen niet goed op om daarover na te denken.
0: Ja, maar we zijn dan in een soort la-la land. Maar heb je daar is het jou wel eens overkomen?
2: Ja, zeer zeker.
0: Hoe dan? Kan je een voorbeeld geven hoe dat bij jou ging?
2: Die persoon zei van, ik heb anger issues. En ik nam het echt met een korreltje zout. Maar het waren echt anger issues. Dat ik op een gegeven moment dacht van, als jij heel boos wordt, ben ik niet veilig in jouw buurt. Dus toen heb ik dingen snel beëindigd.
0: Wauw. Dus hij gaf het van tevoren al aan, maar jij was in die, valt er mee, misschien gooit hij met een paar borden.
2: Ja.
0: Nee, maar ik vind het mooi dat je
2: echt in een situatie dat ik iemand aanvoelde, dacht ik, oh nee,
0: oh, wow.
2: Dit is niet voor mij. Nee, hier moet ik heel snel uit. Dus ik heb ook heel snel dingen beëindigd.
0: Oké, maar heb je hem ook geadviseerd om daar hulp voor te zoeken?
2: Het is een Afrikaanse man, daar houden ze niet van.
0: Oké. Ja, nee, maar het is wel important. Maar goed dat je op een gegeven moment uiteindelijk wel hebt geluisterd naar wat je zag gebeuren. Want ik denk dat het ook belangrijk is om ook bespreekbaar te maken dat mocht je in een situatie zitten wat niet veilig is, dat je echt iets eraan doet. Vertel iemand in wat voor situation je zit. Je bent niet alleen, want heel veel mensen maken dit mee. En als je zelf luistert en je hebt zelf last van anger issues en het loopt niet altijd lekker in je hoofd en je merkt dat je gewoon dat het gewoon explodeert in je hoofd, werk eraan, schrijf het op, probeer te analyseren wat het is, schaam je niet, wil niet iedereen gaan motiveren om te zeggen, ga allemaal naar therapie, maar therapie is, het is te vaak een taboe, maar het is ook gewoon de head doctor, beetje praten met wat er in je hoofd zit. Soms zit er pijn van vroeger wat je nu niet goed kan verwerken, waardoor je het gaat afreageren op anderen. Want ik zeg altijd, hurt people, dus
2: ja,
0: probeer aan jezelf te werken. Nobody's perfect, maar tof dat je dit wilt vertellen, man. Thank you.
2: Doei.
0: Lobby, en de conclusie is heel duidelijk van vandaag. Werk aan jezelf. Het is persoonlijk voor wanneer je een relatie aan wil gaan of niet. Sommige mensen doen het heel snel, sommige mensen nemen tijd. Doe wat voor jou goed voelt.

0: Yamang, David Guetta, Justin Bieber to you. A very good morning. Ja, we gaan de morgen niet zo meteen spelen. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Wees scherp en alert, dat is wat je moet doen. In welke groep zit Willy Wartaal? In welke groep zit Willy Wartaal? Ja, zeker. Dat antwoord wat nu in je hoofd oplicht, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan spelen wij de moordende minuut. Zometeen Jonah Fraser en Jay on met Panna. Zon en wolken wisselen elkaar af. Verspreid over het land. Hier en daar zul je wat bijen gaan voelen. Het wordt 18 graden vandaag. Jasper, my brother, good morning met het nieuws van NOS op 3.
1: Morning, Fernando. Er zijn maar weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het lijkt er wel op dat het mogelijk het werk was van boerenactivisten. Gisteren werden er allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken geen treinen konden rijden. Premier Jette had er geen goed woord voor over.
2: Op tientallen plekken in Nederland was er sprake van sabotage aan het spoor. Heel ontwrichtend, omdat daardoor veel mensen niet naar hun werk of school konden. En ook levensgevaarlijk. De politie is nu druk bezig met het onderzoek. En we gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
1: ProRail zegt dat ze het spoor de komende tijd extra gaan beveiligen, maar dat het lastig is om alles in de gaten te houden. Vandaag rijden de treinen allemaal weer normaal. Vanaf vandaag wordt in Den Haag een debatmarathon gehouden. In de Tweede Kamer beginnen straks de algemene politieke beschouwingen. Daarin wordt het financiële plaatje van alle plannen van het kabinet onder de loep genomen. De partijen die niet in het kabinet zitten willen duidelijkheid, vertelt verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De oppositie blijft zeggen, wij willen dat het kabinet kiest. Gaan ze met linkse partijen of met rechtse partijen samenwerken om die meerderheid te vinden?
1: Het kabinet wil nog geen kant kiezen, omdat ze denken dat ze meer voor elkaar krijgen als ze per onderwerp op zoek gaan naar steun in de Tweede Kamer. En Lionel Messi gaat toch nog een keer voor het Argentijnse voetbalelftal spelen. Hij had aangekondigd te gaan stoppen. Dus in principe was de verloren WK-finale tegen Spanje zijn laatste wedstrijd.
4: En dan is hier het eindsignaal. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi.
1: Maar hij komt dus nog één keer in actie voor zijn land tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin over een maand. De Argentijnse voetbalbond vindt dat Messi een goed afscheid verdient.
0: Ja, als ze maar niet weer gaan vechten alsof het UFC is.
1: Nee, ik vraag me hierbij vooral af wie zit hier op te wachten. Dit is voor Messi toch helemaal niet leuk. Dan heb je zo'n WK-finale gehad, dan moet je daar toch stoppen en een oefenwedstrijd tegen Benin. Ja. Ja, dat is een beetje dat jij stopt met radio maken en dat je dan bij een lokale omroep ergens in Noord-Friesland nog een keer een uurtje gaat doen.
0: Let's go!
1: Leuk, maar ja, ik snap het gewoon niet zo goed.
0: Nee, er zit waarschijnlijk een soort deal erachter, financiële deal. Er zitten altijd dingen die je niet begrijpt, daar zit altijd een reden achter. En het heeft meestal te maken met een financiële of een soort andere afspraak wat zeg maar in een wandelgang in elkaar is geflanst. Kan niet anders.
1: Ik vrees dat je gelijk hebt.
0: 100%. Thank you. Lobby.
1: Yo, tot zo.
0: Fernando. Zometeen. Chris Brown, nu is Jonah Fraser en Jay.

0: uit Friezeveen. Nooit geweest. Help me, Derek. Waar is Friezeveen?
1: Ja, Friezeveen is bij Almelo, Hengelo, Enschede en Overijssel. Dus die kant op.
0: Oké. Dus vanaf Amsterdam is het bijna 130 kilometer of zo.
1: Dat minimaal, denk ik, ja.
0: Ja. Ik heb laatst mijn langste rit ooit gereden achter elkaar. 189 kilometer per uur. 189 kilometer richting Duitsland, bij Gronau. Bij Enschede.
1: Dat is inderdaad vlakbij bij ons.
0: Dus ik was in de buurt bij Friezeveen.
1: Ja, klopt.
0: Ai.
1: Dat zou langs kunnen komen.
0: Maar god, 189 kilometer. Maar god. Zo. Maar vertel, een dagelijks leven, gewoon lekker chillen, viben?
1: Ja, gewoon werk, sporten, voetballen.
0: Oké.
1: Dat.
0: Ben je fit life boy? Je bent fit, of niet?
1: Ja, fit life boy. Ik ben wel fit.
0: Oké. Nou, ik ben bezig in het proces om fit te worden, dus dan moet ik jou maar volgen. Maar het gaat goed komen. We gaan kijken of je mentaal fit bent om de morgende minuut te slopen.
1: Ja, daar gaan we voor, man.
0: Oké, let's get it.
2: De moordende minuut.
0: In welke groep zit Willy Wartaal?
1: De jeugdvertegenwoordiger.
0: Op welk continent ligt Chili?
1: Nog een keer, sorry.
0: Op welk continent ligt Chili van Santiago?
1: Dat is Zuid-Amerika.
0: Ja. In welke stad vind je het Van Gogh Museum?
1: Pas.
0: Op welk treinperron vertrekt Harry Potter naar Zwijnstein?
1: 934.
0: Zo, diep. Maak de lyrics van KM af. Bonsiman, het is een nieuwe week. Ik zoek naar een nieuwe cake en ik...
1: Geen idee.
0: Oh my god. Welk merk ken je van een gele verpakking met een baby erop?
1: Zwitserland?
0: Ja! Hoe vaak draait de aarde om zijn eigen as in 24 uur?
1: Eén keer?
0: Ja. Van welk meidengroep ben je fan als je behoort tot de Icons?
1: Is het niet Ariana Grande?
0: Nee, we zijn buiten de tijd. Ik had deze ook niet geweten, hoor. Deze is lastig. Maar god, even kijken of je het goed hebt, joh. Even kijken. 1, 2. Ja! Je bent 5 goed.
1: Ah, shit, man.
0: Helaas, bijna. Volgende keer pak je hem gewoon.
1: Hey, volgende keer ben ik weer en dan pak ik hem.
0: Thanks, man. Love, man, Derek. Spreek je, man.
1: Hey, top.
0: Love. Thank you. Als je nu belt, kun je het spel kapen. Ja, wie wordt de piraat van de moderne minuut? 0909-3869-3869. Goedemorgen, wie spreek ik?
3: Goedemorgen, met Annabella.
0: Hey, Annabella, vertel.
3: In Amsterdam, waar de Van Gogh Museum staat.
0: Ja, man. Ja.

0: bezig. Goed gedaan. Van Gogh Museum, zeker. Ja, man. Je wint paarse sokken. Van ik sokken.
1: Geweldig. Ja, man. Dankjewel.
0: Van welke meidengroep ben je fan als je hoort op de Icons van Cat's Eye?
2: Ik kende ze ook niet. Ik hoorde toevallig laatst voor het eerst in de middagshow dat Wef daar heel graag naartoe wilde. Okay. Toen hoorde ik voor het eerst over Cat's Eye.
0: Cat's Eye.
2: Maar het is echt blijkbaar een heel groot...
0: Uit Korea zeker?
2: I guess, Zuid-Korea. Ja. Ze zijn echt mega populair schijnbaar.
0: Oké, Cat's Eye. Nou, ik ga misschien straks even naar ze luisteren. Cat's Eye. Nou, je krijgt in ieder geval de paarse sokken, die komen jouw kant op. En dan kan je lekker op moonwalken, chillen of doorverkopen. Nee, komt helemaal goed.
1: Super. Toppie. Dank je wel.
0: Geniet van je dag.
1: Wel.

0: Chris Brown and Tyga. Hey, yo!
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren. De nieuwste release.

0: dingen. New tunes. Nandelijk Sound System, man. Dat is de playlist die je kan volgen voor alle nieuwe updates. Ja, we zetten Shazam gewoon bij te spelen, man. Check het gewoon, man. Nieuwe releases uit binnen- en buitenland. Dus go check it out. Nandelijk Sound System op Spotify. Let's get it.
1: Nando Champions League.
0: Rema. Oh no.

Jasper met het nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin', wat heb je zo meteen voor ons? Nou, als dat het nieuws is, dan wordt het heel spraakmakend zometeen.

0: Vincent en Bassend Voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Paradijs, een keiharde actiefilm.
4: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
3: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
5: Wie de fuck is die gast?
3: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
10: Alle deuren zitten op slot.
9: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: www.libreviewweekend.nl.
1: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. It's time to get started, baby. Maar eerst starten we de dag met de actualiteit, het nieuws van NOS op 3. Jasper, my brother, wat heb je?
2: Goedemorgen, Fernando. De miljoenen en miljarden vliegen je om de oren de komende dagen. Want in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de financiële plannen van het kabinet. Daar zijn de algemene beschouwingen. Maar niet alleen in Den Haag gaat het over de miljoenennota. Door heel het land zijn miljoenen ontbijten. In Rotterdam bijvoorbeeld, daar zitten 400 ondernemers en politici bij elkaar om te praten over het beleid dat gisteren is gepresenteerd.
3: Alle belastingplannen eigenlijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
4: Nou, voor zover ik weet gaan we nog wat meer bezuinigen. En ik hoop eigenlijk dat de partijen in de politiek voornamelijk overeenstemming met elkaar krijgen. Dat is veel fijner, want dan kom je ook gewoon tot conclusies. Want nu zitten ze elkaar aan te vallen en dan kom je geen stap verder.
2: De partijen in Den Haag zullen wel samen moeten werken, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. De plannen komen er dus alleen als er steun is van de oppositie. Goed nieuws voor iedereen die vandaag vanaf Schiphol een vlucht moet pakken. Een staking van beveiligers die gepland stond voor vandaag gaat niet door. Ze zouden allemaal gaan staken voor betere arbeidsomstandigheden, maar er is al een akkoord bereikt. Zo zijn er nu afspraken gemaakt over bijvoorbeeld werken in de hitte en plaspauzes. En een bijzondere mijlpaal in Japan. Voor het eerst zijn er meer dan 100.000 inwoners die ouder dan 100 jaar zijn. Klinkt goed, maar het is niet alleen maar feest, vertelt correspondent Anoma van der Veren.
5: Het is heel duur om zoveel ouderen te hebben. Het is misschien een beetje oneerbiedig om het zo te zeggen, maar het is wel waar de samenleving tegenaan loopt. Denk bijvoorbeeld aan dat het steeds moeilijker wordt voor jonge generaties om gewoon de rekeningen te betalen.
2: Ja, en om dat op te lossen wil de overheid dat Japanners meer kinderen gaan maken. Om dat te stimuleren worden scholen goedkoper en krijgen ouders een hogere kinderbijslag. Ik heb het weer nog voor je. Veel buien vandaag tussendoor. Af en toe wat zonneschijn, maar het waait ook flink. En het wordt een graad of 18.

0: dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen Toxic, Yo Silvio met Young Felix. Zoetigheid voor je oren. Let's go, baby! Je moet wel je paraplu meenemen vandaag, hoor. Ja. Zeg maar tegen je vrouw of je vriendin of je broertje. Dus je neemt de paraplu mee, want het is niet alleen een zonnige dag. Je hebt namelijk ook wat regenbuitjes. Ja. Druppels op je hoofd. 18 graden. Kan er ook niks aan doen. Jasper van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Morning Nando. Ik heb wat laatste nieuws voor je. Na verschillende stakingen de afgelopen tijd door beveiligers bij Schiphol hebben de vakbonden afspraken kunnen maken met de luchthaven. Daarom gaat de geplande staking van vandaag niet door. De afspraken gaan over betere arbeidsomstandigheden. Nou, verslaggever Ruben Ech weet wat dat dan precies betekent.
4: Beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
3: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Volgens beveiligers nam de werkdruk daardoor nog meer toe. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Dat ding stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. Er is niemand opgepakt. En Kim Kardashian krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro voor een juwelenroof waarvan ze 10 jaar geleden slachtoffer werd. In een hotel in Parijs werd ze overmeesterd en vastgebonden. De daders namen voor meer dan 5 miljoen euro aan sieraden mee toen. Kim Kardashian noemde het de engste ervaring uit haar leven. 8 mensen werden vorig jaar bij de rechtbank al schuldig bevonden. En die schadevergoeding van 1 euro, daar had ze zelf om gevraagd. Ze wilde een symbolische schadevergoeding. De receptionist van het hotel krijgt ruim 100.000 euro.
2: Een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Ongelooflijk. Maar wacht even, maar wie betaalt dit dan? Want zij krijgt 1 euro en de receptionist krijgt 100.000 euro. Maar wie betaalt dit?
3: Ja, dat geld dat komt van de daders. Die zijn veroordeeld, dus die zullen dat moeten gaan lappen.
2: Zo, ik had die gasten gewoon... heftig hoor, wat zij meemaakt. Je moet je voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon wordt gegijzeld.
3: Ja, het is doodeng toch?
2: Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon een trauma. Daar kan geen geld tegenop. Ik denk dat ze heel veel therapie had moeten volgen om hier te moeten doorstaan. Maar ja, en die vrouw die dan 100.000 krijgt, ik had die daar dus echt... Ja. De dingen die ik zou bedenken, zou ik niet op de radio kunnen uitspreken. Laat me het zo zeggen. Weet je? Dus dat. Maar in ieder geval, moeten ze lang zitten of niet?
3: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Oh, oké. Nou, laat me weten als je het weet. Ik ben benieuwd hoe lang ze moeten zitten voor zo'n juwelenroof.
3: Ik stuur je zo'n appje.
2: Gaat in ieder geval goed met Kim Kardashian. Ze rijdt lekker weg met Lewis Hamilton.
5: Fernando.
2: Ja, we gaan schudden en bewegen met die heupen. Movis Joe.

0: Noorden hoorde hier de Phonics niet kunnen slapen. Ja, besef dit, hè. Niet kunnen slapen, draai in je bed, je schermtijd staat op 1000. Ja, je bent verslaafd. Misschien ben je verslaafd aan Instagram, maar heel veel van ons zijn verslaafd aan Snapchat. Besef, de app bestaat 15 jaar, maar achter deze app zit ook een dark side. Ja, er worden allemaal rechtszaken opgezet. En we hebben een advocaat vandaag gesproken, vanochtend. Christian, een van de bekendere advocaten die zich hard maakt om Snapchat aan te pakken. Want eigenlijk, hoe verslaafd is het eigenlijk?
1: Ja, we zeggen niet dat iedereen die Snap gebruikt verslaafd is. Hè. Laat dat duidelijk zijn. De meeste mensen die ergens verslaafd aan zijn, zullen trouwens ook zeggen, ik ben helemaal niet verslaafd. Dat is een kenmerk van verslaving. Maar wat we zeggen, is dat Snap die app zo heeft gemaakt, zo heeft ontworpen, zodat we steeds terug willen en steeds langer op de app willen zitten. Dat is het probleem.
0: Ja.
1: Het verslavend ontwerp.
0: Is dit een soort rechtszaak wat een beetje lijkt op de rechtszaak die gericht was aan Meta, waar Meta op een gegeven moment meer dan 18 miljard schadevergoeding voor moet betalen? Is het zo'n soort gelijk rechtszaak of zeg maar een soort richting waar je op wil gaan om eigenlijk aan te tonen dat deze apps te verslavend zijn opgebouwd qua algoritme?
1: Exact, Fernando. Dat is precies wat het is. Dus je ziet in de Verenigde Staten zie je al dit soort zaken. Je hebt dus onlangs gehad dat Meta 18 miljard betaalde om die zaak te schikken.
0: Ja.
1: Dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Hè? En 18 miljard is een gigantisch bedrag. Dus dat is precies het idee. In de Verenigde Staten zien we dit al heel erg lang. Ook hele heftige verhalen komen er uit de Verenigde Staten van kinderen die depressief worden, die eetstoornissen krijgen, die niet meer slapen, tot zelfmoord aan toe. Dat zijn precies de misstanden die we willen bestrijden.
0: Maar hoe kan je aantonen dat Snapchat bewust bepaalde functies heeft geïmplementeerd in een app die verslavend bedoeld zijn?
1: Ja, het mooie is, er is heel veel informatie uit die Amerikaanse zaak gekomen. Dus we hebben heel veel interne documenten bij Snap. Dus we zien gewoon hoe ze erover praten en wat ze doen. Snap ziet dus bijvoorbeeld dat het gebruik van Snap vlak voor het slapen gaan heel erg toeneemt. Want dan zijn alle kids even snel hun Snapstreaks op orde aan het brengen. Dan zijn ze nog even snel het Snaps aan het versturen. Dus we hebben heel veel informatie gekregen. En we weten ook, en dat geldt niet alleen voor Snap, maar voor alle sociale media. Kijk, als jij niet betaalt voor een product, dan ben jij het product. Dus Snap heeft dat zo ontworpen om jou zo lang mogelijk op die app te houden. Want daarmee verkopen ze advertenties. Want jij bent gewoon het product van de adverteerders. Ze focussen op jou, ze targeten op jou. En om die reden hebben zij ontwerpen gemaakt. Bijvoorbeeld de Snapstreak, maar ook de Snapmap en de Snapscore. Om jou echt aan die app gekluisterd te houden. Phonics, your

0: dit liedje hoor, dan krijg ik gewoon heimwee. Dan wil ik ook naar de Caribbean. Dan wil ik weer naar Aruba. Ik ben veel te lang niet geweest. Een jaar lang ben ik er niet geweest, maar I'll be back. Awo! Ken of the Great, El Quina.
1: What's up, what's up? Ja, je zegt elke keer, ik ben al een tijd niet... Maar wanneer ga je dan?
0: Ik ben vorig jaar geweest. Ik denk dat ik volgend jaar weer gegaan. Want dit jaar ben ik naar Egypte gegaan. Dan heb ik mijn vriendin meegenomen naar de pyramids.
1: Zeker, zag goed uit.
0: Gegaan en ik ging toen naar Cairo. Weet je, dat is het verhaal. Ken, heb ik al verteld. Maar Aruba is een ding waar ik ook mijn tijd voor wil nemen. Maar, als ik eerlijk ben, ik kon ook niet gaan. Want ik liet mijn darmen achter in Egypte. En ik had heel lang... 10 dagen daarna diarree. Dus ik dacht, ga ik een vliegtuig pakken naar een andere bestemming? Of blijf ik gewoon hier? Toen zijn mijn darmen, die zeiden, we blijven hier.
1: Ja,
0: dus
1: beter, is beter, geen andere... beter voor iedereen.
0: Ja, denk beter. Ik wel. Ook voor een vliegtuig, hoor. Ik bedoel, maar je kunt er
1: is niks kutter dan diarree hebben in de lucht, denk ik.
0: Bro, dat was het letterlijk high rocks. Snap je door? Snap je? Dus dat gaan we niet doen.
1: Nee, man. Nee. Maar oké, volgend jaar dus.
0: Ja, volgend jaar.
1: Ja.
0: Bro.
1: Ja.
0: Ik zei nog, er is een film... De Mauritanian.
1: Ja, dat heb je gisteren.
0: En ja, ik zit er helemaal in. Zoals je weet, ik heb die gast die vast heeft gezeten, heb ik geïnterviewd in mijn podcast. Mm-hmm. Maar wat ik tof vond, en dan mag je aan hem vragen, Maximilian, en ik hou van Max, ga ik ook zeggen waarom. Max is een guy, dat als je hem vraagt, of zegt van, hey bro, ik heb een idee, check deze film. Hij is een van de weinige gasten die zegt, ik ga hem ook checken.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hou ik van hem, zou je bedoelen?
1: Is dit een klein sneertje onder water, zo van, ik heb hem nog niet gecheckt, dus je moet mij nu even onder vuur zetten.
0: Precies,
1: bro,
0: nee, maar wat ik mooi vond, is dat hij, precies wat ik voelde bij die film, voor de mensen die net in The Mauritanian is een film over een man die uit zijn huis wordt weggehaald met zijn familie tijdens de Ramadan. Hij wordt verdacht dat hij... Nou, ze denken dat hij een van de mannen is die 9-11 heeft bedacht. Mm. Dat hij het vliegtuig heeft gekaapt. Dus hij wordt dus opgesloten in Jordanië voor 8 maanden. Vervolgens meegesleurd naar Guantanamo Bay. Dat is in Cuba. Dat is dus een gevangenis gemaakt voor terreurmensen of terroristen. Mm. Daar word je gewoon gemarteld. Hij is gemarteld 14 jaar lang. Niet vrijgekomen. Is nu vrij. Die heb ik geïnterviewd. Maar hij heeft de film gezien, de Mauritanian. Mm. Voor de mensen die intunen, wat pakte jou, Maximilian, aan de Mauritanian? En wat zou Quina van deze film moeten meekrijgen?
2: Gaan we sowieso checken, dat ten eerste.
0: Ja.
2: Nee, maar oprecht, je hoort natuurlijk een verhaal nu van Fernando over dat hij in die podcast is geweest. En je luistert een deel van die podcast, maar je gaat heel anders naar die film ook kijken. En die film is nu ook zo gefilmd, je ziet dan zeg maar het verleden en de ergste beelden waarin hij wordt mishandeld. Die zie je in een klein vierkantje. Om je zeg maar een gevoel mee te geven van claustrofobie.
1: Yeah.
2: Die opsluiting,
1: maar dat zijn wel fictieve dus beelden als in het is realistisch gemaakt. Of zijn er echt beelden dat hij gemarteld zijn?
0: Die beelden hebben we niet.
2: Dat is inderdaad nagemaakt.
1: Ja, oké, check. Ja.
2: En dan, maar dat is ook wat ik het mooie vind aan die film. Op het einde zie je dan zeg maar wel de echte beelden van hem. Mm-hmm. Dat hij weer terugkomt in zijn land. En dat hij wordt onthaald door zijn vrienden en familie en zo.
1: Yeah.
2: En daarna dan eindigt het nog met dat hij zit te vibe op een liedje van Bob Dylan. Nog heel vrolijk en positief. Dat ik denk van hoe ben je zo positief?
1: Ja, dat vind ik denk vooral het meest knappe.
2: Ja,
1: dat je zeg maar, dat zo optimistisch kan blijven als je 15 jaar lang zeg maar, onrecht
0: is
1: aangedaan.
0: Die man is lief, hè, bro. Ja, die man is... Ik zei maar... I forgive them. Ja. Want voor mezelf doe ik dat. Besef, hè, bro. Het wordt nog erger.
1: Mijn grootste vraagteken is... Waarom heeft hij nooit de overheid aangeklaagd? Want dit is normaal gesproken een cash cow.
2: Dat vind ik ook. Dat deze man niks, legit 0
0: niet.
2: Euro.
0: Maar wat is de grap is van die... Wat op Guantanamo Bay gebeurt, omdat het niet op Amerikaans grondgebied is. Alles wat daar gebeurt heeft een andere regelgeving.
1: Jawel, maar uiteindelijk heb jij dus wrongful time gedaan. Normaal gesproken krijg jij altijd geld van de
0: staat
1: dan.
0: Ja. Ik voel je, maar daarom zeg ik, daarom is het zo krom. Obama zei ook dat hij het ging sluiten. Hij kon het niet eens waarmaken. Omdat die man, hij zei het ook in de podcast. Er zijn groepen in Amerika, de deep state, die veel machtiger zijn dan de president. En die gaan Guantanamo Bay nooit sluiten. Voorlopig in ieder geval niet.
1: Yeah.
0: Dus de moeite waard om die film te zeggen.
1: Waar staat hij op Netflix?
0: Videoland kan je checken.
2: Okay. En dan is op Prime.
0: Ja, en daarna kan je die podcast met mij en hem checken.
1: Als we niet genoeg abonnementen hebben. Maar
0: ja, ik heb er ook genoeg, man. Helemaal lijp. El Quina the Great! Right here, my rewind. Zometeen pull-up select. Let's go!

0: Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Donderdag in de bioscoop.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
8: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
6: kijk.
8: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: elke stad die heeft wel meerdere artiesten die hun representen. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdam, Winnen, Broederliefde, Unique. Alleen als er één stad is ter wereld, New York, die heeft er zoveel voortgebracht. En ik heb straks een banger voor je klaarstaan. Om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws. Jasper, NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen Quincy. Over een kwartiertje begint misschien wel het belangrijkste debat van het jaar. De algemene beschouwingen waarbij de Tweede Kamer laat weten wat ze van de Prinsjesdagplannen van kabinet Jette vinden. Politiek verslaggever Lars Geerts weet waar het over zal gaan.
2: Over belastingen, dat gaat over kinderopvangtoeslag, over wonen, over asiel, over alles. Maar het merendeel verwacht ik toch dat het heel veel zal gaan over de politiek zelf. En hoe politici met elkaar ervoor gaan zorgen dat er een begroting door de Tweede en de Eerste Kamer komt.
1: Jesse Klaver mag het debat straks aftrappen als leider van de grootste oppositiepartij. Het debat duurt waarschijnlijk tot laat in de avond. Morgen komt premier Jette met een reactie op alle opmerkingen van de Kamer. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman is overleden. Ronald Koeman heeft dat nieuws bekendgemaakt op Insta. Hij schrijft: met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma. Martina Koeman was 65 jaar. En badmeesters en badjuffen in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de gaten te houden. 10 camera's houden het water van het zwembad in de gaten. En zodra het systeem iets verdacht ziet, krijgt de badjuf een seintje op haar horloge.
3: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Daar krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Het systeem is de afgelopen maanden uitgebreid getest en heeft inmiddels al bijna bij twee reddingen een rol gespeeld. Het is wel duur. Zwembaden betalen €45.000 voor dat systeem. Ik heb het weer nog. Veel buien vandaag tussendoor. Af en toe zon, maar het waait ook hard en het wordt een graad of 18.
0: Coca Body is onderweg. Eerst tijd voor Broederliefde. Dit is Jungle.

0: zijn er superveel. Alleen er was op een gegeven moment dus ook een jongen van 20. In een bizar korte tijd maakte hij naam voor zichzelf. Zoveel naam dat al die grote artiesten bij zichzelf dachten, hey, dit kan wel eens de next best zijn. En na het maken van hits zoals Welcome to the Party en Dior ging alles bij hem in een rap tempo. Ja, zijn muziek was inmiddels niet meer weg te denken uit de muziekscene. En daar heb ik het over Pop Smoke. Die staat nu voor je klaar tijdens Rewind to Phonics. Dit is Dior.
1: Roll another one.
2: Sit up, never like you know it's special packing with the automatics. We gon' set up to heaven. Wait. Hey.
1: Woo! Oh, you feeling sturdy, huh?

Zomerbloes, Sjaad, Def Entje en Karel. In the morning. Morning. Twee tunes gemixt op één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet echt de juiste antwoorden. Kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je even meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Ben je ook nog eens paarse Fanny sokken rijker? Trust me, die wil je deze winter hebben. Maar goed, voordat we daar zijn, eerst goed meeluisteren. Dit is namelijk de Morning Mashup.

Welke twee tunes heb jij zojuist voorbij horen komen tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Lekker gezellig op de woensdagochtend even meedoen met een spelletje bij Phonics. Maar ben je de eerste die ook nog eens de eerste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics goodie pakket. Ik zou zeggen, laat het snel weten. Hoor je onder andere is Rihanna door je speakers.

Walid, Ronnie Flex en Noor. Ik haat je tijdens Rewind op Phonics. En ik hoop niet dat je dat tegen me zegt als je hem fout doet. Wat fout dan? Ja, dat spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Misschien ben je nu pas net ingetuned en heb je hem gemist. Luister dan.

0: Up.
1: Sven die zegt, je bent op zoek naar No Days Off en Nice For What. Damien zegt No Days Off en God's Plan. En Lisa zegt No Days Off en Colombiana. De vraag

hoorde je dus met God's Plan. En dat betekent dat Damien de eerste die de juiste antwoord heeft toegestuurd en naar huis gaat met de Funny's Goodie pakket gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen rond de klok van 10:15 tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu toe naar die tune uit 2016 die Drake helemaal onlock had. Dit is God's Plan, die hoor je nu tijdens Rewind.

Loyal Party Next Door Drake. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Samen zijn we heerlijk de woensdagochtend aan het aftrappen. Gisteren, Prinsjesdag, er zijn wat dingen voorgelezen waarvan ik denk, daar heb ik wel een mening over. En is ook belangrijk voor jou om te weten. Maar wat het allemaal is, dat hoor je zo. Naar Henkie T en KN met R&B shit.

Joe met Louis tijdens Rewind hier op Funix gisteren Prinsjesdag. En uit de miljoenennota blijkt dat wij allemaal gereduceerde koopkracht gaan hebben. 0,1%. Dat valt gelukkig enigszins mee, maar ja, je wilt het natuurlijk liever zien stijgen. Er wordt 1,4 miljard euro uitgetrokken om de korting op benzine en diesel te houden. Ja, ik vind, waarom zeggen ze niks over laten we de oorlog of zo stoppen? Weet je, alleen maar dit soort cryptische shit. Stel je voor dat ze dat niet zouden doen, dan zou je opeens worden zoals Kevin wordt in Bushokje. Ja, die had koude tenen. Jij wil daar niet staan. Je wil steeds met je waggie kunnen rijden, toch? Laten we hopen dat ze die korting ook behouden. Bushokje op Funix.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
11: Wat is er gebeurd?
12: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
11: China.
13: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
14: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
11: kijk.
13: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
16: Dit voelt als twee.
15: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Van de week is onderweg, maar ook Earsides ga je horen met Tropical. Drake is afgelopen nacht gekomen met FOMO, een soort minifilm. Maar hij heeft ook aankondigingen gedaan, ga je zo meteen alles erover vertellen. Nee, voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Jasper. NOS op 3, een hele goede morgen.
22: Goedemorgen, de stakingen bij Schiphol zijn voorlopig voorbij. Ja, daarover straks meer. In Den Haag zijn de algemene beschouwingen van start gegaan. Dat is het debat waarbij de Tweede Kamer laat weten wat ze van de Prinsjesdagplannen van het kabinet vinden. Jesse Klaver van Pro trapte net af.
23: De WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag. Hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
22: Het debat duurt waarschijnlijk tot laat in de avond. Alle partijen mogen een zegje doen. Morgen reageert premier Jette. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om daders aan te wijzen. En goed nieuws voor iedereen die vandaag vliegt vanaf Schiphol, want de geplande staking van beveiligers daar gaat niet door. De bonden en het vliegveld hebben een deal gesloten. De afspraken gaan over betere arbeidsomstandigheden. Verslaggever Ruben Eg legt uit wat dat concreet betekent.
24: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
22: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Daardoor werd de werkdruk volgens de beveiligers nog hoger. Heb ik het weer nog? Veel buien vandaag. Tussendoor af en toe wat zon, maar het waait ook hard. En het wordt een graad of 18.
0: Zometeen het dikste van de week. Eerst Size. Dit is

0: Dikste van de week, Voodoo Karel en Ronnie Flex. En Drake heeft gisteren een film gereleased.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: FOMO, Fear of Missing Out. Je krijgt vooral eigenlijk een kijkje in de bizarre wereld gewoon van Drake. Van speedboten tot het trainen wat hij doet. Je ziet heel veel sexy red voorbij komen en snippets van nieuwe muziek. Nieuwe muziek waar we zo meteen op in gaan zoomen, maar even belangrijke zaken ook. Hij heeft ook aangegeven dat hij in 2027 weer on tour gaat. En dat is natuurlijk wel de tour waar je bij moet zijn. Maar dan toch weer terug naar die nieuwe muziek. Hij heeft daar namelijk aangegeven dat hij een tune gaat droppen met Free God. Ja, Free Gaza. En een beetje tussen aanhalingstekens ironisch gezien. Precies op de dag dat natuurlijk bekend wordt gemaakt dat Macklemore uit het voorprogramma van Ed Sheeran is gehaald. Omdat hij zich positief in die zin over Palestina heeft uitgesproken. En iemand die daar ook al shots over heeft gevuurd, dat is Drake hemzelf. Dat deed hij namelijk richting DJ Khaled. Want hij zei daarover: "Your people are still waiting for a free Palestine." En uitgerekend, Drake gaat nu dan dus ook een tune droppen met Free Gaza. Kortom, de man. Hij is bezig, hij is in bedrijf en ik denk dat het alleen nog maar gekker gaat worden. Maar die tune waarin DJ Khaled in ieder geval neerhaalt, die staat nu voor je klaar. Dit is Make Them Pay.

0: FM. Bad End. Zo eentje die je wel kan gebruiken in de slaapkamer.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

half 12. Tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zou zeggen, pak hem erbij, kan je vast lekker snel mee reageren. En dat reageren kan je ook nog eens een officiële bakkie bizar mok opleveren. Ja. Dus gewoon lekker meedoen. Hey, stel je voor, je bent op vakantie in Hongkong. Je besluit gewoon even lekker te gaan eten. Alleen dit keer check je voor de verandering niet als eerst alle reviews, maar loop je gewoon lekker naar een restaurant. Je denkt, ah, ziet er goed uit, ik bestel daar wat. Je bestelt een satéetje, noedels, beetje rundvlees, neemt het mee in een bakje. En vervolgens kom je thuis. Je doet dat bakje open. Nou, ondertussen je schrikt je helemaal de pleuris. De vraag aan jou, wat zat er in dat bakje? Antwoord A, een gebruikte condoom. Antwoord B, een rat. Of antwoord C, een kakkerlak. Wauw. Crazy. Crazy. Als een van deze drie dingen in jouw bakje zit. Antwoord A, een gebruikte condoom. Antwoord B, een rat. Of antwoord C, een kakkerlak. Antwoord waarvan jij denkt dat die goed is, die kan je nu droppen in de NPO Luisteren. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Ondertussen natuurlijk lekkere muziek door je speakers. Met onder andere de nummer 1 uit de Funny Six Chart.

0: naar huis heeft genomen, maakt het bakje open en krijgt vervolgens de schrik van haar leven. De vraag aan jou, waarom kreeg zij de schrik van haar leven? Antwoord A, een gebruikte condoom zat daarin, helemaal vol met pacha, smerig. Antwoord B, een rat. Of antwoord C, een kakkerlak. Nou, de NPO-luisteraar die is wat dat betreft wel alle kanten opgegaan. Ik zie onder andere voor antwoord A, daar gaat Jen voor. Antwoord B, meest gekozen. Onder andere Spooky, May, Patty. Even kijken, wie zie ik nog meer? Dunja zie ik. Ik krijg zelfs ook nog te horen van Rihanna. Die gaat dan uiteindelijk voor antwoord C. Die zegt, gadverdamme, een vieze kakkerlak. Ik zou spontaan gillen. Gillen is niet het enige wat ik zou doen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Char die zegt, ja, ik denk serieus dat het juist een condoom is. Laten we een keer niet voor die standaard rat of muis gaan. Ik hoor je. Eventjes een beetje upshaken. Maar ik kreeg ook nog een spraakbericht binnen van King.
1: Yo, goedemorgen, kunnen. Ik ga voor antwoord B, man. Ik denk wel dat er een rat erin zat, man. Ja, maar kapot vies. Eina. Cheers, wa.
0: Ah, cheers. Cheers, wa. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord. Zat er dan een rat in? Of was het antwoord A, gebruikte condoom, beetje zoals Charles zegt, van weet je, laten we niet die standaard antwoorden kiezen. Of toch uiteindelijk antwoord C. Ik krijg trouwens nog vers van de pers binnen van Olivier. Antwoord D, de vehepot van Lexus de Don. Die hadden er ook in kunnen zitten. Wie weet, wie weet. Het juiste antwoord wat deze vrouw trof in haar bakje eten is antwoord B. Een rat. Een rat. Ja, en het ergste is nog, het was een pasgeboren rat die ook nog gewoon bewoog. Ja, tussen de noedels zie je opeens gewoon een pasgeboren rat zie je gewoon bewegen. Nou, die vrouw filmde, de voedselinspectie die kwam voorbij. Natuurlijk kreeg dat restaurant een dikke onvoldoende. Een beetje zoals mijn wiskundecijfers back in the days. Maar goed, ja, volgende keer zou ik toch adviseren, check even de reviews. Want een pasgeboren rat in je eten hebben, ik denk dat niet op je bingo kaart staat voor 2026 of überhaupt welk jaar dan ook. Ja. Laten we weer de muziek.

0: dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Theorietoppers.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan...

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
7: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
8: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
9: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
6: kijk.
8: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Zometeen de middag heerlijk opstarten met Frenna, maar ook Panna van Jonna Fraser. En de artiest die gecanceld is met het vooroptreden bij Ed Sheeran, die staat ook voor je klaar, omdat hij te vaak Free Palestine heeft geroepen. Ja, wie het is, dat hoor je zometeen. Er is nog tijd voor het laatste nieuws van Jasper NOS op 3. Een hele goede morgenmiddag.
13: Goedemorgenmiddag. Het kabinet moet kiezen tussen samenwerken met links of rechts. Dat is de boodschap van pro-leider Klaver. Het kabinet heeft geen meerderheid en heeft dus andere partijen nodig om plannen er doorheen te krijgen. Het liefst bekijken ze voor ieder thema apart wie het wil steunen. Maar dat ziet Klaver niet zitten.
14: Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Paternotte. Maar dit is echt een potje politieke gaslighting van heb ik jou daar. Dus jullie hebben gezegd we willen geen kabinet maken met Ja 21. Daardoor hebben we een instabiel minderheidskabinet. En komt u nu tegen mij zeggen... Nee, maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eertmans. Hou op.
13: Ja, Joost Eertmans van Ja 21 is het met Klaver eens. Ook hij wil dat het kabinet kiest tussen links of rechts. Ander nieuws dan. Bij een bedrijf in Asten in Brabant is een schadelijk en bijtend gas vrijgekomen. Volgens Omroep Brabant gebeurde dat door een productiefout. Het bijtende gas komt langzaam naar buiten en de brandweer is met groot materieel uitgerukt. In een NL Alert worden mensen in de omgeving van Asten gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. En Lionel Messi gaat toch nog één keer voor het Argentijnse voetbalelftal spelen. Hij had aangekondigd dat hij ging stoppen. Dus in principe was de verloren WK-finale tegen Spanje zijn laatste wedstrijd.
15: En dan is hier het eindsignaal. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi.
13: Ja, maar hij komt dus nog één keer in actie voor zijn land tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin over een maand. De Argentijnse voetbalbond vindt dat Messi een goed afscheid verdient. Ik heb het weer nog voor je. Veel buien vandaag tussendoor. Af en toe de zon, maar het waait ook hard. En het wordt een graad of 18 vandaag.
12: Quincy. Panna is onderweg. Maar eerst tijd voor Frenna. Dit is Django.

jouw Macklemore met Thrift Shop. Om Macklemore natuurlijk heel erg veel te doen. Nu hij uit het voorprogramma is gehaald bij Ed Sheeran. Daarover straks meer bij Chris en Fruitig. Ik ga jou zo meteen meer vertellen over een vrouwelijke artieste van Nederlandse bodem die met een nieuw album gaat komen. Om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor Bokkusam, Chief High Guest en Topperig met Gunnen.

Jade Lauren in de nacht tijdens Rewind of Phonics. Die vrouwelijke artiesten die met een album gaat komen. 2020 was haar debuutalbum Reflecties. En ze heeft heel veel singles uitgebracht in die tussentijd. Maar een nieuw album, die kwam er maar niet van. En afgelopen weekend tijdens Parels van de Stad was daar dan een QR-code die je kon scannen. Om vervolgens dus te zien dat zij met een vervolgalbum gaat komen. Miss Lauren, ik zou zeker ga die checken. 25 september moet die uitkomen. Ik denk dat dit wel een banger gaat worden, hoor.

Freska en... Met Bare Minimum tijdens Rewind to Phonics. Het is half één, nog een klein kwartiertje te gaan. Is het kwart voor één en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie moeten gaan zorgen. Dus heb je er eentje liggen waarvan je zegt, Quincy, die moet je zo meteen draaien. NPO luister, this is the place to be.

energie gaat zitten. Het is woensdag, we breken die week zo pas doormidden. Alleen met welke tunes gaan jij en ik dat doen? Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat altijd voor je open. Maar nu heb ik die ene specifieke energieke tune van jou nodig. Ja, kan je dat alsjeblieft voor mij doen? NPO Luister-app openen, naar de chat toe gaan en stuur mij die tune. En voordat we die energie induiken, heb ik eerst echt een banger van je welste voor je klaarstaan. Ja? Dus terwijl jij je haast naar die NPO Luister-app, stel voor Boys to Men.

Russian, Rauw Alejandro en Wiskot. Pongo, die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Het is kwart voor één en tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En Bas die stuurde de eerste door. Je zegt, Quinn, wat zegt een Drake 21 Savage met Jimmy Cooks? Je hoort.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Ja,
2: nee,
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: It's complicated.

0: een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij net op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens Klaver tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat het vooral aan de houding van Klaver zelf ligt, doordat hij niet met rechtse partijen om tafel wil. Daarmee belooft het dus een lange dag te gaan worden in Politiek Den Haag, zegt verslaggever Noeska van der Meijden.
1: De VVD zou het liefst met rechtse partijen samenwerken en CDA en D66 het liefst met links. Dus de oppositie gaat proberen daar vandaag in te prikken. Het is duidelijk, de irritatie bij de oppositie is hoog over de houding van het kabinet. Het is de vraag of de coalitie lukt om zich niet uit elkaar te laten spelen. Maar hoe dan ook verwacht ik wel dat het een fel debat gaat worden.
0: Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. En ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van een havenstad in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is al vaak doelwit van Russische aanvallen. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zegt Ruben Echt van de economieredactie.
2: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling.
0: Sommige afspraken gaan per direct in. En badmeesters en badjuffen in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de gaten te houden. Ja, 10 camera's houden het water van het zwembad in de gaten. En zodra het systeem iets verdacht ziet, krijgt de badjuf een seintje op haar horloge.
3: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Daar krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan kort swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen. Ja,
0: het systeem heeft inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Het weer vandaag is het een komen en gaan van buitjes. Aan de kust waait het vrij krachtig nog steeds vanmiddag. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 18.

alweer uit op vrijdag 1 uur. Dan hebben we een nieuwe lijst met de 40 populairste tracks van dit moment, de Phonix X-Chart.

om hier van 1 tot 4 om de tunes voor je te spinnen. En natuurlijk het laatste nieuws te brengen. Zometeen ook Yo Silvio, Young Felix met Toxic. En ook Bososo met Oh My Lay featuring Ozuna. En soms weet je gewoon, al voordat je iets gezegd hebt van de uitsmijter, dat je er vanavond niet in komt. En het vervelende is, jij geeft me ook de reden dat je er niet in mag. Zo meteen hoor je welke drie dingen je al bij de voordeur van een club kansloos kunnen maken. Na deze van Karel en Ronnie Flex, dit is Voodoo.

0: Er is trouwens één persoon die op zaterdagavond meer macht heeft over jouw geluk dan jouw baas, je ex en je moeder bij elkaar. Chris. De door bitch, oftewel de uitsmijter natuurlijk van de club. Want je kan ook echt 2 uur lang aan je outfit hebben gewerkt. 40 euro aan Uber hebben betaald. Al 3 keer tegen vrienden hebben gezegd van ja, vanavond gaan we echt los. We gaan er echt wat van maken. Maar als hij of zij die deur doet en zegt van dat gaat het niet worden. Dan ga je helemaal nergens los. Hè. En het pijnlijke ook is, soms heb je het gewoon echt aan jezelf te danken. Maar voordat jij denkt dat je automatisch binnen bent in de club, heb ik 3 manieren waarop jij je eigen clubavond al bij de voordeur kan gaan verpesten. En dat is dan...
1: Nummer 1.
0: Je idee vergeten. Kijk, je hebt je telefoon, je powerbank, kauwgom, parfum, lipgloss, misschien zelfs een condoom meegenomen voor een scenario wat misschien eens gaat gebeuren. Mijn ideekaart, oh maar.
1: Nummer 2.
0: Ruzie maken in de rij. Kijk, dit snap ik nooit, hè. Je bent nog niet eens binnen en je hebt nu al beef. Als jij bij de voordeur loopt te schreeuwen, mensen lastig valt, wat denk je zelf dan?
1: Nummer 3.
0: En dat is als je binnenkomt in een trainingspak. Ja, sorry hoor, je wil uitgaan in een trina. Je gaat naar een club, hè, niet naar een voetbaltraining. Kijk, je vrienden staan daar gewoon in hun beste outfit. Ze hebben parfum gespoten alsof hun lever ervan afhinkt. En jij komt gewoon aan alsof ieder moment nog een warming-up gedaan kan worden. En dan bij de deur ook nog verbaasd kijken van ja, ha, waarom kom ik niet binnen? Ja,

0: Het had ook gewoon zo gekund. Daar gaan we het zo meteen over hebben in de linecheck naar deze van Issius B. En Lil Kleine is even te dronken.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: je samen Dior en 30 Degrees? En wat zijn jouw chat-irritaties?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Line check.
0: In de line check duiken we natuurlijk in de songteksten van onze favoriete Phonix tracks. En er zijn tegenwoordig echt heel veel manieren om iemand te bereiken. Toch, je kan appen, je kan iemand snappen, je kan DM'en, je kan bellen. Voice.

Dit is mijn langste sms voor een tijdje. Want iedereen heeft gewoon een compleet eigen appstijl, snap je? Je hebt van die mensen die één bericht sturen alsof het een heel contract is. En je hebt die mensen die ieder woord apart sturen. Van bro, je gelooft nooit wat er net is gebeurd. En je hoort het me zeggen, het is hinderlijk toch? Zeg gewoon wat je wil zeggen, ik kan daar niet tegen. Als er iets serieus is, geef me gewoon die labtekst. Hoofdstuk 1 tot en met 7 is al gelijk een popcorn en ijs die erbij te gaan nemen, toch? Ik heb alleen één keer zo'n enorme tekst gestuurd. En achteraf dacht ik van ja, dit had misschien ook gewoon in twee zinnen gekund. Of je hebt ook nog eens van die mensen, en ik betrap me er zelf ook nog eens op, ik moet er ook even aan werken, dat ik een podcast stuur van 4 afleveringen en elke aflevering duurt gewoon 5 tot 10 minuten in een spraakmemo. maar ik ben benieuwd hoe het bij jou zit eigenlijk. Wat zijn jouw grootste chat-irritaties? Dingen waarvan je denkt, ja, dit had ook gewoon letterlijk in zo'n bericht kunnen doen. Of die gifjes of die memes die mensen sturen. Ik hoef dat allemaal niet. Hou het gewoon simpel. Ik weet zeker dat jij ook eentje hebt. Wat zijn jouw grootste chat-irritaties? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Franglish me jungle.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. En we zijn gedoken in de lijns van Frenna, langste sms.
3: Dit is mijn langste sms voor een tijdje. Hey, dit is mijn langste sms voor een while.
0: Het kan misschien wel een irritatie voor jou zijn. Mensen die hele lappe tekst sturen via WhatsApp. Of mensen die een podcastaflevering opnemen van 1 kwartier, 20 minuten om jou iets duidelijk te maken. Ik ben benieuwd hoe het bij jou zit. Wat zijn jouw grootste chat-irritaties? En Casper die schrijft in de NPO-luisterapp. Ik zeg je eerlijk, ik stuur alles apart achter elkaar. Omdat ik dan weet dat ik snel een reactie krijg als meldingen blijven gaan. Hé hey Casper, je bent hinderlijk. Maar ik vind het, ik snap je tactiek. Want als je constant die meldingen krijgt, dan ga je ook het gevoel krijgt van, blijkbaar is het dringend, laat me even snel reageren. Melissa schrijft, als iemand kapot lang doet over een berichtje sturen, hele dag moet ik kijken naar dat aan het typen, kapot hinderlijk. Shani zegt, mensen die een duimpje sturen, zo'n emoji, terwijl je hart hebt opgelucht in een lang berichtje, dan zou ik je echt wel wat willen aandoen. Jasper, goedemiddag man.
4: Yo.
0: Hoe zit het bij jou, wat zijn jouw grootste chat-irritaties?
4: Ja, als iemand je een vraag stuurt, en dan na die vraag nog een extra vraagteken. Zo van, het was al duidelijk dat het een vraag was, toch? Waar wordt dat ongeduld?
0: Mensen hebben geen tijd meer tegenwoordig, toch?
4: Nee, maar hoe wil je dan reageren? Want zeg maar, ik ben dan al aan het typen op je vraag. Dan krijg je nog die vraagteken, denk ik, ah, laat maar.
0: Oh, dus ze zien al dat je aan het typen bent, alsnog sturen ze een vraagteken.
4: Ja, toch, gelijk de achteraan. Dat ik dan denk van, het was al duidelijk dat het een vraag was. En nu kom je nog, zeg maar, die vraagteken sturen van, is het dan een vraag of... Wat is je doel dan? En dan
0: maar wat is het sowieso een ding met mensen die willen dat je gewoon heel snel reageert? Ik ben een hele trage app, ik zeg je heel eerlijk bro. Je kan mij een berichtje sturen en na 6, 7 uur heb ik nog niet gereageerd.
4: Is wel snel man, 6, 7 uur.
0: Ja, is dat snel? Ja? Hoe lang ben jij erover?
4: Ja, soms ik kijk terug dan denk ik, oh, dat is al een week geleden.
0: Oh, wauw.
4: Zeg maar, als je me echt nodig hebt, bel me dan, snap je?
0: Ik snap jou man. Ik ben ook veel meer aan bellen dan appen, maar een week later... Kijk, dan was het blijkbaar niet dringend genoeg als iemand jou geappt met iets, toch?
4: Nee.
0: Oké. En heb je nog meer chat-irritaties?
4: Nee, ja, op blauw laten, denk ik.
0: Kijk, ik heb een perfecte tip voor je, bro. Zet dat uit. Dat is het grootste ding waar mensen hun relatie mee kapot maken. Vrienden, maar ook in je eigen liefdesrelatie. Zet die leesbewijzen uit.
4: Ja, man.
0: Heb je ze uitstaan?
4: Ja, man.
0: Hè? Heb je ze uitstaan of heb je ze aan?
4: Nee, ik ga ze zo uitzetten.
0: Goed zo. Thanks Jasper.
4: Ja toch, rustig aan.
0: Later.

0: domino'sweekies.nl en level up your business.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Business Takkies wordt georganiseerd door Fannix in samenwerking met grote spelers en de gemeente Amsterdam Nieuw-West. Meld je nu gratis aan via businesstakkies.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound. Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. Het 360community.nl.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet je wat?
6: Kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Dubbele gevoelens bij de oppositie in de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat ze hun plannen steunen. Dat is nodig omdat het kabinet geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Pro-leider Klaver vindt het gek hoe het kabinet zich op dit moment opstelt, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Namelijk dat Jesse Klaver en zijn pro, toen nog GroenLinks PvdA, niet mee mocht doen met de formatie, werd daar buiten gehouden. En dat eigenlijk het verhaal van D66 richting hen nu is van ja, maar jullie moeten ons wel meewerken om de plannen die wij hebben en waarin wij jullie toch zo tegemoet zijn gekomen te verwezenlijken.
0: En dat voelt voor Jesse Klaver dus niet helemaal eerlijk. Vandaag en morgen wordt er in de Tweede Kamer nog verder gepraat over die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Martina Koeman is overleden, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Ze leed al langere tijd aan borstkanker. Ronald Koeman zegt dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde heeft afscheid genomen van zijn vrouw. Martina Koeman was 65 jaar. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat afgelopen zondag een goudmijn is ingestort. Het gaat om een mijn in het woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. En als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, kunnen zorgverleners sneller ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden ook een betere kwaliteit van leven. Er is voor dit systeem gekozen voor longkankerpatiënten omdat zij meestal langere trajecten ondergaan, zegt de onderzoeker.
2: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
0: Het Radboud UMC wil nu dat die app beschikbaar komt voor alle longkankerpatiënten in Nederland. Het weer, een mix van zon en bewolking bij zo'n 18 graden. Tussendoor ook nog kans op een bui met een klap onweer daarbij. Later vanmiddag droogt het vanuit het westen steeds verder op. Morgen een bewolkte dag met opnieuw buitjes bij opnieuw 18 graden.
3: Our Star hoor je zometeen aan Idali. Dit is nooit echt van mij.

is eigenlijk helemaal kapot. Niet meer te redden. Elke keer als ik er wat instop aan muziek, komen er hele gecrushed versies uit. Heel kort in bepaalde snippets, maar jou de vraag, welke artiest zit erin verstopt? Wat ik al zei, hij gaat echt oprecht heel snel. Dus duik zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp als je weet welke artiest het is. Want dan ga je er vandoor met exclusieve Phonics sokken. Tenminste, als je de snelste bent in de NPO Luisterapp op de vraag, welke artiest hoor je hier in de Beat Blender? Beat Blender. Heb je al enig idee? Denk je te weten wie het is? Ik zou zeggen,

our face met al mijn ladies. Beat Blender. Verzamelen in de NPO Luisterapp, want daar is waar het gebeurt. De Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest, maar welke artiest is het? Die vraag is dus voor jou. 010-player, die denkt dat het Frenna is. Emotie.

extra hit meegeven. En dat is dat deze mannelijk artiest, hè? Mannelijk artiest, hij is niet vies van vakanties op Marbella op een boot. Genietende van een bubbeltje in zijn rechterhand. Snap je wat ik bedoel? Mannelijk artiest, niet vies van vakanties in Marbella op een boot. En hij geniet van een bubbeltje in zijn rechterhand.

0: deze mannelijke artiest is sowieso niet vies van vakanties op Marbella, op een boot. En hij geniet dan van een bubbeltje in zijn rechterhand. Ja, daar kom je eigenlijk maar uit op één naam, toch?
1: Yo, Chris. Dit is sowieso...
2: Ja, ja, it's your boy.
1: Dope boy, man. Dit was easy, Chris.
3: Dopey, dopey, dopey boy.

0: naar Hafal. Gefeliciteerd!
1: Hey, dankjewel!
0: Lekker, man!
1: Dankjewel, Tim!
0: Hé, hey, vanwaar je enthousiasme? Je was echt snel, bro. Hoe kon dat?
1: Ja, het kon nog sneller, maar de internet deed een beetje kloten.
0: Oh, je bleef nog haken, toch?
1: Ja,
0: moet je nagaan.
1: Probeer het opnieuw, gaf die aan.
0: Moet je nagaan, hè? Met internet wat even niet meewerkt, ben je alsnog de snelste.
1: Het is me gegund.
0: Het is je gegund, man.
1: Eindelijk.
0: Hey, die sokken die komen jouw kant op. Ja, eindelijk, je hebt het vaak geprobeerd, hè?
1: Ja, wel, best wel.
0: Zo zie je waar de aanhouder wint altijd, bro.
1: Altijd.
0: Sokken komen dus jouw kant op. En welke track van Dobo wil je horen?
1: Ah, weet je wat, pak die bubbeltjes maar. Gooi wat maar bel je op ons.

Make it hier op Funnick. Zometeen ook Bees and Honey featuring Omalay en Beam as we get high. En ik heb de perfecte tip voor je over hoe je heel makkelijk namen kan onthouden als je daarmee struggelt. Na deze van Henky T samen met KM. Dit is R&B shit. Een hele goede middag.

0: van wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Panics. En ken je dat trouwens? Dat iemand zich voorstelt, die zegt zijn naam of haar naam. En dan 6 seconden later is ze alweer weg. Dat heb ik dus ook heel vaak als ik mensen mij laat voorstellen. Panics.

0: King Faisal gaan poelen.
1: Alleen nieuws, kom.
2: Wie? Niels, hij heet geen Niels.
3: Heet
2: hij? Heet hij?
0: Maar hier zijn dus trucjes voor, hè. Wat je kan doen is herhaal iemands naam meteen één keer en gebruik hem later nog eens. Dus niet naar iedere zin van, hey Naomi, wat zei je? Not too much, maar het gaat wel werken om namen gewoon meteen te herhalen. Maar je kan ook gewoon een random associatie maken. Dus stel je voor, je hebt een bas voor je en hij speelt basgitaar. Dan is het gewoon Bas met de bas of Naomi met opvallende nagels. Naomi, nagels. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar je hoofd vindt dat blijkbaar gewoon fantastisch. En dan mijn grootste fout eigenlijk is... ik luister gewoon niet goed als iemand zijn naam zegt. Ik ben alweer met mijn hoofd van wat ga ik hierna zeggen. En tegen de tijd dat ik terug ben is die naam alweer vertrokken. Dus misschien wel de beste truc gewoon... Luister 1 seconde en dan echt. En als je me alsnog niet weet...

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus.
6: Ja, weet kijk.
4: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Heb jij een bedrijf, een side hustle, of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: fluffy's.nl en level up your business.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je ze voor je? Die Cadiz Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De daders van de spoorwegsabotage gisteren worden gepakt. Dat zegt justitieminister Van Wiel. ProRail denkt juist dat het super lastig gaat worden, omdat er maar weinig beelden zijn van de sabotageactie. Maar toch zegt minister Van Wiel zeker te zijn van zijn zaak.
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere manieren om hier achter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken en we komen hier achter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
0: Op meerdere plekken werden gisteren buizen en startkabels op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in vooral het noorden en oosten werd ontregeld. ProRail plaatst nu extra camera's langs het spoor. In de Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren al waarschuwingen over de veiligheid. In dat gebouw woonden ontheemde Palestijnen. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven nog zeker 90 dagen langer vastzitten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die beschuldigd wordt van drugshandel. Een beveiliger van 51 kwam erbij om het leven. En voorlopig gaan we dit niet meer horen in Den Bosch. Ja, de klokken van de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch. Die klokken, maar ook de klokken van het stadhuis, worden voorlopig niet meer bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie is die toren namelijk te gevaarlijk. PRDS mag er voorlopig niet meer komen, omdat het er te onveilig is. En de sloten zijn zelfs al vervangen. Wat er precies aan de hand is, dat gaan we later horen, want de gemeente wacht nog op het rapport met daarin de onderbouwing. Het weer, een mix van zon en wolken nog steeds bij zo'n 18 graden. Tussendoor ook nog kans op een bui met een klap onweer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen een bewolkte dag met wel kans op buitjes. Het wordt dan opnieuw 18 graden. En zo.

volgens de Verenigde Naties nog steeds zeer ernstig blijft. Er vallen nog steeds slachtoffers door Israëlische luchtaanvallen, andere aanvallen en mensen die gedwongen zijn om hun huis te verlaten, maar binnen de grenzen van hun eigen land moeten blijven. En Macklemore die spreekt zich al een hele lange tijd uit voor de Palestijnen. Deed dat ook tijdens zijn shows als support act van Ed Sheeran. En hij riep daar Free Palestine. Hij bracht ook zijn eigen protestsong Hinds Hall. Kwam vervolgens heel veel kritiek op. Er zijn zelfs hele petities gestart om Macklemore van het podium af te krijgen. Meerdere Amerikaanse locaties weten dat ze de show van Ed Sheeran niet willen laten doorgaan als Macklemore op de line-up blijft staan als support act. Tourorganisatie haalde hem vervolgens van Amerikaanse shows af die nog gaan plaatsvinden. En Ed Sheeran die zegt eigenlijk van luister eens, ik heb geprobeerd om een oplossing te vinden, maar dit is buiten mijn macht. En toen begon het allemaal te schuiven. Wat Phineas, Aaron Rowe, Lucas Graham, allemaal artiesten, allemaal andere support acts binnen de tour van Ed Sheeran, die trokken zich daarna ook weer terug. Ook Bayoga, dat is de begeleidingsband van Ed Sheeran tijdens de tour, is inmiddels opgestapt. En allemaal uit protest tegen het schrappen van Macklemore en uit solidariteit natuurlijk voor de Palestijnen. En daarmee ontstaat nu ook een veel grotere discussie. Want hoeveel ruimte moet een artiest eigenlijk krijgen om zich op een groot podium uit te spreken over dit soort onderwerpen? Want je kan wel iemand zijn microfoon afnemen, maar zijn stem blijft net zo luid. En dat

0: even vragen, ja, want je bent 7 uur 's ochtends begonnen met werk, want je doet badkamer renoveren, toch?
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Wat is nou het zwaarste aan een badkamer renoveren?
1: Ja, slopen en spullen showen.
0: Toch wel, hè? Het is voornamelijk dat showwerk, hè? Maar het plaatsen zelf, dat valt nog wel mee, of waar moet ik aan denken?
1: Maar dat is leuk.
0: Oké, dat is leuk om te doen. Oké. Maar ik kan me voorstellen, als je 7 uur 's ochtends bent begonnen, het is nu, 5:30, dat je toch even extra energie nodig hebt met een powerpokoe. Welke tune is dat voor jou?
1: Voor mij is dat FMG met Baba John.
0: En waarom die tune?
1: Het is gewoon een powerpokoe, even energie omhoog gooien, man.
0: Let's go!
2: De powerpokoe! Mm-hmm.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: Taxis.nl en level up your business.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

0: x.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz heb je halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er wordt al de hele dag superdruk gepraat in de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet gisteren presenteerde. De vraag blijft de hele tijd: hoe gaat het kabinet aan een meerderheid komen voor die plannen? Gaan ze samenwerken met links of met rechts? Geert Wilders verweet Jan Paternotte van D66 dat als ze geen duidelijke keuze maken voor een kant, dan dat hun kabinet snel klaar is. Maar Paternotte gelooft daar helemaal niks van.
1: Omdat ik hele andere keuzes maak dan de heer Wilders. Die namelijk inderdaad hier oproept om meteen maar er een einde aan te maken. Terwijl ik op zoek ga naar die brede samenwerking. En ik weet zeker dat, ik zie dat in peilingen, dat Nederlanders dat ook van ons verwachten. Dat wij niet in onze schuttersputjes blijven zitten, maar dat we bruggen proberen te slaan. En mensen die een kabinet laten vallen omdat ze denken het is wat ik wil en anders zoekt iedereen het maar uit, die worden daardoor de kiezer niet voor beloond.
0: Ja, dat was nog even een sneer van Paternotte naar Wilders. Hij zei eigenlijk mee dat hij niet beloond is door de kiezers Wilders. Na het vallen van het kabinet, waarin de PVV de allergrootste was. Het debat is nog steeds aan de gang en gaat ook morgen nog door. Bij een bedrijf in Asten is vanochtend een wolk gas ontsnapt. En het zijn geen ongevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Dat zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
0: Ja, een speciaal team in gaspakken is in dat pand en gaat de loods nu ontluchten. De bedrijven en de woonwijk achter het bedrijf zijn ontruimd. Bewoners in de omgeving krijgen het advies om hun ramen en deuren dicht te houden en binnen te blijven. Het Nederlandse Koningshuis kost volgend jaar ietsjes meer dan dit jaar. Dat staat in de miljoenennota. De begroting voor de monarchie valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt zodat de salarissen van medewerkers omhoog gaan. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. En dan nog nieuws over... Formule 1, want de kalender voor volgend jaar is bekend. Wat opvalt is dat er volgend jaar geen 6, maar 10 sprintraces zijn. En dat is een record. Waaronder eentje in Monaco. En dat wordt gezien als een super lastig parcours vanwege alle smalle straatjes daar. En ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Die vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen een grijze dag met veel regen. Het wordt dan opnieuw als vandaag 18 graden.
3: Fresh KM door je speakers naar Jay.

0: En Wes. Als je politiek wil uitspreken, dan kan het zomaar je carrière kosten. Dat is toch wel echt het nieuws van de dag. Macklemore is gecanceld bij de tour van Ed Sheeran omdat hij dingen zegt zoals dit.
1: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: En daardoor is hij dus gewoon van het voorprogramma afgehaald.
2: Ja, ik vind het echt insane. Insane.
0: Ja, en vandaag besloot dus ook de band van Ed Sheeran te stoppen om Macklemore te steunen. Dus dat is, vind ik wel. Het, volgens mij is het hele voorprogramma weg. Het hele voorprogramma van zijn concert is weg.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik zag dat Macklemore, wat zeg ik nou? Ed Sheeran had dan wel gereageerd erop. Maar in principe heb ik zoiets van, laat ze gewoon allemaal spelen.
0: Hij zegt dat, dat hij niet de keuze heeft gemaakt, maar dat het de organisator is die hem eraf heeft gehaald.
2: Het is toch zijn tour? Dus met andere woorden zegt hij dat hij gewoon een poppetje is en dat hij helemaal niks te zeggen heeft. En dat hij gewoon, dat er een tour, dat zijn
0: de grote
2: naam,
0: Ed Sheeran, hè?
2: Ed Sheeran, met, wat, Ed Sheeran. Met 50 miljoen
0: volgers. I'm in love with the shape of you.
2: Ja, nou, shape, even serieus. Je bent gewoon een muppet.
0: Your legs don't work like they used to be.
2: Maar ik vind het wel insane dat je kan je gewoon als artiest zijnde blijkbaar niet uitspreken of het gaat gewoon al je geld kosten. Dat is gewoon
0: ik heb even wat meer dingen daarover gedaan. Kelani, die miste sponsor, die doet zijn samenwerkingen met andere artiesten naar haar Palestina steun.
2: Ja.
0: Een model Bella Hadid, die half Palestijns is, liep modeshows en contracten mis voor haar openlijk steunen van Palestina.
2: Ja.
0: Ik zal je nog wat vertellen. Ook mensen in Nederland die Palestina steunen. Influencers die ik ken. Grote influencers die ik ken. Dat op het moment dat zij
2: iets posten,
0: maar ook bijvoorbeeld alleen al het vlaggetje Palestina in hun bio doen.
2: Ja, ik heb het ook zelf meegemaakt hoor. Je wordt gewoon geshadowband.
0: 40% tot 50% minder views, minder likes, waardoor hun engagement minder waard wordt. Waardoor hun profiel minder waard wordt. Waardoor ze dus minder geld kunnen verdienen.
2: Maar ik heb zoiets van, I don't care. Dan zij het maar zo. Ik ga niet zomaar mij stil laten leggen omdat ik dan minder geld verdien. Want ik heb dan zoiets van, dan ben je in mijn ogen gewoon een poppetje.
0: Kijk, dit gaat dan specifiek. Ja, dat zeg jij natuurlijk. Maar er zijn ook gewoon mensen die monden moeten voeden. Die hun huur moeten betalen. Die hun dus,
2: over de rug van lijken.
0: Nee, ik bedoel van, ik snap heus wel dat als op een gegeven moment... Als jij, noem maar wat, eerst verdien je 3000 euro... Ja. En dan blijf je Palestina dingen posten en dat wordt 1500 euro... en dat je in geldproblemen komt... Dan snap ik wel, als je daar dan op een gegeven moment denkt van... misschien moet ik het iets minder doen, zodat ik weer wat meer geld kan verdienen.
2: Ik snap dat je het minder doet om die reden... maar dan dat je nog steeds een manier gaat vinden om er wel over te blijven praten.
0: Nee, eens. Maar ik dacht, misschien is het sowieso even een goede om het over te hebben. Kan je sowieso...
2: in deze tijd nog?
0: Je politiek uitspreken.
2: Ik denk als jij je carrière boven alles zet, dan gaat dat niet lukken.
0: Nee, dus ik bedoel ook gewoon iemand die op het kantoor werkt. Als jij bijvoorbeeld, als ik noem maar wat, de PVV die wint... en hij doet een foto van Geert Wilders post op zijn Facebook... en hij zegt, andersom iemand anders... zijn dat dingen die moeten kunnen? Of zeg je van, nou, het is misschien beter...
2: Voor het eerst vind ik deze zo lastig... omdat ik dit zelf heb ervaren ooit bij een bedrijf waar ik werkte. Omdat zij
0: en nogmaals, wij van, hebben geen politieke voorkeur voor niemand. Dus ik doe nu de PVV, maar we kunnen het ook gewoon over de VVD hebben... of het CDA. Laten we dat voor de zekerheid maar doen. Anders is het weer typisch van iets die het over de PVV...
2: Ik hoop gewoon ten alle tijde dat je politiek juist niet op werk bespreekt. Omdat je daar echt ruzie om kan krijgen.
0: Maar ja, aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk.
2: Ja, waarom, superbelangrijk.
0: Want als je het gesprek over Palestina niet aangaat... Waar ga je dat dan wel doen?
2: Ja, ik vind het
0: Hoe kunnen we dan wel impact maken? Maar het kan ook zomaar zijn dat je flinke ruzie gaat krijgen.
2: Ik zeg dan wel uitspreken. Maar wel gewoon in mijn achterhoofd hebben dat ik misschien echt heel veel vijanden ga hebben. Ook op de werkvloer. Maar dan ga ik het gewoon liever uitspreken.
0: Oké, dus jij zegt gewoon politiek uitspreken op de werkvloer. Ja, ik vind het wel een goeie. Moet je politiek bespreken in je carrière of bij je carrière? En dat kan dus echt... Je carrière, ik denk altijd iets groots, maar dat is gewoon dus op je werk.
2: Ja.
0: Dus gewoon op jouw werk moet daar juist politiek besproken kunnen worden. Want dat is eigenlijk wat deze artiesten ook doen. Ze nemen het politiek mee naar hun werk. Ze hebben een podium, ze hebben een stem, ze laten zich horen. Wij doen dat hier op onze manier. Maar het kan wel ten koste gaan van je werk. Dus dat vind jij, moet je politiek gewoon kunnen uitspreken op je werk. Laat het weten in de NPO Luister app. Waarom wel, waarom niet? We zijn echt heel benieuwd naar je mening, want Wef en ik vinden het best wel lastig.

0: En moet je politiek kunnen bespreken op je werk? Noordin en Wes. Ja, de afgelopen dagen gaat het natuurlijk over Ed Sheeran, zijn show Macklemore. Dat is een artiest die zich uitspreekt voor Palestina, is er vanaf gehaald. Omdat hij zich uitspreekt daarover. En ja, nu is het een hele heisaat voor het programma. Is ja,
1: maar hij miste natuurlijk weg. Allemaal shows. Dat betekent ook geen geld meer.
0: Nee, en wij hadden een beetje, yo, dit is ook wel iets wat voor ons allemaal een dingetje is. Van ja. In hoeverre spreek je je politiek uit op werk? In hoeverre heeft dat invloed op je werk? We gaan nog even naar een stukje van Macklemore luisteren.
2: I said free Palestine.
0: Kunnen het niet hard genoeg zeggen, hè?
1: Ja, ik vind het echt bizar gewoon dat dit nog steeds kan.
0: En dat, ja, je dit soort dat persoon, hij eraf wordt gehaald omdat hij zich...
1: Omdat hij zich uitspreekt erover. Dat is toch gewoon insane. En we hebben Evie namelijk aan de lijn. En zij vindt hier ook wat van. Hallo Evie.
0: Goedemiddag. Hey, politiek bespreken op werk of niet?
3: Ja, het ligt er heel erg aan waar je werkt, vind ik.
1: Wat bedoel je?
3: Nou, kijk, ik heb een overheidsfunctie, dus ik kan daar op de werkvloer gewoon echt niet over praten. Maar bijvoorbeeld, ik vind dan wel dat als je bijvoorbeeld in een kledingwinkel werkt, nou ja, dat vind ik dan weer een hele andere setting.
1: Maar doen jouw collega's dat dan niet, over politiek praten?
3: Nee. Dat is echt een no-go bij ons.
1: Oké, is dat een soort ongeschreven regel of staat dat gewoon in je contract dat dat niet mag?
3: Nou ja, het hoort meer bij de gedragscode, want ik ben dan zelf ambtenaar en in onze gedragscode staat dat wij op elk vlak zowel geloof als politiek neutraal moeten zijn als uitstraling onder diensttijd.
1: En wat vind je daarvan?
3: Ja, het is een heel dubbel iets, want sowieso ik vind dat een ambtenaar moet sowieso gewoon neutraal zijn in alles. Maar ja, je bent en blijft nog steeds een mens en je hebt je meningen en je hebt je normen en waardes. En daar hecht ik best wel veel aan.
0: Ja, een heel groot gedeelte is natuurlijk niet ambtenaar. Wat vind je dan voor hun? Want vaak heb je toch wel dingen als mensen iets op Facebook zetten. Of dat ik toch denk, ja, beter doe maar niet, zeg maar.
3: Nou ja, uiteindelijk moet je zelf beslissen of dat slim is, ja of nee. Maar ja, als dat hetgene is wat jou aanspreekt en wat tussen jouw normen en waardes past. En wat bij jou als persoon past, nou ja... Wie ben ik om te zeggen ja of nee daartegen?
0: We gaan even luisteren naar Samir, die heeft ook een berichtje naar NPO Luister heb gestuurd. Thanks daarvoor.
4: Mijn moeder die zei vroeger altijd, doe nooit je politieke voorkeur delen met anderen. Ja, met de jaren heb je eigenlijk wel gezien waarom je het niet kan doen. Je wordt tegen elkaar opgezet of mensen die met een bepaalde mening vinden dat ze, ja, dat je jouw mening niet mag delen, maar hun eigenlijk hun mening wel. Of anders word je geboycott.
0: Ja, Samir zegt ook voor de zekerheid maar beter niet doen.
3: Ja.
1: Ja, ik blijf het toch insane vinden. Dus met andere woorden is het van, hou je mond, dat gaat beter voor je zijn. En de rest mag gewoon verder gaan met wat ze eigenlijk doen. Ik heb zoiets van, als wij ons niet uitspreken over wat er gebeurt in een politiek wat fout is, dan kunnen zij gewoon vrij doorgaan met wat ze willen doen en dit soort dingen blijven doen. Als wij er niet over praten, dan kunnen we mogelijk nooit veranderingen erin gaan brengen. En dat voor wat? Voor geld? Ja, ik weet niet, dat gaat me net even te ver.
0: Ja, de Funny Fam die zegt ook, spreek je uit, maar er kunnen dus wel consequenties aan zitten.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: En Wef heeft jouw hulp keihard nodig. Elke dag rond 16:45 spelen we het middagtentamen. 5 vragen, 1 kennisquiz en vooral 1 doel. Het andere team verslaan.
4: Nou ja, dat hoop ik tenminste altijd. Dat is wel ons motto in Team Wef. Maar of het lukt, dat is de vraag. Maar wie weet, met jou gaat het lukken. Je kan Team Wef in de NPO het luisterapp laten doorkomen. En dan kunnen we Noorden eindelijk een keer verslaan. Ik blijf gewoon hoop houden. Iedere dag weer opnieuw.
3: Reageer dus Team Wef, NPO luisterapp.
5: Nieuw op Funnies.
6: Delani. Daydrunk. Your City.

0: Wat runt Hef in zijn
1: Noordin?
0: Noordin.
1: Fuck.
0: 4, 3, 2,
1: Beat.
0: Nee. Hef, wat runt Hef in zijn tune puur?
2: Oh ja. Wat runt?
0: Ik weet het al. 3.
2: Een podcast?
0: Nee.
2: Hij heeft toch een podcast?
0: Ik run Hoogvliet.
2: Oh.
0: Ai, ai, ai.
1: Dat was lekking, Hef, namens...
2: hij luistert toch niet.
1: En mij, echt, excuses.
0: Jawel.
1: Jawel hoor.
2: Huh? Hebben ze tentamen?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. En we hebben alle twee een team. Team Wef of Team Noordin. En daar kan jij vandaag inkomen in Team Wef. Door te reageren Team Wef in de NPO Luister app. En daar hebben we een slachtoffer, hè?
2: Ja, Tatjana heeft dat gedaan. Hallo Tatjana.
4: Hoi.
2: Nou, we gaan hem even inmaken, hè?
1: Mohammed, denk je dat Wef...
4: We worden weekwinnaar, hè, Wef?
1: Hey, Mohammed, denk je dat Wef lekker geslapen heeft?
5: Ik denk nachtmerrie deel 3.
2: Ik vind het echt niet meer leuk.
1: Ik echt deze energie. Mohammed en ik die zijn op een winstreek van 2 keer achter elkaar. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit iemand gehad die zo lekker dezelfde energie heeft als ik.
5: Het is
1: de
5: energiegeven, toch?
1: Precies, precies. Sander, onze quizmaster, wat gaat verder gebeuren?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Als je het antwoord weet, roep je naam. Weet je het niet, dan gaan we naar de teamgenoten Mohammed of Tatjana. En onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij zoals net niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we nog een bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: Niemand wist het runnen van Hoogvliet, dus het is nog 0-0. Vraag 2. Waar val je doorheen als je ontmaskerd wordt?
2: Wef.
0: 5.
2: Een gat.
0: Nee. Noordin, als je ontmaskerd wordt in een bekende gezegde.
1: Door de mand.
0: Ja, door de mand vallen.
2: Ik vind het wel heel raar, want die weet dat hij zeg maar de gezegde
1: Maar
2: persona...
1: jij was toch als eerste die antwoord mocht geven.
2: Ja.
1: Dus waarom ga je nou zeggen?
2: Had het dan sowieso al goed gehad.
1: Had dan het goede antwoord gegeven.
2: Ja, dat weet ik niet, want jij bent van de gezegdes.
1: Dan moet je even weten luisteren.
0: 1-0 op dit moment voor Noordin. Vraag 3 alweer. Wat is de naam van de duurste tas van Hermès?
2: Wef. Birkin.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat weet ik zelfs.
0: Birkin bag. Ja.
1: Zie je niet lang over na te denken, hè? Zo voor dure tas.
0: 1-1 nu. Vraag 4. Welke artiest staat in de dikste duizend met Bon Mei en Dijnvang?
2: Wef.
0: 5. 4. 3. 2.
2: 1. Chiptas.
0: Nee. Chief. Ja, het is Chief. Ja, die staat erin.
1: Bon vibes, dacht jij?
2: Ja, ik weet niet waarom.
0: We gaan snel. Het is 2-1. Mohammed en Tatjana zijn nog niet nodig geweest. We gaan kijken bij vraag 5, de laatste van vandaag. Hoe heet de groep dat bestaat uit onder andere Iron Man, de
2: Wef.
0: Wef.
1: Oeh.
0: 5.
2: De Avengers?
0: 2-2. Iron Man, The Hulk en Captain America.
1: Oké, wat betekent dit, Quizmaster?
0: Ja, dat betekent, sorry Mohammed en Tatjana, jullie zijn niet meer nodig.
2: Oh,
0: we gaan
2: God,
0: naar de benaderingsvraag.
2: Op,
0: het is 2-2, dus pak jullie telefoons erbij. Ik heb natuurlijk weer een cijfer nodig.
2: Ik ben wel nerveus hoor, jongens.
0: Deze keer gaat het over een spel. Kennen jullie Rummy Cup goed?
2: Nee, wat is dat?
0: Rummy Cup is een bordspel, heeft heel veel steentjes. En ik wil weten uit hoeveel stenen bestaat een standaard Rummy Cup spel.
2: Is dat niet wat oude mensen spelen?
1: Maar wacht even, wacht. Is Rummy Cup dat met die lettertjes met woorden raden?
0: Nee, dat is met die cijfertjes. En 1, 2, 3, 4 op dezelfde kleurtjes.
5: Je moet straatjes maken.
2: Hey,
0: straatjes.
2: Mohammed. Als je nog 1 keer wat zegt, ben je gedisqualificeerd.
1: Ik ken het spel echt, mag ik het...
2: Nee, het mag niet. Zeg gewoon, wat was het?
1: Ik weet dat
2: nee.
1: Al, kom op, ik ken het spel.
2: Hoezo? Ik ook niet, ik ook niet.
0: We moeten snel door.
2: Wat wil je weten?
0: Uit hoeveel stenen bestaat een standaard Rummy Cup spel? Tatjana en Mohammed zijn niet meer nodig. Ik heb een cijfer van Noordin en Wef nodig. Een spelletje Rummy Cup. Oké, Noordin die zegt 52.
2: Ik heb 7.
0: 7.
5: Wauw.
1: Ik weet niet wat het is.
2: Ik weet het ook
0: Ik ga
2: niet.
0: Jullie zo meteen, als de muziek draait, ga ik het zo meteen laten zien. Maar
2: wie
0: het
2: heeft gewonnen?
0: Een bordspel. En standaard Rummy Cup spel heeft 106 stenen.
1: Yes!
2: Yes!
1: Noordin.
2: Ik weet het!

0: nou weet ik het. Tuurlijk herkende ik het. Ging jou gewoon afleiden, Wef. Je kent toch een rummieke, wat een kneus, zeg maar jij. Pijn. Daarom dacht ik dat jij dacht dat het om een dobbelsteen ging. En toen dacht je, oh, laat maar
1: een dobbelsteen?
0: Oh, wat heb ik wel lekker afgeleid. Oh. Hoe voelt het daar? Tatjana, ben je er nog?
2: Jazeker.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Said Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: ontbijtend een passend voorstel. Phonics adds. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor. 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
5: Ja, kijk.
4: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: keukencontent.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een lange dag met veel gepraat en soms ook harde woorden in de Tweede Kamer. Het gaat natuurlijk allemaal over de plannen die gisteren op Prinsjesdag gepresenteerd zijn. Het kabinet moet nu zoeken naar een meerderheid, omdat ze niet genoeg zetels in de kamers hebben. De oppositie wil dat het kabinet een duidelijke keuze maakt voor links of rechts. Dus samenwerken met Pro of Ja 21, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De oppositie zegt, kies nou een route, ga ergens voor staan. Maar het kabinet wil dat niet en maakt die keuze dus niet. En ik hoorde mijn collega Lars Geerts vanmorgen de mooie metafoor gebruiken. De coalitie wil een open relatie met iedereen een beetje. En de oppositie wil monogamie. En daar komen ze niet uit.
0: En hoe deze relatiestruggles precies gaan aflopen in Den Haag, dat gaan we vandaag en morgen meemaken. Want ook dan staan er nog de hele dag opnieuw gesprekken gepland. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door gilpoothoornaars. De man was in een hoogwerk aan het werk op 12 meter hoogte en was bomen aan het snoeien toen hij het nest van die hoornaars tegenkwam. Hij werd volledig lek geprikt en sprong die hoogwerker uit en is naar het ziekenhuis toegebracht. Wat nu met hem is niet bekend. De verdachten van de enorme explosie in Amsterdam-Osdorp afgelopen juni blijven langer vastzitten. Dat bleek tijdens de eerste zitting vandaag. Alleen de verdachten waren er zelf niet bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Omdat ze zelf nog te gewond zijn. De verdachten in deze zaak zijn ook de grootste slachtoffers. Ernstige brandwonden bij de een, amputatie van beide benen bij de ander. Maar de rechtbank vindt niet dat ze daarom het proces in vrijheid mogen afwachten.
0: Volgens de OM waren de verdachten bezig met het maken van bommen die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. En een goede BH vinden als je niet veel geld hebt. Het kan soms een enorme uitdaging zijn. In Doetinchem was er gisteravond daarom een speciale pasavond voor vrouwen met een kleine portemonnee. De stichting zamelde ruim 1500 BH's in en zocht per vrouw naar eentje in de juiste maat. Een van de organisatoren weet hoe lastig dat kan zijn.
3: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de €80 voor een nieuwe BH.
4: Ik heb maar €40 in de week en daar moet ik alles mee doen.
5: En dat is een dure BH?
4: Kan ik niet kopen.
3: Als jij een BH hebt die niet lekker zit, dan doet het zeer. Het is slecht voor je zelfvertrouwen. Het heeft gewoon consequenties.
4: Ik ben gewoon blij. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Gewoon blij. Ik ben weer een vrouw.
0: Ja, en vanwege de grote vraag komen er nu meer van dit soort pasdagen. Het weer vanavond op de meeste plekken bewolkt. Nog kans op een klein buitje. Morgen opnieuw grijze dag. Met in het noorden en westen kans op regen. Bij ongeveer 18 graden.
6: Noorden en West.
7: En een van ons is iets kwijtgeraakt. Wie dat is, dat hoor je zo. Your city, your city.
8: Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: en een van ons is iets kwijtgeraakt.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Who did it is het spel waarin jij moet gaan raden wie van ons twee aan het liegen is en wie de waarheid spreekt.
2: En Sander, de producer, heeft een verhaal van ons twee gepakt en hij gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee liegt. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is, ik ben na 5 minuten al iets kostbaars kwijtgeraakt. Stelletje ADHD'ers. Wef, hoe ben je dat kwijtgeraakt?
2: Ik gooide alles op de grond omdat ik een step probeerde te stelen van een, weet ik veel, een persoon gewoon op straat.
3: Wauw, oké. En Noordin, wat ben je dan precies kwijtgeraakt?
4: Mijn hart.
3: Ach.
4: Nee, even serieus. Wat ben ik kwijtgeraakt? Dat was even als grapje, want mijn hart is ook kwijt. Maar dat is niet de question. De question is mijn telefoon.
3: Oef. Oké. Interesting.
2: Ik ben na 5 minuten iets kostbaars kwijtgeraakt. Was ik het of was Noordin het? Laat het even weten in de NPO Luister.
4: Because my heart is too big.

0: ik.
1: Ja, Reinie zegt dit kan letterlijk Noordin en Wef zijn, maar ik gok deze keer toch op Noordin.
0: En Walid die zegt Wef, want ze raakt wel meer kwijt in haar leven.
1: Nou, alles bijna.
0: Jezus, Noordin. Waarom moet je dat nou weer zeggen? Moet jij zo nodig zeggen, joh?
1: Oh.
0: Ja, die doet pijn, hè? Sorry.
1: Oeh, too soon.
0: Ja, too soon. Op onze socials hebben we gebom. De sexy boot. Ja.
1: Nee,
0: ik mag niet lachen, is het niet leuk. Op onze socials stond een poll en Noordin en Web. Volg ons even als je dat nog niet doet. 40% die denkt dat Noordin het is. En 60% die denkt dat ik het ben.
2: Who did it? Het was Web.
0: Ja, dit gebeurde dus afgelopen weekend op de bachelorette van mijn zus. Nou, het was super gezellig. We waren in een club en opeens kreeg ik allemaal telefoons in mijn handen toen we weggingen. Ging niet zo lekker met een paar mensen, een beetje wild aan toegegaan.
1: Oh, wat dan, want dat is zo wild?
0: Ja, gewoon iedereen had net even een glaasje te veel
1: op. En toen?
0: Nou, toen stond ik buiten en ik zag ineens een man random steppen op zo'n step die heel snel gaat, weet je wel. Dus ik zeg, oh, I wanna ride. Toen zei hij, oh, tuurlijk, pak mijn step maar. Ja, ik zeg, daar zeg ik geen nee tegen. Dus wat doe ik uit automatisme? Ik laat al die spullen op de grond vallen. En ik ga er vandoor op die step. Maar ja, oh, die telefoons lagen natuurlijk op de grond.
1: Je lult.
0: Ja, dus één telefoon die zijn we dus kwijtgeraakt.
1: Het was een vrouw van 32.
0: Een telefoon waren we dus kwijtgeraakt van iemand. En die gingen we dus zoeken via een Apple Watch. Om erachter te komen dat die telefoon dus 350 meter van ons vandaan was. En wij denken, ja, die man op die step even.
1: Oh, die arme man.
0: Die arme man, nou. Die telefoon zat gewoon in mijn tas.
3: Nee.
0: Ja. Nee. Hij zat in mijn tas, zonder geluid. Nee, dat had ik niet gekeken.
1: Hij verplaatst steeds, ja. Hij verplaatst steeds, ja. Jongen.
0: Elke keer 350 meter zo. Hij is echt dichtbij.
1: Wow. Oh, jij draait echt door.

0: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Noordin en West. Arrow Starter, speakers daar Fresh en Robbie en Lassa.

0: Sorry, sorry, sorry. We gaan zo verder en dan gaan we het hebben over...
1: Over wat?
0: Over wat er allemaal voor jou verandert met Prinsjesdag.
1: Oh ja.
0: Maar mogen we even zeggen waar we het off-air over hadden? Of moeten we dat niet doen? Dit is, kijk, het is niet een...
1: Ja, zeg maar, hier bij ons op werk hebben ze het nu al over Sinterklaas. De pepernoten liggen al in het schap, dus er moet over Sinterklaas worden gesproken. Ja, maar het is wereldnieuws.
0: En even alle kinderen die... Stop. Everyone who's with kids in the cars, please just go one away one second.
1: One away.
0: Ja, even one, want we gaan het over Sinterklaas hebben.
1: One away.
0: En toen zei Sander, kan Noordin dit jaar niet helpen als hulp Sinterklaas? Want jij hebt een pak, jouw ouders hebben een pak thuis, toch? Ja, maar dat, daar kwam je dan 10 seconden geleden mee. En dan zie ik dat dan helemaal voor me, hoe wij Sinterklaas gaan helpen. Jij gaat ook gewoon
1: ik
0: mee.
1: Ik moet ineens met Piet spelen.
0: Jij gaat met pepernoten.
2: Zie je het niet voor je dat Noordin als Sinterklaas gaat en wij gaan gewoon pepernoten strooien? Maakt niet uit waar we naartoe gaan.
1: Wij zijn hulpjes.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan gaan we naar een school
0: of zo. Dit wordt de litste Sinterklaas ooit.
1: Ik moet dit even laten bezinken, ja, dat ik op vrijdag nog ga doen.
0: Dat had ik dus ook.
2: Komen we later nog wel een keer
0: op. Ja, we komen er nog wel een keer op terug. Voor nu, we gaan het zo meteen even hebben. Gisteren was Prinsjesdag, dan zijn de miljoenenquota. Ja, het klinkt allemaal hartstikke saai. Is het niet, want er gaan dingen voor jou veranderen. Wat dat is, vertel ik je zo. Noordin en Wes.

0: En wat gaat er nou eigenlijk veranderen op Prinsjesdag?
1: Jezus, Norlin.
0: Wat gaat er veranderen voor jou, Wef? Waar staat Prinsjesdag voor, Wef?
1: Nou, ik ben heel erg blij dat ik een dochter heb. En zij zorgt er weer voor dat ik dit soort dingen weer weet. Maar ik weet dus dat de koning een troonrede gaat lezen. En daarin, ja, het is een soort van toespraak met alle dingen die gaan veranderen voor ons. En vooral dus over de regering. En ze rijden in een mooie koets. Dat is het deel van de ceremonie, toch?
0: Dit heb je dus allemaal van de informatie van je dochter. Want ja, want ik wil net zeggen, ik had niet verwacht dat jij dit...
1: Ze zei het gisteren tegen mij. Ben je vergeten dat het Prinsjesdag is? En ik denk, fijn, weer zo'n memory boost.
0: Ja, goed dat je dochter je zo scherp houdt. Zometeen heb ik namelijk 4 dingen die waar kunnen zijn of niet waar kunnen zijn. Die gaan veranderen voor jou, voor mij en iedereen die luistert. Dus ik dacht om nou die hele troonrede een samenvatting van te gaan geven. Dat is misschien een beetje saai. Dus ik heb 4 belangrijke...
1: Ik wil weten wat het met mijn portemonnee gaat doen.
0: Je hoort het zo.

0: Nederland qua geld en wat betekent dat nou voor jouw portemonnee? Ik heb eventjes een overzichtje gemaakt van 4 stellingen. Die zijn waar of niet waar. Dan kan je even meeraden wat jij denkt of ze waar zijn of niet waar. Okay. En Web gaat die ook met jou doen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Stelling 1, er komen meer woningen bij.
1: Gewoon, er worden meer woningen gebouwd?
0: Waar of niet waar?
1: Waar?
0: De tweede. Gemeentes moeten ervoor zorgen dat je goede jeugdzorg is voor mensen die het nodig hebben.
1: Nou, deden ze dat maar. Ik hoop het, ja.
0: Jij denkt waar?
1: Ja.
0: Er komt geen geld om veiligheid op straat, online en thuis aan te pakken.
1: Er komt geen geld, dat zou erg raar zijn. Die geloof ik niet.
0: Dus jij zegt niet waar?
1: Nee, niet waar.
0: Dat is ook goed. En er gaat minder geld naar school.
1: Wow, dat geloof ik. Ik geloof dat echt, want kinderen kunnen ook niet meer lezen tegenwoordig, dus ja. Gaat meer geld komen?
0: Het is niet waar. Ik ga het zo meteen met je doornemen. Okay. En als extraatje, je betaalt dit jaar extra geld voor bier, water en de zorg.
1: Hè, zelfs voor water? Ik geloof dit wel, ja.
0: Hey, je bent goed op de hoogte.
1: Voor water moeten we meer betalen? Crazy.
0: Ja. En ik begin dus even bij die woningen. Het kabinet gaat dus plannen maken om meer geld te investeren in het bouwen van woningen. Ik vroeg bij jou, die jeugdzorg en de gemeentes moeten die ervoor zorgen dat mensen die hulp nodig hebben. Waar volgens de koning moet de zorg voor iedereen beschikbaar zijn en ook voor jonge mensen? En over dat geld, over veiligheid op straat, dat daar niet naartoe gaat, dat is niet waar. Want Defensie krijgt meer geld. Er komen ook meer wijkagenten en ME om rellen aan te pakken. En er wordt extra geïnvesteerd in Defensie, cyberaanvallen, terrorisme, georganiseerde misdaad. En er wordt 600 miljoen euro extra uitgetrokken voor Defensie. 600 miljoen.
1: Ik hoop dat ze met dat geld ervoor gaan zorgen dat eindelijk die mannen vrouwen niet meer kunnen naroepen op straat. Want dat is nog steeds een ding.
0: Ik hoop het ook. Ik denk niet dat we het daarmee redden. Maar laten we hopen dat het goede stap is in de goede richting.
1: Ja.
0: Er gaat minder geld naar school. Dat is niet waar. Het kabinet besteedt meer aan lezen, rekenen en het gebruik van AI op scholen.
1: Oh, nou interessant. Ik vind het wel echt wel super interessant dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus als je het zo hoort, heb je er goed gevoel over?
1: Nee, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Unobezorgd nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.

0: passend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja. Nee,
11: kijk.
9: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
12: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: FTX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een hoop gekibbel vandaag in de Tweede Kamer. Het is de eerste dag van de twee debatten over de Prinsjesdagplannen. Het kabinet moet druk op zoek naar een meerderheid voor hun plannen, omdat ze zelf niet genoeg zetels in beide kamers hebben. Maar de oppositie wil juist dat het kabinet aangeeft of ze met links of met rechts willen samenwerken. Maar die keuze maakt het kabinet van D66, VVD en CDA niet. Verslaggever Ewout Kieviet weet waarom.
1: D66 en CDA die willen eigenlijk steeds liever met pro, met links dus. En de VVD wil dat niet. En daardoor gaat het debat eigenlijk nog heel weinig over de inhoud. Maar vooral dus over die vraag, hoe gaan ze nou verder? Gaan ze nou kiezen voor links of voor rechts? En daarbij komen heel veel metaforen voorbij. Het gaat over een muur waar het kabinet op afrijdt. Een T-splitsing. Ze moeten kiezen naar links of naar rechts.
0: En vanavond en morgen praten ze er ook nog ver over verder. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In die oude brug zijn scheuren ontdekt. Daarom worden de twee normale rijstroken op die oude brug afgesloten en moet al dat verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. Justitieminister Van Wiel heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden opgepakt. Volgens hem zit het Openbaar Ministerie en de politie er bovenop. Er is nu nog niemand gearresteerd. Gisteren werd op 35 plekken het spoor gesaboteerd met stalen buizen. Mijn NOS-collega's kwamen er later die dag achter dat het waarschijnlijk radicale boeren waren die buizen op het spoor hadden geplaatst. En het Sinterklaasjournaal raakt een staflid kwijt. Want na 15 jaar stopt Stefan de Waller ermee. Ja, en zo startte hij ooit.
2: Zoals je misschien hebt gehoord, ben ik dit jaar begonnen in een nieuw, groot boek. En om er zeker van te zijn dat ik jou niet vergeet op Bartjesavond, wil ik even controleren of jij er ook in staat.
0: Ja, hij gaf de goedheiligman ook zijn kenmerkende hallootjes. De Sint zal nu dus weer een nieuw groot boek moeten kopen. En wie daarin alles gaat bijhouden over alle kinderen in het land, dat zegt de omroep NTR nog niet. Wel gaat de naam van Daan Schuurmans rond. Het weer vanavond en vannacht wat droger en nog een graad of 13. Morgen begint droog, maar later in de middag komen er buien aan. Het wordt maximaal 19 graden.
3: Zometeen Milo laat het lukken, maar nu eerst Jonna met We're All Gonna Make It.

0: ik moet dus een bruiloftspeech gaan schrijven. En het gaat niet zo goed hier.
1: Noorden en Wef. Moet je speechen op je bruiloft?
0: Nee, zaterdag gaat mijn zus trouwen. Ik ben nog nooit naar een bruiloft gegaan, dus dit wordt ook mijn eerste. Ik ben getuige en ik moet gaan speechen. Alleen weet ik niet wat ik erin moet zetten. Ik weet niet hoe ik moet gaan beginnen, dus ik heb je hulp hard nodig. Maar ik dacht, hoe leuk is het als we een roast schrijven? Dat is toch veel leuker?
1: Ja, dat is veel origineler. Ik heb dat een beetje erin gepraat. En de hele week zijn we al bezig met de Vanningsluisteraar samen met jou, Wef, om gewoon een mooie speech te maken. We hebben
0: al een stukje. Wil je het horen?
1: Ja.
0: Mijn zus heeft vandaag eindelijk de liefde gevonden. Of in
1: Wacht. Ja.
0: Hallo mensen.
1: Welkom.
0: Mijn zus heeft vandaag eindelijk de liefde gevonden. Of in ieder geval iemand die haar gezeur aan kan. Wees niet zoals mij. 2 keer gescheiden. Want met haar trouwen is natuurlijk een prachtig idee. Zolang je maar weet waar je aan begint. Ze is zo gierig, zelfs de snackbar die kent haar als een krent. En zeuren is bij haar geen eigenschap meer. Het is inmiddels haar persoonlijkheid. En dan moet hij natuurlijk nog af, hè?
1: Ja, het is een beetje schetsen hier en daar en een beetje met hagel schieten. Maar daar zitten wel wat dingen in. Die 2 keer gescheiden vind ik heel goed.
0: Ja. Ja, ik vind toch even dat er nog een aantal dingen in moeten.
1: Ja, wat voor dingen dan?
0: Ja, zoals vandaag. Mijn zus heeft me echt 6 keer gebeld. Ik dacht eventjes dat ik gek werd. Want dan moet ze elke keer weer een update geven over haar dag. En dat vond ik zo vervelend. Maar ze heeft natuurlijk die zenuwen. Maar het kwam gewoon, ik weet niet, zeurpieterig over of zo. Ik vond het best wel vervelend. Dus misschien zoiets. Dat ze knaagt aan mij of zo. Ze knaagt aan me.
1: Je krijgt PTSS van haar.
0: Ja, een beetje wel. Misschien zoiets.
1: PTSS, opdringerig.
0: Opdringerig. Ja, goed.
1: Respecteert je grenzen niet.
0: Nou, heb ik grenzen?
1: Jij zeker niet. Nee, had je niet maar.
0: Nou, laat even doorkomen in de NPO luisteren wat ik er nog meer in moet zetten.

0: En we gaan voor een trouwerij een speech schrijven. En Wef gaat die vertellen. En nee, maak je geen zorgen. Het is niet haar trouwerij. Dat zou wat zijn. Het is de...
1: Wat zeg jij nou? Heb je geen hoop meer in mij?
0: Nee, ik heb geen hoop meer in jou. Hè? Het is de trouwerij van haar zus.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar even, jij gelooft er nog in dat jij je voor een derde keer gaat trouwen?
1: Ik denk echt, ik ga jullie nu vertellen, zodat we dit kunnen opslaan. Ik denk dat ik binnen 2 jaar getrouwd ben.
0: Nee, maar we gaan zo meteen dus naar de speech. Maar jij denkt echt dat je binnen 2 jaar...
1: Ik denk dat ik binnen 2 jaar een slachtoffer heb gevonden die met mij wil trouwen. Zeker weten.
0: Oké. Het is je, ik denk dat er heel veel gebeden voor nodig zijn. En het is op het punt. Dus iedereen die vanavond nog een...
1: Gebed voor me wil doen, dat ook nog. Maar ik heb ook je hulp nodig om de roast voor mijn zus te schrijven. We hebben een aantal reacties...
0: Echt een afhankelijke vrouw wel, trouwens. Heel veel afhankelijk.
1: Heel veel hoop. We hebben een aantal reacties in de NPO Luisterapp gekregen. En Romy die zegt...
0: Ja, want even zonder dolle, je bent een speech
1: een roast
0: aan het schrijven.
1: Klopt.
0: Voor de trouwerij van je zus.
1: Romy die zegt succes met haar. Want ze belt me 6 keer per dag. Dat is geen contact meer. Dat is gewoon een abonnement waar je niet vanaf komt. Ryan zegt haar telefoonrekening moet hoger zijn dan haar bruiloftskosten. En Jessine zegt je wordt niet haar man, maar haar manager. Ze belt je constant, is opdringerig en laat je niet met rust. En Justin zegt wel een leuke die ik wel wil gebruiken. En dat is run.
0: Gewoon rennen. Run.
1: Hij is nog wel magertjes hoor, maar we moeten hem toch morgen echt gaan afmaken.
0: Ik wil meer spice.
1: Ik wil ook meer spice. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp en morgen ga ik hem dan voor je voorlezen.

Door vapen kan je penis krimpen. Het is echt bizar, maar dat is dus wel echt het wilde weetje van deze week. Gisteren hadden we een anonieme luisteraar die ons ging helpen met het onderzoek. En zo meteen hoor je of zijn formaat is veranderd of niet.

0: Dr. Faye bekrimp je penis?
1: Wilde weetjes.
0: Een wild weetje waar ik echt van geschokt ben en ik dit samen met jou wil gaan uitzoeken. Maar niet alleen samen met jou, ook met Jason. Ik heb aan hem gevraagd of hij zijn dik wou meten. Waarom? Dat is essentieel voor dit onderzoek, want we gaan erachter komen of door vapen je penis kan krimpen. Jason heeft hem opgemeten. Hij was 15,2 centimeter. En ik vraag me af of het in de 24 uur al is veranderd. Vertel, Jason.
2: Hey, Jason hier. Dag 1 is voorbij. Dag 2 van het onderzoek. Ik heb weer gemeten. En ja, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Dus ja, we gaan het zien morgen.
0: Nou, niks veranderd. Maar ik ben toch wel echt benieuwd wat voor stofje er in vapes kunnen zitten die mogelijk kunnen veroorzaken dat je dik dus kan krimpen. We gaan straks even bellen met kinderlongarts Sophie, die er alles over weet.

0: Dr. Vape krimp je penis?
1: Wilde weetjes.
0: Je gaat het niet geloven, maar ik heb dit echt op het internet gevonden en ik vind dat we dit met z'n allen moeten gaan uitzoeken. Maar voor dit onderzoek moeten we natuurlijk weten wat er precies in een vape zit en waarom het dus gevaarlijk is voor je penis. En iemand die daar meer van af weet is Sophie Cohen. Zij is kinderlongarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en weet alles over vapen. Goedenavond, Sophie.
2: Goedenavond.
0: Waarom wordt er eigenlijk nog steeds zoveel gevaped?
2: Ja, de reden dat er nog steeds veel, en ik denk ook helaas nog steeds een groeiend aantal mensen doen het, gevaped wordt in Nederland, is denk ik, er zijn veel redenen voor. De belangrijkste reden is dat vapen super verslavend is. Dus in vapes zitten verschillende stoffen. Maar de belangrijkste stof waardoor mensen het blijven doen, kopen en als ze beginnen heel veel moeite hebben om mee te stoppen, is nicotine.
0: En wat voor stoffen zitten er dan in die het zo gevaarlijk maken?
2: Ja, wat er in ieder geval eigenlijk altijd in zit, is een soort vettige vloeistof waarin de chemische stoffen worden opgelost. En die vettige vloeistof, ja, die bevat dus in ieder geval nicotine. En dan heb je daarnaast een heleboel chemicaliën die daarin kunnen worden gestopt. Bijvoorbeeld om het te laten smaken, ruiken naar allemaal verschillende leuke geurtjes en smaakjes. Dus dat is echt, kan heel gevaarlijk zijn.
3: Is het dan ook dodelijker dan bijvoorbeeld sigaretten roken?
2: Het is heel goed dat je dat zegt, of dat je die vraag stelt. Want het is, heel veel mensen vragen dit aan mij. Vapen en roken is anders. Het is allebei een manier om nicotine je lijf in te jagen. Maar het is allebei op zijn eigen manier gevaarlijk. Dus van roken weten we dat al heel erg lang. Vapen is dus, ja, een hele andere manier. Tabak verbranden, dat doe je met roken. En met vapen doe je dus vette vloeistof verhitten. Dus je doet het op een andere manier. En we weten nu steeds meer over de schade die dat kan toebrengen. En dat gaat van hoesten, misselijkheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, craving in de nacht, waardoor je niet meer slaapt, waardoor je overdag niet meer goed kan functioneren, tot onderzoeken die laten zien dat ook vapen bijvoorbeeld je DNA verandert en dus ook kankerverwekkend zal zijn. Maar dat doen mensen gewoon nog niet zo heel lang. Dus over 20, 30 jaar, als we nu niet ermee ophouden, dan gaan we dat ook uitvinden.
0: Jeetje. Nou ja, Sophie, we onderzoeken natuurlijk of je een kleinere penis kan krijgen. En door welk stofje zou dat dan misschien kunnen?
2: Ja, good question. Ik heb gekeken naar die posten die jullie ook hadden gezien op Instagram. Ik heb niet kunnen zien dat daar een goed wetenschappelijk onderzoek achter zit. Wat we wel weten is dat nicotine veel invloed heeft op de vaten. Dus dat je er minder goede doorbloeding van de penis van kan krijgen. Dat je een hogere bloeddruk kan krijgen. En dat volgens wetenschappelijk onderzoek wel echt kan leiden tot erectiestoornissen.
0: Zo.
2: Wat natuurlijk al vervelend genoeg is. Het krimpen van je piemel, die post zegt, geloof ik, dat het zelfs meer dan 3 inch gaat. Dat gaat om 6 centimeter. Heel eerlijk gezegd ben ik benieuwd, ook al heb je al heel lang last van een erectiestoornis, dus dat je piemel niet stijf kan worden, vraag ik me af of die daar 6 centimeter van kan krimpen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het belangrijk is dat de uroloog jullie daar meer over gaat vertellen. En dat het ook belangrijk is om wel te weten dat die erectiestoornissen zeer zeker veroorzaakt kunnen worden door nicotine.
3: Zo. Als het zoveel is, dan groeit het bij mij naar binnen op een gegeven moment hoor. Maar dankjewel Sophie voor je tijd.
2: Graag gedaan.
0: Nou, deze info gaan we meenemen naar morgen en dan gaan we met een uroloog bellen. En dat is dus een dokter die gespecialiseerd is in geslachtsorganen en die gaat ons het antwoord geven.
3: Ja, en zometeen is het natuurlijk ook gewoon

0: www.grafischeindustrie.nl.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
3: Kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Vanaf morgen in de bioscoop.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS.
3: Goedenavond, welkom aan de Blak met zometeen muziek van Dave & Tams, Raindance, eerst Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Nine brown eyes.
1: Dave & Thames met Rain Dance. On the block. Een hele goede avond en welkom on the block. Normaal gesproken met Naomi. We wensen haar heel veel beterschap toe, want je ome Joes is er weer de aankomende uurtjes om voor je te gaan knallen. Zoals je weet, ik heb altijd de doopste hits, de nieuwste hits, de echte klassiekers die voorbij gaan komen. Maar eerst eventjes iets anders, want ik had laatst een best wel heftige discussie die ik had met een van mijn beste vrienden. En je weet het, met beste vrienden zijn vaak die discussies het heftigst. Want er kwam iemand naar ons toe, we waren bij een tankstation, even aan het tanken, even aan het praten. En op een gegeven moment liep er iemand naar ons toe waarvan wij weten, in die buurt is het bekend, dat veel mensen daar bedelen en dan vaak om bijvoorbeeld verdovende middelen te gaan halen of misschien wel alcohol en dat soort dingen. En ook deze persoon die kwam vragen om geld en ik dacht bij mezelf van ja, ik ga het je gewoon geven als ik die 2-3 euro in mijn zak heb en ik weet dat jij dat beter kan gebruiken. Ik geef het je. Dus hoe ik dat aan hem geef, werd mijn vriend boos op me en zei tegen me van ja, je bent gek dat je het net zo goed aan mij kunnen geven. Waarom geef je het aan hem? Je weet sowieso wat hij ermee gaat halen. En dan denk ik bij mezelf van maar we moeten elkaar toch helpen? Je kan toch niet die intentie gelijk hebben bij iemand van ja, je weet dat hij drugs ermee gaat halen of wat dan ook. Zolang hij het niet tegen mij zegt, ga ik daar niet van uit. En dan ga ik altijd van het beste uit. Maar dat was wel echt een discussie en we waren echt nog 10 minuten door aan het heen en weer gooien met argumenten. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we agree to disagree maar gingen doen, omdat anders het uit de hand zou lopen. Maar ja, dat heeft me wel even aan het denken gezet. Geef jij dak- en thuislozen of mensen op straat die jou gewoon vragen om een kleinigheid, geef jij geld terwijl jij gewoon misschien weet van ze gaan er misschien iets slechts mee doen? Je hebt dit sowieso meegemaakt. Deel het met me in die NPO-luisterapp. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik kan sowieso niet de enige zijn dat je bij jezelf denkt van ja, als ik deze man geld ga geven, hij gaat sowieso iets ermee halen wat niet goed is. Deel het met me in die NPO.

0: Jonah Fraser en Geon met Panna. On the block. Vandaag on the block met je oompie Joes. Naomi, heel veel beterschap richting haar toe. Maar wij hadden het over iets heel anders. Want ik vertelde je net een verhaal over... die ik laatst meemaakte bij een tankstation met een mattie van mij. Waarin we toch in een discussie belanden over geld geven aan dak- en thuislozen. Waarvan je misschien al weet dat ze er niet de juiste dingen mee gaan doen. Dus daarmee bedoel ik dan bijvoorbeeld drugs kopen of weet ik veel, alcohol kopen of whatever. Ik vroeg dus aan jou, heb je dit ook wel eens meegemaakt? En geef jij, terwijl jij weet dat ze er eventueel misschien slechte dingen mee gaan doen? Nou, Walid die is daar heel duidelijk in. Walid, wat doe jij in zo'n situatie?
1: Ik bied ten eerste altijd eten en drinken aan. Oké. Het eerste wat ik doe, dat vind ik natuurlijk, dat zijn gewoon echt levende dingen, dat zijn gewoon levensbelangen. Belangrijk, daar moet je niet gierig over zijn. Eten en drinken, nooit niet. Maar als ik op vakantie ben, bied ik eventueel ook een slaapplek aan.
0: Oké. Als jij op vakantie bent?
1: Ja.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Vaak in Marokko bijvoorbeeld heb je van die jongetjes die natuurlijk op het strand zonnebloempitten verkopen, echt koude drinken verkopen in zo'n coolbox. En die lopen natuurlijk een langsje. En die komen dan echt met verhalen waarvan je denkt van, wow, jij staat hier echt voor je familie.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Niet voor iemand te verkopen.
0: Ja, precies. En daar is het dan ook wat gebruikelijker misschien in Marokko om mensen te zeggen van, hey, weet je wat, jij mag hier slapen vandaag. Je bent geregeld.
1: Tuurlijk, je bent welkom bij mij. Je bent welkom. Maar je hebt ook van die kinderen die gewoon echt van, bijvoorbeeld, echt 4 uur reizen om in zo'n stad te komen waar het lekker verkopen is. Bijvoorbeeld, mensen komen echt uit diep van het Driftgebergte. En die komen dan naar Oussema, een stad in het noorden van Marokko. En het is heel moeilijk om te vertellen, maar af en toe bied je gewoon een huur, zeg maar, die betaal je gewoon af voor hun het hele jaar.
0: Oké, kijk eens, wauw.
1: Dus je
0: regelt, je zegt eigenlijk tegen ze van, ik regel je voor een jaar. Je hebt gewoon een plekje, dit is jouw plekje, alsjeblieft.
1: Voor jou en je familie.
0: Wauw, dat zijn de dingen. Hey, bro. Hey, als er meer Wellies zijn zoals jij op de aarde, broski, dan gaat de wereld...

0: man.
1: Lekker, man.
0: Ik hoop het.
1: Dank...
0: En er zijn er genoeg, hoor. Ik ben niet de enige. Ik moet ook echt kennis geven aan bepaalde mensen. Er zijn echt heel veel mensen die dit doen.
1: Ja.
0: En het is gewoon mooi om te zien.
1: Ja, ja. Mil Ciades, die geeft via de NPO Luisterapp aan. Ik geef ze eten, maar geen geld. Oké. Okay. Ja, dat zou ook kunnen. Dat zou ook kunnen, ja, John.
0: Ik durf ook geen geld te geven.
1: Liever niet.
0: Liever niet, want ik weet nooit wat ze ermee gaan doen.
1: Ah. En wat gaan ze ermee doen?
0: Ja, ik weet niet. Ze kunnen er van alles mee doen. Kijk. Als je geld geeft, dan hoop je gewoon dat ze het goede ermee doen. En dan... Dat hoop je gewoon, maar je weet nooit wat het gaat gebeuren.
1: Je weet nooit wat ermee gaat gebeuren. Ja.
0: Nee, nee, precies. Ze kunnen zomaar iets doms ermee gaan doen. Gokken, drinken, drugs gebruiken. Het is gewoon heel raar.
1: Ja, ja, nee, precies. John Blady zegt bijvoorbeeld, ik geef ze geld als ze me niet vragen. Vragen ze me wel, dan geef ik niks. Ik loop zelf naar ze toe. Pearl bijvoorbeeld, die zegt, nooit geld. Je vriend heeft wel gelijk. 9 van de 10 keer halen ze er alcohol of drugs mee. Wat ik doe, ik bied ze wat te eten of drinken aan. En gek genoeg is het antwoord dan ook vaak, nee, dank je. Ja, ja, ik hoor je. En dan nog mijn oompie Diallo, die zegt, goedenavond Youssef, ik geef sowieso. En weet jij, als iemand dat gaat gebruiken of verkeerde dingen, ja, dat is eigen problemen. Ik geef het vanuit een goed hart. En het is ook sadaka. Ja, ik begrijp hem. Ik vertaal hem. En werk ze. Thanks, broski. Ja, nee, precies. Kijk, als jij het met de goede intentie inderdaad geeft. En dat was mijn punt ook richting mijn mattie toch van. Je doet het met de goede intentie. Je hoopt dat ze er iets goeds mee doen. Ja, dan ligt het niet aan jou.
0: Klopt, ja, klopt, ja, klopt, ja. Klopt. Ik heb ook mijn vrienden die zo zijn.
1: Ja, toch? Walid, ik bedank je voor het delen van je verhaal, man. Ik waardeer het, broski.
0: Geen stress, man.
1: Ik waardeer het. En ik ben ook blij om te zien dat zoveel mensen ook gewoon geven aan de mensheid. En dat is wat we een beetje nodig hebben met z'n allen.

0: break met headlines hier on the block. En zometeen hebben we Yusra van Moeder Morfose bij ons in de studio. Zij helpt moeders om weer ruimte te maken voor zichzelf. En onze reporter Tisa die ging daarom de straten op van Utrecht en vroeg de mensen op straat of zij eigenlijk wel weten wat de hobby van hun moeder is.
1: Soms doet ze boek lezen. Dat vindt ze leuk. Ja, en koken. En de vaatwasser uitruimen?
0: Nee.
1: Nee, sorry, dit moet even opnieuw.
0: Nou, meer hiervan hoor je zo meteen.

0: meer ruimte gaan maken voor zichzelf en wat meer tijd voor hunzelf vrij gaan maken. En onze reporter Tisa die ging daarom de straat op van Utrecht en vroeg de mensen op straat of ze eigenlijk wel weten wat de hobby van hun moeder is.
1: Soms doet ze boek lezen. Dat vindt ze leuk. Ja, en koken. En de vaatwasser uitruimen.
2: Nee, sorry, dit moet even opnieuw.
3: We weten vaak precies wat onze moeder voor ons doet. Maar weten we ook wat ze zelf leuk vindt? Wat doet ze in haar vrije tijd? Waar wordt ze blij van? En heeft ze eigenlijk wel een hobby? Ik ging de straat van Utrecht op om jongeren te vragen: weet jij eigenlijk wat de hobby van je moeder is?
4: Zo, even denken hoor. Ja, wat doet mijn moeder? Ik denk, tja, wandelen denk ik.
3: En wat doet jouw moeder?
4: Ik denk een beetje in de tuin werken, tuinieren, dat soort dingetjes. Zo ja, ze werkt gewoon, nou, ze is een beetje het huis bijhouden. En ja, ze doet wel gewoon kleine leuke dingen. Ze met vriendinnen shoppen of zo, vindt ze ook heel leuk.
5: Ja, ze vindt het leuk om bijvoorbeeld met vriendinnen een beetje op pad te gaan. Een beetje gezegd, te gaan lunchen en zo, op verschillende plekken. Ja, en een beetje kleuren en zo. Dat is een beetje wat ze doet, een beetje standaard moederdingen. Dus,
3: En wat zijn de hobby's van jouw moeder?
6: Geen idee.
3: Geen idee?
6: Nee, geen idee.
3: Wat doet ze in haar vrije tijd?
6: Diamond daten. Dat is eens wat ik kan bedenken. Dus.
3: Dat is dan toch ook een hobby?
6: Nou, naar mij meten niet, maar.
7: Okay. Ja, wat is mijn moeders hobby?
8: Koken.
7: Koken en fietsen. Fietsen. Ja, ik ben natuurlijk wel heel leuk. Het is met mij zijn.
9: Nou, gewoon koken ook. En ik denk, ja, ik weet eigenlijk ook niet. Wandelen. Ja.
10: Mijn moeders hobby is concerten. She loves concerts. Ze houdt van muziek. Haar hobby is muziek. Dus ja, ze gaat naar heel veel concerten. Dat is haar hobby.
11: Ja. Ja. Mijn moeder ook.
10: Ja.
3: Gaan jullie moeder samen naar concerten of?
10: Nog niet, maar ze moet samen even wat doen. Dus dat is een heel goed idee, actually.
1: Wat een leuke vraag. Oké. Mijn moeder heeft echt geen hobby's, maar je vraagt het echt aan de verkeerde, denk ik. Soms doet ze boek lezen. Dat vindt ze leuk. Ja, en koken. En de vaatwasser uitruimen.
2: Nee, sorry, dit moet even opnieuw.
3: Wat voor hobby's heeft jouw moeder?
12: Mijn moeder staat veel in de keuken. Dus koken is wel echt een hobby van haar. Poetseren doet ze ook af en toe. En voor de rest is het gewoon echt mooie plekjes op zoek eigenlijk. Bloemen, tuinieren is heel erg de hobby trouwens, ja. Voor de rest niet zoveel, nee.
13: Ja, mijn moeder, ja. Het vooral heel veel gewoon dingen doen met familie. Gewoon met opa en oma op stap. Ook wel van natuur, gewoon naar het bos of... Ja, gewoon gaan wandelen en zo. En huis indelen vindt ze ook wel leuk.
3: Vragen jullie wel eens aan jullie moeder wat haar hobby is?
1: Nee. Ik denk het niet, hè.
12: Nee, nooit gedaan.
1: Is dat slecht, hè?
7: Nee, sorry.
3: Waarom denk je dat dat slecht is?
1: Ja, dat is ook belangrijk wat ze doet, het laatste werk of zo. Ja.
14: Van mijn moeder? van mijn moeder? Ja, niks. Zij doet helemaal niks, eigenlijk. Als ik eerlijk moet zijn, gewoon thuis zitten, denk ik. Of... Ik weet niet.
3: Ze vindt niks leuk om te doen in haar vrije tijd.
14: Ja, je wel naar familie en zo, maar niet echt zeg maar iets specifieks.
15: Thuis zitten. Dat is het, ja.

programma's. Want ja, hoe hou je je eigen fulltime baan vol? Heb je ook nog hobby's, vriendinnen, familie, een tweede fulltime baan eigenlijk als moeder? Ja, hoe ga je daarmee om met die doorgaanscultuur? Ja, ja, ik zou zeggen, vooral blijven luisteren, nergens naartoe gaan. Dat gaan we je zo meteen haarfijn uitleggen hier bij Phonics.

0: tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: per dag. Check sportcity.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: Paradijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, donderdag in de bioscoop.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Show.
2: On the block, met zometeen muziek van Yo Silvio en Young Felix. Taxic, eerst tijd voor Kleine John en DJ Dylan. Dit is

0: ondertussen ook nog alles draaiende houden. Werk, kinderen, huishouden en natuurlijk jezelf. De Amsterdamse Yusra die merkte dat veel moeders daarin vastliepen en begon daarom Moedermorfose, een community tegen de doorgaancultuur onder moeders. En zij is vandaag ook bij ons in de building. Goedenavond, Yusra.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, wat bedoel jij precies met die doorgaancultuur onder moeders? Wat betekent dat?
1: Ja, nou, de doorgaancultuur. Als je menig moeder vraagt hoe gaat het, dan is het vaak, nou, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Oh, ik heb dit nog op de planning staan. En het is eigenlijk altijd alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dat viel me op in alle gesprekken die ik met moeders heb gehad. En daar heb ik een woord van gemaakt.
0: Ja, ja. Moedermorfose. En de doorgaande cultuur is natuurlijk de definitie dus van wat je net uitlegde.
1: Ja, ja.
0: Waarin merkte je bij jezelf van, ja, dit moet anders. Dit moet echt anders.
1: Nou, ik ben ongeveer 6 jaar geleden voor het eerst moeder geworden. En toen merkte ik gewoon, ja, mijn leven was eigenlijk al wel compleet. En toen kwam er een kind bij. En het was heel moeilijk voor mij om daar, nou ja, mijn dochter eigenlijk in dat totaalplaatje te zetten. En ik verloor mezelf heel erg. En ik merkte dat er gewoon heel weinig over gesproken werd. En er heerst nog ook een beetje schaamte over. En eigenlijk pas op het moment na de geboorte van mijn tweede dochter ben ik er een beetje over gaan praten. Me kwetsbaar opgesteld en dan merkte ik gewoon, hey, ik geef wat van mezelf aan een ander en dan krijg ik ook wat van terug.
0: Ja.
1: En ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen dat ik dacht van, hey, ik ben echt niet de enige. En ja, dat is een beetje hoe het is begonnen allemaal.
0: Ja, ja, als ik het mag reflecteren naar mijn eigen leven en kijk naar de moeders om mij heen, dan zie ik ook van mijn eigen moeder tot mijn vrouw, die zijn alleen maar bezig met anderen, zeg maar. Anderen tevreden houden de hele dag en ja, vergeten af en toe hunzelf.
1: Ja.
0: Ja, je legt het net al een beetje uit door erover te praten, maar hoe zet jij jezelf ook in voor dus die andere moeders?
1: Ja, wat ik dus heel erg gemerkt heb, is dat heel veel van die moeders denken dat ze de enige zijn. En al die moeders bij elkaar, die denken dus allemaal dat ze de enige zijn. En samen zijn we gewoon een groep. En met Moedermorfose begin ik eigenlijk een beweging. Dus tegen de doorgaancultuur. En dat je eigenlijk gewoon vrijuit kunt praten over hoe je je nou eigenlijk voelt. Want die identiteitsverandering, dat is echt een ding. Het wetenschappelijk haakje is een matrescentie. Dus het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het lichaam van een vrouw, mentale gesteldheid en eigenlijk alles binnenin een vrouw, dat verandert gewoon. Hè?
0: Ja,
1: dus als je van de transitie van vrouw naar moeder. En daar is gewoon veel te weinig aandacht voor. En dan wil ik dus met mijn platform wil ik daar gewoon een stem aan geven. Ook vooral aan de vrouwen die zich dus niet kwetsbaar durven op te stellen. Van hey, het is oké. En nou, hier in deze omgeving ben jij gewoon vrij om te delen wat je wil delen.
0: Ja, je hebt een soort van community opgebouwd. En je bent nog aan het bouwen. Nog steeds daaraan. Wat is het uiteindelijke doel? Wanneer zeg jij van oké, ik ben tevreden over wat ik heb gedaan met mijn platform?
1: Nou, ik ben nu al tevreden. Ik heb natuurlijk een hele mooie film gedeeld op mijn socials. Hij staat ook op mijn website.
0: @moedermorfose.
1: Ja, @moedermorfose inderdaad, dankjewel. Daar heb ik al gewoon heel veel positieve reacties op gekregen. Vooral van moeders die zichzelf daarin herkennen. En eigenlijk een comment plaatsen van, hey, dit voel ik. Dit voel ik echt tot in mijn core. En ik denk dat daarmee heb ik eigenlijk al al gewonnen, om even in termen van winnen en verliezen te spreken. En uiteindelijk wil ik gewoon dat we hier over dit onderwerp vrijuit kunnen spreken. Dat vrouwen gewoon erkenning krijgen voor het gevoel dat ze hebben. En dat het echt, dat je niet gek bent. Je bent niet gek.
0: Ja, en je bent ook niet de enige.
1: En je bent absoluut niet de enige.
0: Nee. Als je één ding zou mogen veranderen aan hoe we in Nederland naar moederschap kijken, wat zou dat dan zijn?
1: Als niet iets wat je even ertussen doet. Niet iets wat je er even bij doet. Het is iets wat echt je leven verandert. En daar moet ook aandacht voor komen.
0: Ja, heel mooi. Yusra, dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, en jullie ook bedankt.
0: Ik zou zeggen, als je aan het luisteren bent en je wilt meer hierover weten over Moedermorfose of onderdeel worden van de community, check dan moedermorfose.nl of @moedermorfose op Instagram.
1: Moedermorfose op Instagram, inderdaad.
0: Dankjewel, Yusra.
1: Jullie ook bedankt. New music.

echt eigenlijk aan het begin nog stond van zijn carrière. Hij postte oude foto's en zegt nu dat hij overweegt om zijn eerste album eenmalig live te spelen, midden in de nacht, ergens op een industriële plek. En uiteraard ook natuurlijk de skinny jeans met gaten. Misschien ook nog een paar uks erbij, je weet het niet. En opvallend, in zijn eigen ranking van zijn album staat juist die eerste plaat op nummer 1. Dat album verscheen in 2014 en was de eerste grote stap van Ronnie als solo-artiest. Productie kwam grotendeels van Boas van de Beats, legendarisch. Dat is toch wel echt een mix van hip-hop, R&B en ook elektronische invloeden. En als je teruggaat naar dat album, hoor je eigenlijk meteen ook een hele andere Ronnie dan de artiest die we vandaag de dag kennen. Maar ook weer helemaal niet. Het is raar. Het kan alleen Ronnie Flex, zeg maar. Ronnie Flex is uniek in zijn soort. En de track waarmee dat album opent, maakte hij samen met een rapper die zelf ook jaren een vaste naam is in de game, man. In de Nederlandse hip-hop game, zeker. Dit is Ronnie Flex, samen met Hef.

0: Dior, die hoorde je hier op Phonics. En luister eventjes, want het is weer tijd om onze echte Phonics friend Tante Toof te helpen. Ze heeft een tune in haar hoofd, alleen ze weet niet meer hoe die heet. Ja, je weet, Tante Toof wordt ook wat met de dag een beetje ouder, dus wordt ook een beetje vergeetachtiger. Ze heeft een memo gestuurd. Ik zou zeggen, luister gewoon eventjes goed, spits je oortjes, want misschien kunnen we haar gewoon helpen.
1: Tante Toof hier, je hebt weer een lekker nummertje uitgekozen hoor, daar komt ie. Got me looking so crazy right now. Your laughs got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Volgens mij loopt het bandje vast. Succes!
0: Nou, op zijn Rotterdams, ja. Ik weet het niet. Het ligt ergens op een puntje van mijn tong. Maar eerlijk gezegd, ik kom zelf ook niet echt met de titel en artiest. Weet jij het antwoord wel? Stuur het me gewoon eventjes snel door dan in die NPO luisterapp. En ja, als je de allereerste bent met het goede antwoord, dan krijg je van mij nog even een extra beloning. De Phonics sokkies. Die zijn natuurlijk legendarisch. Dus die wil je sowieso hebben. Dus Tante Toof zit met een liedje in haar hoofd. Maar welk nummer is het?
1: Tante Toof hier. Je hebt weer een lekker nummertje uitgekozen hoor. Daar komt ie. Got me looking so crazy right now. Your laughs got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now.
0: Ja, weet je het antwoord? Laat het weten in de NPO luisterapp. Ben je de eerste met het goede antwoord? Krijg jij die heerlijke Phonics sokken?

0: Buddy, die hoorde je net op Phonix. En ja, ik vroeg je net om je hulp, want onze Phonix-friend Tante Toof, die kon weer eens niet op een nummertje komen. Ja, dus daarom stuurde ze een memo door en ik vroeg aan jou of jij de titel en de artiesten van kan laten weten in de NPO Luisterapp. En ik laat het je nog één keer even snel horen.
1: Tante Toof hier, je hebt weer een lekker nummertje uitgekozen hoor, daar komt ie. Got me looking so crazy right now. Your laughs got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Volgens mij loopt het bandje vast.
0: Ja, ja. Inderdaad, Tante Toof. Nou, de NPO Luisterapp die stroomde vol met het juiste antwoord. Onder andere Sha, Ichelle, Q, Bibi Libi, Daphne, Suhaila, Luciana, Unique. Die hadden het allemaal goed. Maar er was maar één iemand het allersnelst. En dat was Sonner! Sonner, wat ben je aan het doen?
2: Oh ja, ik ben aan het werk, man. In de tussentijd gewoon een beetje radio aan het luisteren, een beetje pakketjes bezorgen.
0: Wauw.
2: Maar
0: was je dan toevallig net met een stop bezig dat je gewoon als eerste dat berichtje kon sturen?
2: Ja, ik had, weet je wat het is? Als ik een stukje moet lopen, zet ik de radio verder aan op mijn telefoon. Dus ik kon ook gelijk typen en ik dacht, hé, die eerste zin had me al gelijk te pakken.
0: Broski, je bent een echte strijder, man. Want ja, welke tune was het? Welke zochten we?
2: Is in Love van Beyoncé. Die is heel vaak gedraaid op heel veel radio's.
0: Oké. Ik keur het goed. Lekker, man. Maar luister je dan veel naar Beyoncé dat je het weet? Of is het gewoon een tune die gewoon zo vaak voorbij komt?
2: Ja, mijn moeder is van de oude garde en die heeft heel veel Beyoncé gedraaid.
0: Kijk eens.
2: En zoals Drunk in Love en zo. Dus ja. Dit is ook een van de gouden oude.
0: Ja, daar zullen heel veel mensen hier binnen Phonix blij mee zijn. Dat jouw moeder dat volop checkt.
2: Ja. Zeker.
0: Gefeliciteerd. Jij krijgt die heerlijke Phonix sokken waardoor jij nog sneller kan gaan bezorgen, broski.
2: Ja, top man, dankjewel.
0: Dankjewel, Brada, voor je tijd. En ik zou zeggen, werk ze nog, man. Maak er wat moois van.
2: Dankjewel, man. Jij ook, man.
0: Thanks, Sonner. Ik spreek je, bro.
2: Ja, toch. Rustig aan.
0: Rustig aan.

0: Jack U en Justin Bieber met Where Are You Now. Ja, en zometeen ga ik je vertellen over een speciale dag, een bijzondere dag. Want dat was gisteren namelijk. En wat zich allemaal gisteren afspeelde. Ja, ik ga er nog niet veel over zeggen. Zometeen nog muziek van ICSB, Lil Kleine, nergens naartoe gaan. Dan vertel ik het straks, Blijf gewoon hier. Eerst tijd voor Jermaine Niffer en Tabitha. We gaan even chillen op die parkeerplaats toch.
1: Beats by Esther.
2: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik

0: dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Door Al Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: We begrijpen dat Lukashenko mensen people niet omdat hij humane is, maar omdat het people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kippen het haat aan de blak met zometeen sluwe Olly en Jerzinho is Russian Rauw Alejandro en Wizkid. Dit is Bongo.

0: Polly en Jazzinho met Stelt Niks Voor. Ja, gisteren was het World Afro Day, een dag waarop afro hair wordt gevierd en er aandacht is voor hoe belangrijk haar kan zijn voor je identiteit en cultuur. Dit jaar is extra speciaal, want World Afro Hair Day bestaat 10 jaar. En vanavond blikken we daarom ook terug met iemand die zich ook hier heel veel mee bezighoudt. En dat is niemand minder dan Mr. Wu. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent World Afro Day voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk is het gewoon echt een dag waar ik kan terugblikken op hoe trots ik moet zijn op mijn koershaar. In Nederland is het me altijd geleerd van, hey, je haar is heel moeilijk om mee om te gaan. Maar naarmate ik ouder werd, besefte ik me van, wauw, dat is echt iets waar ik gewoon veel meer zorg voor moet maken. En sindsdien hou ik er meer van.
0: Ja, je zet je met je werk steeds ook in voor black hair. Waarom vind je het zo belangrijk om dit verhaal te vertellen?
1: Ik denk dat dit verhaal meerdere mensen en ook gewoon veel meer kleinere kinderen kan inspireren om ook gewoon hun haar te accepteren. In Nederland merk je dat er nog steeds tot de dag van vandaag heel veel haardiscriminatie is. En ik hoop met mijn projecten en met mij als persoon dat ik hier gewoon een positieve verandering aan kan terugbrengen.
0: Ja, ja, ja. En hoe heb je... Ja, want het is natuurlijk ook mensen, je gaf het net zelf aan. Mensen kijken anders naar je als je bepaalde haar hebt dan de meeste mensen. Als je een ander soort haar hebt. Hoe heb je zelf dit ervaren? Een soort van, ja, eigenlijk een soort van discriminatie.
1: Ja, ik zou zeggen, ik heb een tijdje gewerkt in klantenservice. Dat is altijd voor mensen heel apart waarom ik mijn koptelefoon anders moest dragen. Want mijn afro paste gewoon niet op het kleine koptelefoontje.
0: Ja.
1: En op school heb ik heel vaak nare comments wel gehoord over bijvoorbeeld dat mijn haar te droog was of dat het niet normaal was. Dus het was in het begin best wel negatief, maar ik denk nu hele dag dat mensen het gewoon meer accepteren en begrijpen. Hé, dit is gewoon natuurlijk. Dus het gaat wel wat beter.
0: Ja, en het mooie is dat je het ook hebt kunnen omzetten naar iets positiefs en ook iets, ja, waarmee je de mensen helpt.
1: Zeker.
0: Ja, ja, World Afro Hair Day bestaat dit jaar 10 jaar. Voor deze jubileumeditie heb jij een fotoserie gemaakt waarin je met beelden het verhaal van black hair, identiteit en cultuur vertelt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Zo, het idee is eigenlijk ontstaan sinds vorig jaar. Ik had sinds 2024 de eerste fotoshoot gedaan voor World Afro Day. Puur out of fun. Dat was niet echt iets waarvan ik dacht van, hey, ik moet hier een beetje research naar op doen. Ik wilde gewoon de afro mooi laten representeren. Maar ik merkte dat het gewoon enorm veel aandacht kreeg op Instagram, TikTok en Pinterest. Gewoon, ik praat over bijna 1 miljoen views, likes en zelfs magazines en andere modellen die hierop willen collaben. Dus ik dacht bij mezelf, hoe kan ik het nog mooier maken om dit niet alleen maar meer mensen bij te kunnen betrekken, maar ook dit te laten zien als iets dat gewoon internationaal gefilmd moet worden. Ik dacht van, hey, dan kan ik gewoon 10-jarig jubileum vieren met een groep modellen en dit zo ver mogelijk laten pushen.
0: Dus ja, precies.
1: Daar komt het idee eigenlijk van vandaan.
0: Wauw, crazy man. Ik vind het ook mooi om te zien dat het zo heeft uitgepakt, dat het gewoon, ja, zoveel weergave heeft behaald en ja, iedereen erover praat in principe.
1: Zeker, het is echt heel hard gegaan. Ik ben echt super blij.
0: Ja, en wat zou je zelf nog willen meegeven aan iemand die zich nog niet helemaal comfortabel voelt met zijn of haar eigen haar?
1: Ik zou het zeggen, eerlijk gezegd, maak het bespreekbaar bij mensen. Als het internet, het heeft mij best wel geholpen om gewoon hier openlijk te praten op TikTok. En nu, ja, we leven in een tijd dat er zoveel hair tips zijn. Ik zou ook gewoon echt adviseren om zwaar veel research te doen. Als het een Pinterest video, internet, ga je naar een hair shop. Investeer gewoon mee in je haar, want het kost gewoon tijd.
0: Ja, precies, precies. En je weet, als je ergens tijd aan spendeert, dan wil je ook natuurlijk dat alles goed eruit ziet.
1: Precies.
0: Ja. Ja, ik ben zelf vandaag ook nog naar de kapper geweest.
1: Dat moet gebeuren, man. Dat ben je niet zo vroes, man.
0: Dankjewel, man, Mr. Wu, voor je tijd.
1: Bedankt,
0: en voor je inzet ook, man, broski.
1: Zeker, man. Jij ook, hè.
0: Lobby. Thanks.

She That Girl, de echte Star Girl, oftewel Ira Star met A Tornado. En afgelopen weekend kwam ook een tornado voorbij, want we maakten bij Phonix, met Phonix live vanuit Parels van de Stad. Ja, radio daar op het terrein. En ik was er zelf ook aanwezig. En niemand minder dan Jade Lauren, die kondigde daar iets heel leuks aan. Want na 6 jaar, ja, ze heeft ons lang laten wachten, na 6 jaar komt ze dan eindelijk met een nieuw album. Wauw. Wauw. Ja, je moet nog wel eventjes geduld hebben, want volgende week vrijdag dan is het moment daar. Maar om alvast een beetje in die vibe te gaan komen, ja, moeten we natuurlijk eventjes iets draaien van Jade Lauren. En ik denk dat deze toch wel echt toepasselijk is. WTBBA, oftewel, Where the Bad Bitches At.

Betty Anthem. Ben nog steeds ingetuned bij de Blak. En ja, het gaat gezellig worden, want het is weer tijd voor een request. Het moment waar jij bepaalt wat wij dus hier bij Phonix gaan draaien. Welke tune wil je straks horen door je speakers? Is het een klassieker? Is het een nieuwe tune? Is het een Nederlandstalige tune? Is het misschien wel Engels, Spaans, Oezbeeks, een slow jams? Of heb je misschien even een oppeppertje nodig? Alles is welkom, zolang het maar gedeeld wordt in die NPO-luisterapp. Stuur me jouw verzoeknummertje door. En ja, wie weet ga ik hem zometeen voor je draaien. Wordt het een tune van Akon? Wordt het een tune van 50 Cent? Wordt het een tune van Frenna? Of misschien wel iets heel anders verrassend? Laat het doorkomen in die NPO-luisterapp. En dan hoor je hem zometeen. Zometeen ook nog bangers van Broederliefde. This Thing komt ook voorbij. Maar ook Yves Laurent en Brasco Blow die staan op je te wachten. En die mannen brengen even de highest flex hier op Phonix.

0: Die hoorde je hier door je speakers. Maar ja, dit was natuurlijk even jouw moment. Jij mocht eventjes gaan bepalen wat wij gaan draaien hier bij Phonics. Je kon het me doorsturen via die NPO-luisterapp. Heb je hem nog niet gedownload? Damn, op wat zit je te wachten, man? Kom op, download hem even. Het is helemaal gratis, kost je niks. Kan je ook nog leuke, toffe podcasts checken. En je kan 24/7 luisteren naar Phonics. Wat wil je nog meer? Heel veel berichten die er binnen zijn gekomen, maar toch wel één spraakmemo van Femke, waarvan ik dacht van ja, ja, deze pakt me wel, deze pakt me.
1: Hoi Joes, ik wil heel erg graag de nieuwe tune van Kilo Kent horen. Ja. Wil je alsjeblieft voor me draaien?
0: Ja, ja, dit getuigt van iemand die heel veel smaak heeft op het gebied van muziek. Heel veel muziekkennis. En ja, ik vind deze persoon next best. Dus ik zou zeggen, ik zou hem vooral in de gaten houden. In de UK gaat hij al super hard. Maar we gaan hem ook hard laten gaan hier op Phonics.

Beam Egyptian, As We Get High. En zometeen gaan we nog veel hoger. Ik zou zeggen, nergens naartoe gaan, want Ira Star die vraagt zichzelf ook af, where do we go? Maar eerst tijd voor Jonah Fraser en Chirac. En je weet het, die mannen, die laten het altijd lukken.

met Where Do We Go. En ja, ik zit toch wel met een dilemma voor zometeen. Want ja, het is straks tijd voor lid. Of... Precies, ja, shit. Maar is het lid of... Om je beste vriendin te verbieden om contact te gaan hebben met de jongen waarmee je aan het daten bent. Ja, ik ga je straks wat meer context geven, maar ik zou zeggen, ga er alvast over nadenken. Want ik heb je hulp straks echt nodig. Na muziek van A1 en J1, dit is...

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Baga. Shout-out naar Topperig, shout-out naar Chavante Baga hier op Phonics. Het moment is aangebroken waarop wij als Phonics fam advies aan elkaar gaan geven. Heb je zelf een dilemma, kan je die altijd natuurlijk even doorsturen in de NPO Luisterapp. En dan beoordelen we samen of iets helemaal lit is of iets helemaal... Ja, precies. Shit is. Nou, vandaag dus een verhaal van Sophie uit Den Haag. En die vertelt het volgende. Ik heb een vriendengroep van 5 meiden en we zijn echt al jaren besties. Alleen heb ik sinds kort iets met 1 van de jongens die vaak met ons meegaat. Mijn vriendinnen weten ervan en in het begin waren ze er allemaal super blij voor me. Maar sinds we aan het daten zijn, merk ik dat 1 vriendin ineens heel veel met hem appt. Ze stuurt hem memes, reageert op al zijn stories en laatst stuurde ze hem zelfs midden in de nacht een berichtje omdat ze tussen haakjes niet kon slapen. Toen ik er iets van zei, zei ze dat ik paranoïde ben

om contact te hebben met de jongen waarmee je aan het daten bent. Ik moet even ademen voor deze, Sophie, wacht even. Dit is die toxic vriendin. Zij wilt hem, dat is die probleem. Dus je moet duidelijk grenzen aan gaan geven van... luister, willen wij besties met elkaar blijven? Dit is die barrière, dit is die grens. Ga je daar overheen, dan moet ik je gewoon scotten als vriendin. Tenzij als je echt houdt van die jongen. Kijk, als je zegt van ja, ik ben nog aan het daten en ik weet het niet helemaal... en je vriendschap is sterker... je weet toch met je beste vriendin? Dan wordt het een lastig groep. Ja, ik weet het ook eventjes niet. Ik weet het ook even niet. Jij mag het even delen in de NPO Luisterapp. Is het lit of is het helemaal shit om je beste vriendin te verbieden... om contact te hebben met de jongen waarmee jij aan het daten bent? Deel het met me. Ik heb je hulp nodig en Sophie ook in de NPO Luisterapp.

0: Slash, Robbie en Lassa, die hoorden je met Exotisch. En ja, Sophie uit Den Haag, die is aan het daten met een gezamenlijke vriend van de vriendengroep. En nu zag zij dat een van haar vriendinnen heel veel contact met hem heeft. Ze heeft haar al een keer, ze heeft haar al een keer gevraagd hoe dat zit. Maar ze zei dat ze niet zo paranoïde moest doen. Ik had daar lekker smek daar gegeven. Nee, sorry. Geweld is niet goed. Sophie die vraagt zich daarom af. Is het lid of is het shit om je beste vriendin te verbieden om contact te hebben met de jongen waarmee je aan het daten bent? Veel berichtjes in de NPO luisteren. Onze goede vriend Suleiman die stuurde ook een memo.
1: Woyo Yusuf, zeker shit man. Dat toch niet. Later, ze is gewoon jaloezie, die vriendin van haar. Die moet ze gewoon skippen, man. Skip de nevel. Skip iets,
0: zeg maar. Ik hoor je. Daarnaast kregen we ook nog een berichtje binnen van Timo. Die zegt, shit, je zegt dat jullie allemaal in dezelfde vriendengroep zitten. Misschien is ze gewoon bevriend met hem. Hamza zegt lid, maar als je haar aanspreekt, moet je je date ook aanspreken. Daar valt ook nog wat voor te zeggen, Hamza. Ik weet natuurlijk niet wat hij precies daarmee heeft gedaan. Rami die zegt lid, ik zou dit niet nice vinden. Af en toe een beetje contact prima, maar midden in de nacht appen, dat gaat te ver. Dus als we nu kijken naar een conclusie, dan is het lid. Je mag dat best gewoon vragen aan je beste vriendin, want daar is het ook je beste vriendin voor, om dat soort dingen denk ik te kunnen zeggen tegen elkaar. Ja, ik vind het toch wel een mooie conclusie. Ik zal wel uitkijken, Sophie. Die vriendin blijft op de loer. Ze blijft jagen op hem. Dus probeer iets te fixen. Een verdedigingsmechanisme of iets. Want anders kan dit toch wel uit de hand lopen. Maar ik hoop dat je wat hebt aan de adviezen van onze Vanix-familie. Ja. En dat het allemaal niet zo sensationeel gaat worden allemaal. Dat het gewoon chill gaat blijven. Net zoals deze volgende tune van Chris Brown, Davido en Lo J. Die hoor je nu. Sensational.

0: Donna Fraser en Geon met Panna hier op Fanix. En gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag. En ja, na het hele spektakel in Den Haag ging onze reporter Bertley daar de straat op om te checken waar de mensen op straat vinden dat de overheid extra geld aan moet uitgeven.
1: Ja, ik ben zelf wel eventjes geweest. Mijn familie wilde ook komen, maar ja, dat lagen wel buis op de weg. Dus dat, ja, die konden helaas niet komen.
0: Ja, meer daarvan, dat hoor je zometeen. En eerst tijd voor Roxy Rosa. Eerst is het even tijd voor meer van jou.
2: Wat zeg je, mama?
0: En zo heet ook deze tune. Meer van jou, je hoort hem nu.

0: hier on the block. Gisteren, Prinsjesdag, grote dag natuurlijk. Een heel spektakel in Den Haag. Want ja, we gaan natuurlijk achter de komen. Waar gaat ons geld allemaal naartoe, weet je? Waar gaat de overheid extra aan geven? Waar gaat de overheid minder aan geven? Nou, onze eigen reporter Bradley, die ging daar de straat op van Den Haag om te checken wat de mensen eigenlijk vinden waar het geld naartoe zou moeten gaan.
1: Ja, ik ben zelf al eventjes geweest. Mijn familie wilde ook komen, maar ja, er lagen wel buizen op de weg. Dus dat, ja, kon helaas niet komen.
2: Gisteren was natuurlijk Prinsjesdag, maar weten we eigenlijk wel wat dat precies betekent en waar die miljoenennota over gaat? En als je zelf mocht bepalen waar het geld naartoe zou gaan, waar zou je dan extra geld voor vrijmaken? Precies dat ging ik vandaag checken in Den Haag. Hebben jullie gisteren eigenlijk iets meegekregen van Prinsjesdag?
3: Nee. Nou, eigenlijk alleen TikToks gezien, maar voor de rest geen nieuws of zo.
2: Wat zie je dan op TikTok?
3: Ja, de outfits. Ze hebben aangedaan gisteren.
2: Wat vond je ervan?
3: Ja, best mooi. Geleken met vorig jaar.
1: Ja, ik ben zelf al eventjes geweest. Mijn familie wilde ook komen, maar ja, er lagen wel buizen op de weg. Dus dat, ja, die konden helaas niet komen.
4: Nee, ik heb eigenlijk niks meegekregen.
2: Wist je wel dat het gisteren was?
4: Of ik wist ook niet dat het gisteren was, maar dat ligt meer aan mij dan dat ik niet heb opgelet.
2: Weet je wat het is dan? Of...
4: Nou, met die miljoenennota waar we het over hadden, toch? Dat wordt besproken voor de rest van het jaar.
2: Ja, precies. Dat is het eigenlijk. En stel je voor, ik zou aan jou vragen, als jij dus die miljoenennota mocht bepalen, waar zou al die pap heen gaan?
4: Ja, ook wel naar de jongeren. Ik denk, ik ben zelf 22 en ik zoek ook huis. Misschien dat daarvoor iets gecheckt kan worden. Scholing, dat er daar meer gefinancierd voor wordt. Dat soort dingen.
2: Stel je voor, jij mag die miljoenennota bepalen. Aan wat zou je het dan uitgeven?
1: Nou ja, sowieso voor scholen. Ik vind het wel belangrijk dat de kinderen gewoon een goede onderwijs hebben. Ja, ook gewoon voor gemeentes. Dat vind ik wel gewoon belangrijk, ja.
2: Wat stem je ermee in en wat ze er nu mee doen?
1: Ja, sowieso.
3: Een hele goede vraag. Ik denk naar de jongeren en naar de zorg. Om ze te helpen makkelijk huizen te vinden en zo.
5: Ja, ik sluit daarop aan. En ik zou willen dat er wat meer geld in Palestina wordt gestoken.

die hoorde je hier on the block. En ja, aan al het moois komt een einde. En zo ook weer deze editie van The Block. Nog niet getreurd. Morgen zijn we er gewoon weer tussen die 7-Eleven timestip. Timestip, ik maak gewoon nieuwe woorden, maar je hoort hoe het gaat hier in de avond bij The Block, hier bij Phonics. En ik laat je niet zomaar achter. Ik heb heerlijke tunes die op je staan te wachten. Zometeen nog muziek van Ems gaat voorbij komen. Ja, Ems, het is een feit, die staat op je te wachten. En ook Eminem samen met Dido. Stan, een echte klassieker. Maar voordat we die kant op gaan, ja, ik zie dat het buiten een beetje aan het regen is. Maar ik denk dat we wel wat extra regen kunnen gebruiken van onze goede vriend Jonna Fraser. Die komt met Champagne Rain. Een hele fijne avond, de ballen. En het allerbelangrijkste, laat ze vooral niet vallen. Doei doei!

0: 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: doneren.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? En 360community.nl.
5: UnoBezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. UnoBezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
6: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

0: daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man, ze zeggen dingen, maar echt, ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: op. Wacht, wacht, schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me, voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed. Phonics Vibes.
2: Dit is Phonics Vibes.
3: Hallo?
4: Shit, ik ga niet eens voor jullie gaan, man.
3: Nee.
4: The baddest.
3: Ciao.
4: Even the baddest.
3: Oké, wat doe je?

Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melitse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.